Goedenacht. Donald Trump mag zijn naam niet verbinden aan het John F. Kennedy Center. Trump deed dat zonder overleg met het congres en nu is hij door de rechter teruggefloten. Trump moet nu ook alle borden met zijn naam erop weggelaten halen. Zelf noemt hij de uitspraak schokkend en hij vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt. Er komt binnenkort een herdenkingsplek voor Nederlanders die met hun schip hielpen bij D-Day in de Tweede Wereldoorlog. Bij het museum in Frankrijk dat over D-Day gaat, komt voor hen een plaquette. Nederlandse schepen hielpen geallieerden onder meer met het vervoer van soldaten en voertuigen. Tennisser Jesper de Jong zal het in de achtste finale van Roland Garros moeten opnemen tegen een pittige tegenstander, Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten, nu veel andere toppers zijn uitgeschakeld, zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Jesper de Jong is nu vooral erg trots dat hij door is. En een foutje van de politie in Groningen. Een fietsenmaker daar zag al dagen een dure e-bike staan zonder slot. En toen besloot hij deze veilig binnen te zetten om diefstal te voorkomen en op zoek te gaan naar de eigenaar. Alleen, het was een lokfiets van de politie. De man werd opgepakt en daar is hij enorm van geschrokken, zegt hij tegen RTV Noord. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Drones zorgen wereldwijd voor steeds meer doden. Volgens een organisatie die het bijhoudt zijn het er al bijna 6000. Dat is waarschijnlijk nog maar het puntje van de ijsberg, schrijft Trouw. De drones worden bijvoorbeeld ingezet in oorlogen in bijvoorbeeld Oekraïne, Soedan en Libanon. In Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt, omdat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Hij crashte met zijn Lamborghini op een vangrail. Niemand raakte daarbij gewond. Toen de politie erbij kwam, weigerde hij een drugs- en alcoholtest. Sterling stond tot voor kort onder contract bij Feyenoord. Het is opnieuw onrustig bij de grens tussen Libanon en Israël. Israël voerde luchtaanvallen uit waarbij 11 doden en 8 gewonden zijn gevallen. Onder hen zijn ook hulpverleners. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat er vanuit Libanon ook projectielen op hen afgevuurd worden. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar dat is al vaak geschonden. En er worden flinke files verwacht bij de Brenner Pass in Oostenrijk. Omwonenden van de snelweg zijn het vele verkeer zo zat dat ze vanmiddag gaan demonstreren op die snelweg. Tussen 11 en 7 is de weg daarom helemaal dicht. Het is een van de belangrijkste wegen door de Alpen. Omrijden om de files te voorkomen kost je 240 kilometer extra. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op felle buien. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Onbemande drones die bedoeld zijn om mensen te vermoorden. Ze worden gebruikt op het slagveld en daarbuiten. En ze zorgen voor steeds meer doden. Wereldwijd zijn het er al bijna 6000. Dat meldt Trouw op basis van een organisatie die het telt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Er zijn goede diplomatieke gesprekken tussen delegaties van Israël en Libanon. Dat zeggen althans de Amerikanen, die die gesprekken in Washington organiseren. Toch is er aan de grens van beide landen maar weinig van te merken. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn meerdere doden en gewonden gevallen. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen op de meeste plaatsen een zonnige en warme dag, 22 tot 28 graden. Alleen in Limburg kans op regen, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Berchem. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een sloot. De man die vannacht is opgepakt komt uit Os. Er zat al een man vast in deze zaak, maar hij is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij er namelijk niets mee te maken. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. Hij crashte in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail en raakte niet gewond. Maar hij weigerde daarna wel een drugstest en een alcoholtest, schrijft de Britse krant The Sun. Politie verdenkt hem van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. En tennisser Jesper de Jong weet wie de tegenstander gaat worden in de achtste finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die nu geldt als een van de favorieten voor de titel. De Jong is nu vooral heel trots dat hij al zo ver is gekomen. Eigenlijk lag hij er in het kwalificatietoernooi al uit, maar hij kreeg een wildcard. En dan het weer van Weer Online. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig en het wordt tussen de 21 en 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Thermen 1 plus 1 gratis.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa.

0: Met Eliza Was Here boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Aromaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Barbecue Saté en Chasselik, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
10: Kippie. Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
15: normaal meer. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
16: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
0: Echt serieus?
2: Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
10: Mind Shift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Goedemorgen. Het nieuws van 7 uur, dat krijg je van Ronald Rembelswaan.
2: Goedemorgen. Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En tennisser Jesper de Jong is dankzij een stunt tegen zijn Russische tegenstander doorgedrongen tot de achtste finale van Roland Garros. En daarin treft hij de Duitser Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten voor de titel, maar heeft nog geen enkele Grand Slam titel. De Jong staat dankzij een wildcard op het hoofdtoernooi in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Jorien Renkema. Goedemorgen. 2 minuten over 7. Welkom op je zaterdag. Zometeen op

0: music. Let's go, girls.
1: Adiós.

eens even lekker beginnen, toch? Voor de zaterdagochtend. Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Och, ik ben zo blij dat ik weer in deze studio mag zitten deze ochtend. De wekker ging weer vroeg, bij jou waarschijnlijk ook, anders lag je nu nog wel op één oor. Maar ik vind het toch altijd wel een eer om op dit vroege tijdstip in het weekend jouw gezelschap te mogen zijn. Dus goedemorgen. Dat je dit hoort betekent ook dat je de storm des doods gisteren hebt overleefd. Code geel of oranje ligt er een beetje aan waar je woonde. Nou, bij mij scheelt het niet veel hoor. Ja, dat ik hier zit mag een wonder heten. Want ik rende gisteren in blinde paniek mijn tuin in om gauw nog mijn parasol in te klappen toen het begon te stormen. En toen waarde er dus een hele grote tak precies op mijn hoofd. Ja, hoe groot is die kans, hè? Dat van overal waar die tak terecht kon komen, dat die precies op mijn schedel landde. Ja, dit was echt... Gek genoeg deed het helemaal geen pijn. Maar ik was er zo van geschrokken. Ik was echt een beetje... Ja, van me apropos. Maar goed, ik ben er nog. Welkom op je zaterdag. Misschien wist je het nog niet, maar het is vandaag Nationale Bunkerdag. Dat kan je natuurlijk op meerdere manieren interpreteren, hè? Nationale Bunkerdag. Het zou een dag kunnen zijn waarop je in allerlei ondergrondse bunkers gaat kijken. Maar ja, je zou het ook kunnen opvatten als een nationale dag om lekker veel te eten. Dus kijk maar even van welke de optie je gaat. Ik ga denk ik voor de laatste. Het is ook nog internationale dag van de aardappel. Dus dat is dan misschien weer culinaire inspiratie voor het bunkeren. En het is vandaag de dag van de muziek. Dat vind ik eigenlijk een beetje onzinnig, want ja... Voor mij is het elke dag de dag van de muziek. Maar goed, vandaag dus echt officieel. En het wordt ook groots gevierd in Den Helder vandaag. Er gaan allerlei amateurmuzici optreden. Dus doe vooral je voordeel met al deze weekendinspiratie. Bunkeren en de muziek vieren. Nou, met bunkeren kan ik je niet echt mee helpen. Maar wel met de muziek. Dit is Taylor Swift.

0: Jordy M. Christy Ebt, wat een heerlijke klank op de zaterdagochtend vanuit Kerkdriel. Goedemorgen. Goedemorgen vanuit Amsterdam, Chris. Jelle die appt, goedemorgen Jorien. Oh, is het dag van de aardappels? Dat is goed om te weten als ik die straks ga verkopen. Het grappige is dat het niet eens het aardappelseizoen is. Dat duurt nog 2 weken, maar goed om te weten. Ja, don't shoot the messenger. Jelle, ik lees het ook maar gewoon online, hè. Dag van de aardappel. En Mark laat ook nog van zich horen. Die zegt, goedemorgen. Lekker de dag opstarten met een 15 kilometer duurloop. Met een prachtige foto erbij van de opkomende zon. Ja, Harry Styles moeten we het even over hebben. Want die zit natuurlijk midden in zijn 10 shows durende concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Letterlijk hier om de hoek van de Q Music Studio. Ik denk iedere keer als ik hier de straat in rij, oh, misschien zie ik hem wel in het wild, Harry Styles. Misschien loopt hij wel ineens hier. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar mijn collega Simeon hier tegenover mij in de studio, die heeft Harry wel gezien gisteravond. Ah, niet in het wild hoor. Hij was gewoon bij de show. En zoals je misschien wel eens ziet over die shows van Harry Styles, dat zie je dan op de socials en zo. Er gebeurt van alles in het publiek. Heel veel mensen hebben dan bord in de lucht met erop een boodschap. Die zeggen, kun je mijn beste vriendin feliciteren met haar verjaardag? Mag ik een liedje meezingen? Wil je helpen met een huwelijksaanzoek? Wil je onze gender reveal van onze baby doen? Ja, alles komt voorbij. Maar tijdens de show van gisteravond hoorde ik, had iemand wel een heel bijzonder verzoek. Die had namelijk een shotje alcohol meegenomen en op een bord geschreven, do you want a shot? Nou, en dat shotje werd dus aangeboden aan Harry Styles en dit is wat hij zei.
1: Well, thank you very much for asking. I'm on the clock. I'm currently on the job. Can't drink from the job. Thank you, then.
0: Ja, dat is mooi, toch? Hij zegt gewoon, ja, nee, ik drink niet onder werktijd. Ik ben aan het werk, dus dankjewel. Ah, vind ik mooi, Harry Styles. Heel veel plezier als je nog een van zijn shows gaat zien. Neem dus geen alcohol mee. Gender reveals. Huwelijks aanzoeken is allemaal geen probleem, maar shotjes doet er niet aan. American Girls hoor je nu op Q, Harry Styles.

0: Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Je luistert naar Q Music.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Zometeen na 7:30 ga ik mezelf weer uitdagen. Dan ga ik op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Dus dat is een liedje op de radio, speciaal voor jou uitgezocht. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is gewoon via de Q-app laten weten hoe je zaterdag eruit ziet. Misschien heb je een hele bijzondere zaterdag. Misschien ga je trouwen vandaag. Of heb je een feest van je cavia die is geworden, ik noem maar wat. Of misschien is het een doodnormale zaterdagochtend omdat je onderweg bent naar je werk. Maakt mij niet zoveel uit. Laat maar gewoon even weten hoe je zaterdag eruit ziet. En dan ga ik dus op zoek naar een liedje dat er helemaal bij past. Dus jij vraagt niet iets aan, maar ik ga iets voor jou uitzoeken. Leuk toch? Nou, ik zal je een heel concreet voorbeeld geven. Vorige week had ik Niels aan de telefoon. Niels die had net zijn rijbewijs gehaald en die was met zijn eerste auto onderweg naar familie en vrienden. Nou, heerlijk gevoel toch? Dat je dan voor het eerst in je eigen auto alleen mag rondrijden. En voor hem draaide ik deze van Olivia Rodrigo.
2: I got my driver's license last week, just like we always talked about.
0: Driver's license. Ja, die was heel toepasselijk, al zeg ik het zelf. Want ja, dat liedje van Driver's License gaat ook nog over een liefde en zo. En bij Niels speelde er ook nog van alles over relaties en zo. Maar goed, dat is allemaal te ingewikkeld. Je snapt nu wel een beetje wat het idee is. Dus stuur gewoon zo uitgebreid mogelijk jouw weekendplannen naar me toe. En dan ga ik op zoek naar iets dat daarbij past.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: 7, 7, 7.
9: Wat een geld.
10: 18.000. Potverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
15: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
16: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
14: Dat is een Veldzinkadvies.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
20: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
21: Lekker zoet.
20: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
22: Dan gaan we vieren.
20: Aldi.
23: Hé, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
24: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
21: Dat is nog eens voordeel.
20: Ja, dus
25: Aldi. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
0: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
25: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
1: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
26: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
27: Yes, hij doet het.
28: Ja hoor, dat kan zeker.
26: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
29: Goedemorgen. Vanochtend in het zuiden is er nog kans op wat onweer, dus let op. Verder op de meeste plaatsen een zonnige en droge dag vandaag. En het kan 28 graden worden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld en er is slechts één flitser gezien. Die staat op de A16 van Dordrecht naar Breda bij hectometerpaal 59.0.

0: Cue Music, Damiano Davidordia, Born with a Broken Heart.
1: De soundtrack van je weekend.
0: En we schakelen over naar Miranda en Denise. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ach, prachtig, ik hoor, wat leuk. Even voor mijn beeld. Zijn jullie al in uniform?
2: Jazeker.
0: En hoe ziet jullie uniform eruit?
2: Ja, zo'n blauw vlekkenpak. Wij zijn alle twee van de marine.
0: Oh ja, ja precies. En is dat dan helemaal met een jasje en zo? Of is het zo'n beetje zo'n werkpak met gewoon een shirt en een broek?
2: Vandaag hebben we inderdaad ons werkpak aan. Het boordtenue. En dat is het vlekkenpak. En ik heb een t-shirt aan. En Denise heeft er de jasje aan.
0: Oké, dat wel. Oké, verschil moet er zijn.
2: Ja, nou, ze kon het niet vinden. Dat
0: Zeg Miranda en Denise, jullie appten zojuist naar de Q-Music app dat jullie onderweg zijn naar Badhoevedorp. Want jullie gaan vandaag mensen proberen te recruteren om reservist te worden bij de marine.
2: Nou, in ieder geval bij de marine. Wij zijn van de marine, dus we gaan proberen om ze bij de marine te krijgen. Ja. Maar er staan ook groepen van de landmacht, de luchtmacht, de marechaussee. Ja. Dus eigenlijk is heel Defensie vertegenwoordigd. En mensen konden zich daarvoor inschrijven. En ja, het is tijd voor Defensie. We hebben mensen nodig. Dus kom maar op naar dat event. En we gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En mensen een part-time baan te kunnen verzorgen.
0: Maar volgens mij zijn het goede tijden voor jullie. Want jullie grootste mascotte, die was gisteren in het nieuws. Natuurlijk koningin Maxima.
2: Ja, zeker. Naar aanleiding van haar optreden, zeg maar, hebben we ook wel aanmeldingen gehad.
0: Ja.
2: Maar we hebben natuurlijk wel wat eisen. De mensen moeten wel door een medische keuring heen. En ja, dat. Maar het enthousiasmeren vandaag is van groot belang. En daar gaan we voor.
0: Nou, en ik hoor aan alles dat jullie dat kunnen, dat enthousiasmeren.
2: Ja, nou ja, wij vinden het gewoon al gezellig om lekker samen te zijn en dit te kunnen doen.
0: Ja.
2: Want wij werken ook op het keuringscentrum. Dus uiteindelijk gaan we die mensen ook weer ontmoeten om ze door de keuring heen te helpen.
0: Ja, ja, ja, leuk zeg.
2: Dus ja, weet je, dan ben je bij zo'n heel traject betrokken. Dus ja. We zijn nu onderweg naar een voetbal iets of zo in Badhoevedorp. En daar
0: gaat het allemaal gebeuren vandaag.
2: De grote happening vandaag.
0: Juist. Nou, ik heb jullie aan de telefoon voor de soundtrack van jullie weekend. En ik probeer altijd in dit onderdeel heel origineel te zijn. Dus ik probeer een liedje uit te zoeken dat niet te makkelijk is en dat niet voor de hand liggend is. Maar in jullie geval, misschien voel je hem al aankomen, is er maar eentje die je kan draaien. En ik zou echt gek zijn als ik het niet zou doen. Want dit nummer gaat letterlijk over jullie, Miranda en Denise.
2: Nou, kom op.
0: Ja, toch? In de Navy van de Philips People. We want you as a new recruit, zingen ze. Nou, dat is wat jullie ook kunnen zingen vandaag. En dit is ook een heel leuk verhaal, want de Village People die hadden heel veel succes met de YMCA gehad. En die werden toen serieus door de Amerikaanse marine gevraagd om een soortgelijk liedje te maken om nieuwe mensen te werven voor de marine. Dus ja, een betere soundtrack voor jullie weekend.

They want you as a new recruit. Gaat letterlijk over Miranda en Denise die ik net aan de telefoon had. In de Navy van de Village People is de soundtrack van hun weekend. Want zij gaan vandaag recruiter voor Defensie in Bad Hoeverdorp. Specifiek voor de marine.

Elke week rollen we hier bij Q Music de rode loper uit. En vanaf dat moment staat er iets helemaal in de spotlight hier. Ik heb het natuurlijk over de Q Music alarmschijf. Is deze week in handen van Cameron Whitcomb. Je weet wel, deze gast.

0: een glansrijke top 40 carrière. Want Cameron Whitcomb heeft een nieuwe single en wij hebben daar alle vertrouwen in.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Cameron Whitcomb.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel.
20: Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
21: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 8 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
22: Goedemorgen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer is weer vrij. Hij blijkt er niets mee te maken te hebben. Maar er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt, een man van 35 uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Hij wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. En tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op, nu hij in de achtste finale staat op Roland Garros. Ik ben er met mijn hoofd bijgebleven en daar ben ik trots op, zei hij na zijn zege op zijn Russische tegenstander. De Jong, die met een wildcard naar Parijs kwam, staat in de achtste finale tegenover topfavoriet Alexander Zverev. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staat één file in het land, maar geloof me, die kan je hebben. Het gaat namelijk om 4 minuten vertraging op de A37 van knooppunt Holsloot naar Duitsland. Ze zijn daar bezig met de grenscontrole. En er is ook slechts één flitser gespot. Die staat op de A4 van Den Haag naar Leiden bij hectometerpaal 34.6.
23: Q-Music. Jorien Renkema.
21: Goedemorgen, iets over 8 op de zaterdagochtend. Zometeen hoor je Entwine hier, meteen aan

Ik vind deze zo goed. Happy van Intwine. Is voor mij echt de ultieme Zero's throwback. 2003 kwam het liedje uit. En als je dat hoort, dan ben je gewoon weer even terug in die tijd, toch? Als je het tenminste bewust hebt meegemaakt. Het hele verhaal achter dit liedje was groot nieuws in die tijd. Want Roger, de zanger van Intwine, die deed mee aan het eerste seizoen van Idols. Die schopte het heel ver. Die kwam uiteindelijk bij de laatste 10. Dus die ging naar die live shows. En in 2002 was dat natuurlijk echt het ding, hè? Iedereen keek toen naar Idols. Maar toen kwam er ineens een burgercontract op tafel. Achter de schermen natuurlijk. Dat hoorden we dan allemaal na afloop. En daarin stond dat je na Idols niet meer met je eigen band verder mocht. En dat schoot Roger in het verkeerde keelgat. Dus die weigerde te tekenen. En die mocht dus ook niet verder met Idols. Dus die ging echt in die laatste ronde ging hij er ineens uit. Nou, hij ging dus wel verder met zijn band Intwine. En scoorde alsnog een top 3 hit in de top 40. En het liedje wordt ook nog steeds op de radio gedraaid, zoals je hoorde. En een heel aantal finalisten uit dat eerste seizoen van Idols is ook te goed terechtgekomen natuurlijk. Hè? Jim en Jermaine natuurlijk voorop. Maar met Roger liep het ook allemaal goed af. Happy van Intwine hoor je op Q. Nou, iemand die ook nog steeds heel veel muziek maakt, maar dan op iets grotere schaal, dat is Alex Warren. Scoort hit na hit. En de nieuwste hit van Alex Warren is onderweg. Want deze week op zijn Insta te horen een voorproefje van zijn nieuwe single. Passenger heet die. En die ga je ongetwijfeld op Q horen als die volgende week uitkomt. Maar tot die tijd moeten we het bij deze doen. Fever Dream van Alex Warren.

hoorde je met Stargazing. Maar je hoorde ook Justin Gesso. En laten we die ook niet vergeten. Ere wie ere toekomt. Justin Gesso is de zanger die zong op Stargazing. Dat is een Amerikaanse gast. Die schrijft voornamelijk achter de schermen liedjes voor anderen. Heeft hij gedaan voor de Backstreet Boys. Voor Armin van Buuren. En dus ook voor Kygo. En nou, daar heeft hij ook zelf uiteindelijk op gezongen. En dat gaf best wel een boost voor zijn carrière. Want die Justin Gesso die mocht toen ineens optreden in het voorprogramma van Tears for Fears. En die hoor je dan weer zo meteen op Q Music. Dus ja, alles staat met elkaar in verbinding. Dat blijkt wel weer. Everybody Wants to Rule the World hoor je na de nieuwe van Sienna Spyro.

0: Tears for Fears op Q Music. Everybody wants to rule the world. Zometeen na 8:30 ga ik weer even terugblikken op een optreden uit Stefans Piano Bar. Want elke vrijdag opent mijn collega Stefan Bouwman de deuren van zijn Piano Bar hier op Q Music. Om muziek te maken samen met artiesten uit binnen- en buitenland. Daar ben ik altijd heel jaloers op. Dus ik herhaal dat altijd met liefde in mijn eigen programma. Nou, aanstaande maandag is het natuurlijk 1 juni. Het is de start van de foute maand hier bij Q. Dus ik dacht, misschien moeten we even terugblikken op een foute pianobar. Dat is leuk, toch? En ik heb alvast een heel klein stukje van het liedje dat je zo meteen gaat horen. Live in de pianobar. Misschien kun je al raden om welk het gaat als je dit hoort. En nee, het is niet Magnetic van de Bouwsa.
1: Hey, mannen!
2: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix €4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Oranje fans op.

0: Zaterdagochtend. Vanochtend in het zuiden is er nog kans op wat onweer. Verder is het op de meeste plaatsen droog vandaag. Zondag ook. En het kan 28 graden worden. Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel een paar flitsers gezien. Eentje op de A4 van Den Haag naar Leiden bij 34.6. Er wordt gecontroleerd op de A10. Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij hectometerpaal 3.9. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 63.9. En tot slot is er een flitser gezien op de A50. Arnhem richting Apeldoorn 184.7.
1: Jorien Renkema.
0: Q-Music. Met The Weeknd meteen na Zara Larsson.

0: Ja hoor, dat is het. The Weeknd. 8 minuten over 8:30.
1: Stefans Pianobar. Pianobar.
0: En rond dit tijdstip blik ik elke week even terug op de avond ervoor. Want elke vrijdagavond nodigt vriend en collega Stefan Bouwman de grootste artiesten uit binnen- en buitenland uit in zijn pianobar hier bij Q-Music. Om dan samen live muziek te gaan maken. Echt waanzinnig leuk altijd. Iets waar ik heel erg jaloers op ben. Maar ja, ik kan geen piano spelen. Stefan wel. En ik zat even op de kalender te kijken en toen zag ik dat het nog maar 2 nachtjes is tot 1 juni. En dat is traditiegetrouw hier bij Q. De Foute Maand. Met onder andere de Foute 1500 op de radio. En natuurlijk de Foute Party. Dit jaar the big one. Dus ik dacht, laten we dan als een soort pre-party op de Foute Maand even teruggaan naar een foute pianobar. Snap je toch? Ik ben even de archieven ingedoken en zat even te scrollen van wie hebben we allemaal gehad de laatste tijd. En toen kwam ik al heel snel uit bij Robert van Hemert en Donnie. Staan as we speak in de top 40 met hun hit Moet Dat Nou. Maar een tijdje geleden waren ze al in Stefans Pianobar voor een speciale akoestische versie van die feesthit. Met dus Stefan Bouwman op piano. En ik vind het leuk om die nog eens te laten horen. Omdat die ook gewoon heel erg goed is. Dus live in Stefans Pianobar zijn dit Robert van Hemert en Donnie en Stefan Bouwman.

naast net S en Bobby. Zien de S idee van ons Lokkie. En wat besteld in het veld net probeer. Kan me zien met mijn team clean als een soppie. Met mijn clipje crew en ik ben niet moe. Geplankt in die vloed aan de Peggy Goo. Kijk maar gaan, dit is mijn domein. Wie daar op je square net een ramp kan zijn. Don Carillon.

0: Stefan, kom muzikaal tot een sok. Voor het juiste bedrag poelt hij op je blokje. Toch?
1: Hij kan gewoon niet stoppen, hè, die Donnie. Je hoorde hem samen met Robert van der Hemert en met collega Stefan Bouwman. Met Momenta Tao in Stefans Piano Bar. En maandag, dan is het dus juni. En dan begint de foute maand hier op Q. Met de foute 1500 en de foute

ik denk aan leuke verjaardagscadeaus. Sterker nog, als ik denk aan het leukste verjaardagscadeau wat ik ooit heb gekregen, dan denk ik al heel snel aan het midweekje Londen dat ik kreeg van mijn vriendin Samira 2 jaar geleden. Nou, dat is echt een te gek cadeau. Maar eerder deze maand was Martin Garrix jarig en die heeft ook een heel speciaal verjaardagscadeau gekregen van Ed Sheeran. Ja, zo'n wereldster is Martin Garrix. Die krijgt gewoon cadeaus van Ed Sheeran. Ed die staat bekend als een enorme horloge-nerd. Die heeft er echt tientallen van. En hij dacht, ja, ik moet Martin Garrix ook meenemen in mijn horloge-hobby. Dus Ed heeft een nieuw klokje gekocht voor Martin Garrix. Een heel speciaal horloge, zijn er maar 250 van gemaakt. Voor de kenners, het is een IWC Big Pilot Watch Perpetual Calendar Cerulean. Geeft licht in het donker en het ding kost 80.000 euro... Maar heb je wel een glowende dark horloge? Ja, ik vind hem eigenlijk best wel lelijk als ik hem zie. Maar goed, dat ben ik. En dus als je binnenkort bij een show van Martin Garrix bent en je ziet hem op het podium staan met een groot lichtgevend ding aan zijn arm, dan weet je, hey, dat was het verjaardagscadeautje van Ed Sheeran. Nou, niet geheel toevallig hebben Martin Garrix en Ed Sheeran samen een single uitgebracht die gisteren nieuw binnenkwam in de top 40. Dus ach ja, dan kan je elkaar ook wel eens een kleiner rijtje geven, toch? Dan kan het er wel vanaf. Repeat It heet deze.

0: Heeft niemand jou nou ooit verteld over die ene radioregel, Vincent?
1: Wat is die ene radioregel, Jorien?
0: Dat als je dreigt te laat te komen in de studio, dat je hoe dan ook nooit moet gaan rennen. Want ga je hijgen.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, jij komt rennend binnen.
1: Ja, ik hoor ineens nog 30 seconden. En ik zat aan de andere kant van het pand. Dus, maar wat moet ik dan? Dan ben ik te laat.
0: Ja, nou, dan had ik gewoon zelf verteld wat het thema was. Oh.
2: Met je foute been uit bed.
0: Kijk, ik doe natuurlijk iedere week alsof ik dat allemaal voor het eerst hoor. Maar ik zit het gewoon in mijn scherpje staan.
1: Nou, vertel eens even dan.
0: Nou, vanavond is de Champions League finale. Oh. Om 6 uur gaat het tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Dus kan je daar een toepasselijk fout liedje bij bedenken?
1: Zo, je weet het ook allemaal voor de schotelen voor de mensen.
0: Hele magie van de radio weg, hè?
1: Inderdaad, dat staat hier allemaal gewoon op papier. Ja, dat is wel leuk, de finale. Vind ik leuk dat je dat even zegt, de Champions League finale. Een fout liedje. Dus iets over The Winner Takes It All misschien, van Queen. Wat dacht je daarvan?
0: Ja, dat kan natuurlijk altijd.
1: Heb jij nog meer?
0: Ja, ik heb echt helemaal niks met voetbal. Dus ik weet ook niet zo goed wat voor muziek daar dan heel goed bij past, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, maar het is natuurlijk ook een beetje het thema van overwinningen.
0: Ja, nou, dan natuurlijk gewoon We Are The Champions van Queen.
1: Ja, dat zou maagbaar moeten worden.
0: Ja.
1: Kan ook de Final Countdown zijn. Ik dacht nog zelf aan The Best, Tina Turner.
0: Oh, ja.
1: Er is eigenlijk wel wat te bedenken. Mocht je iets weten over de Champions League finale, gooi het even in de app van Q.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Veldsink-advies.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar Veldsink.nl.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Hey jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
14: Score nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op Celesta.nl.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
17: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
20: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
2: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou. Everyone from left to right, van Holland komt er al.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Goedemorgen, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
9: Goedemorgen. Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. 2 mannen raakten daarbij gewond. Volgens regio's en de Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. En een pijnlijke misser van een Deens radiostation. Dat draaide een nummer waarvan ze dachten dat het van Paul McCartney was. Maar het bleek door AI gemaakt. Plan was om een track te laten horen van McCartney's nieuwe album. Maar er werd iets van YouTube gehaald. Volgens het station gebeurde het in een moment van stress en haast. En dan het weer van Weer Online. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland.
8: Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen, wel 2 snelheidscontroles. Let even op de A4 richting Leiden. Daar staan ze bij hectometerpaal 34,6. En de A15 richting Gorkum bij Ridderkerk bij 73,3.
10: Q-music. Vincent Pronk.
8: Ja, stap met je foute been uit bed. Ken je een fout liedje dat past bij de Champions League finale? Dan heb je nog 4 minuten om te appen. Q-music.

0: Music, Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe.
1: Met je foute been uit bed.
0: Het is lekker zaterdagochtend. We stappen met ons foute been uit bed. Bob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ga je kijken vanavond?
2: Die kans zit er wel in. Dus ja. Ik denk dat tijdens het eten AZ, het is natuurlijk al om 6 uur, vrij vroeg. Maar ja. Ik ga het zeker even aan.
0: Maar dat is toch voor het eerst, las ik, dat het nu om 6 uur is in plaats van om 9 uur. De finale van de Champions League vanavond.
2: Ja, dat klopt. Ik vind het op zich niet erg.
0: Nee, het is wel lekker op tijd ook, hè?
2: Precies.
0: Gaat dus Paris Saint-Germain en Arsenal. Even jou als voetbalkenner, wie gaat er winnen?
2: Ik ben bang dat Paris gaat winnen, maar ik hoop Arsenal.
0: Ja, ben je meer fan voor Arsenal? En waarom dat?
2: Nou ja, goed, Dennis Bergkamp is natuurlijk daar altijd spits geweest. Dus dat is wel een voorbeeld.
0: Ik moet je toegeven, Bob, je spreekt met de minst fanatieke voetbalfan ooit, denk ik. Dus ik ben heel blij dat ik jou even spreek. Want ik was ook op het liedje wat je hebt aangevraagd zelf nooit gekomen. Want wat wil jij horen?
2: Nou, je had het over een fout nummer. En Timber speelt natuurlijk in de verdediging bij Arsenal. En vanavond, als het goed is, terug in de wedstrijdselectie. Dus ja. Ik dacht Timber.
0: Ja, geweldig. We gaan Timber even draaien. Ik zag zelf dat hij de 20ste Nederlander kan zijn die een Champions League finale speelt en wint. Dus dat wordt nog spannend vanavond.
2: Zeker.
0: Jij gaat lekker kijken. Ik lees de uitslag later wel op teletext. Ik wens je een hele fijne dag.
2: Jij ook.
0: Hoi, hoi.
1: Met je foute been uit bed.

niet weg. Zoe Levi bij Q. Sluit me in je armen. Hey, je kan in Nederland je geluk niet op als het gaat om talkshows. We hebben natuurlijk Eva, Pauw en de Wit, RTL Tonight. Ja, ik zit mezelf wel kostelijk te vermaken om vandaag in Sight elke avond. Ook vanaf Curaçao de afgelopen 2 weken. Waarom ze daar zaten, geen idee. Maar ik vond het toch wel grappig om Johan Derksen een keer in een t-shirt te zien. De Johan Derksen van Amerika is Kelly Clarkson. Ze mist alleen eigenlijk een snor, maar ze hebben wel allebei een talkshow. Want ook Kelly Clarkson is elke avond te zien op tv. Sterker nog, ze heeft haar eigen talkshow. Dat is de Kelly Clarkson Show. En dat gaat wel stoppen. Na 7 jaar gaat het eindigen. Ze is bezig met het laatste seizoen. En dan krijg je natuurlijk van elke gast die langskomt echt super lieve woorden. Iedereen bedankt je nog even voor de afgelopen jaren. En dat betekent natuurlijk janken. So thank you, Kelly. Tranen in de studio deze week. Maar goed, tegenwoordig kunnen we ook gewoon presentatrices gaan vervangen door AI, toch? Als zelfs de Kids Top 20 het kan. Ik zie kansen. Kelly Clarkson, hoor je nu bij Q Music. Dit is My Life Would Suck Without You.

0: Q. In my world. Hey, leuk, een berichtje van Levi.
1: Een hele goede morgen, Vincent. Ik kijk alweer uit naar Is de Bakker Wakker.
0: Doe me zo. Ik heb er ook weer zin in. Even bellen met een bakker zo. En ook Just Day hoor je zo.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Oranje fans

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting. Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Lieve kids.

0: Broodbeleg, nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers, kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: 10:30, goedemorgen. Vandaag een lekker zonnige dag, maximaal 28 graden. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag nog een buitje vallen. Vanaf morgen iets koeler. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is één vertraging op de A37 richting het Duitse Meppen. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland 6 minuutjes vertraging. En snelheidscontroles gespot op de A4 richting Leiden. Daar staan ze bij Hoofddorp, hectometerpaal 11.6. A10 richting de A10 Noord bij Amsterdam bij 4.3. A15 richting Gorkum bij Ridderkerk bij 73.3. En de A28 richting Meppel, let even op bij Rogat bij 119.4.

Jesse J. B.O.B. Forget about the price tag. The price tag. Ja, wat zou er vandaag in de aanbieding zijn? Een paar croissantjes, 4 halen, 3 betalen. Appelflappen, 1+1 gratis. Of van die roombroodjes voor een euro, waar zie je het nog? Nederland staat in een rij voor de bakker, maar zijn die bakkers wel

0: ik ga weer proberen om een bakker te misleiden. Vanochtend vroeg, toen jij misschien nog sliep, heb ik gebeld met een willekeurige bakkerij in Nederland. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Ik ben heel benieuwd. Luister even mee naar dit gesprek. Denk je dat de bakker wakker is en dat ze de strikvraag doorhebben? Of trappen ze erin met boter en suiker? Ik heb gebeld met bakkerij Het Bakkertje. Dat klinkt al gezellig. Bakkerij Het Bakkertje uit het mooie Hezen.
1: Welkom bij Bakkerij Het Bakkertje.
2: Goedemorgen, Bakkerij Bakkertje met Laura.
0: Dag Laura, goedemorgen. Je spreekt met Vincent van Q-Music.
2: Hallo.
0: Hallo, stoor ik?
2: Ik ben aan het werk, dus ja.
0: Ja, dan mag ik het dan even heel kort houden.
2: Ja.
0: Want ik ben natuurlijk wel even benieuwd wat voor lekkers er allemaal in de aanbieding is vandaag in Hezen.
2: We hebben sowieso een brood van de maand. Dus dan is er een brood in de aanbieding.
0: Oeh, ik ben heel benieuwd. Wat is het brood van de maand? Nee.
2: Een vijf graan volkoren.
0: Hey, maar de maand duurt niet lang meer. Weet je ook al wat het brood van de maand juni gaat worden dan?
2: Nee, dat is voor ons ook altijd een verrassing.
0: Dat is nog een bedrijfsgeheim.
2: Ja.
0: Oké, Laura, ik ga je niet langer ophouden. Ik wil even kort nog checken of je een beetje wakker bent als bakker.
2: Oui.
0: Ik heb een vraag voor je. Vandaag is namelijk 30 mei. Het is de verjaardag van Willy Wartaal. Maar uit welk bekend weekblad komt dat stripfiguur Willy Wartaal?
2: Nou, ik heb hier Q-Music aan de lijn. Ja, geen idee waarom. En die vragen uit welk stripding Willy Wartaal komt.
0: Willy Wartaal is natuurlijk van de jeugd van tegenwoordig. Dat is niet Willy Wortel. Maar is deze bakker wakker, denk

0: de prik op zaterdagochtend. We checken even of die bakkers een beetje wakker zijn. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe laat was jij wakker vanochtend?
1: 8 uur.
0: 8 uur al op de zaterdag?
1: Ja, zeker.
0: Je gaat wel lekker ontspannen dit weekend in, toch?
1: Ja, ja. Ik ga in de wellness zien.
0: Je gaat lekker naar de wellness?
1: Ja.
0: De hele dag een beetje in de sauna's, een beetje in een zwembad.
1: Ja, zonder telefoon, ja. Zonder werken,
0: heerlijk.
1: Vliegen.
0: Even tot rust komen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ik heb echt zelf, ik ben helemaal niet van de spa's en zo, maar ik hoor van iedereen dat het fantastisch is. Ga je dan wel op een badkledingdag of echt poedelnaakt?
1: Nee, naki. Helemaal naki.
0: Helemaal naakt. En heb je ook, ja, ik vind dat, ja, je hebt geen schaamte en zo, zeg maar zelf. Dat is heerlijk. Ik vind dat dus heel moeilijk.
1: Nee, dat vond ik ook in het begin moeilijk. Maar als je ziet dat mensen geen aandacht aan je geven, dan ontspan je.
0: Ja. Nou, wat heerlijk. Geniet ervan vandaag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Even terug ter zake. We hebben natuurlijk een bakker gebeld vanochtend. Ik heb een strikvraag gesteld, want ik vroeg... Vandaag is de verjaardag van Willy Wartaal. Uit welk bekend weekblad komt dat stripfiguur? Maar ja, Willy Wartaal is natuurlijk van de jeugd van tegenwoordig. En dat andere was Willy Wortel. Is de bakker wakker, denk je?
1: Ja, zeker. Zo'n mooie zaterdagochtend. Die moet gewoon wakker zijn.
0: Oké, we gaan even luisteren.
2: Nou, ik heb just your music aan de lijn. Ja, geen idee waarom. En die vragen uit welk schip ding Willy Wartaal komt.
3: Is dat niet Willy Wartaal?
4: Het is Willy Wartaal van Jeugd van Tegenwoordig en niet Willy Wortel.
0: Want die is van...
4: Die is van Donald Duck.
0: Je bent hartstikke wakker! Jullie krijgen de Is de Bakker Wakker plakker. Leuk voor op de deur.
4: Nou, dankjewel.
0: En Diana, jij had het helemaal goed. Jij wint het Q-prijzenpakket.
1: Yay!

0: Sneller bij Q, laat het licht aan. Zometeen hoor je de Bauta met Magnetic. Met dat leuke pianootje, weet je wel. Hoe ging die ook alweer, Bram?
1: Godver. Wacht even. Godver.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
18: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
5: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
6: Vakantie!
8: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zo
15: zoveel money.
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
26: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Goedemorgen, 10:00. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
28: Goedemorgen. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. En de crowdfunding voor het Annie M. G. Schmidhuis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde €500.000 is ruim een ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Die wil het geboortehuis van de schrijfster van de sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. De vertragingen van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2. De eerste op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuutjes. En de A59 richting Zonzeel tussen Empel en Engelen. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 24 minuten. Flitsers, niet gezien.
29: Q-music. Vincent Pronk.
0: Happy weekend. Lekker de zaterdag door. Zometeen hoor je de nieuwste alarmschijf. Campbell Whitcomb heeft hem te pakken. En eerst de Bausa.

0: is zaterdag 30 mei. Lekker dagje, het laatste lekkere dagje van deze week. Lekker veel zon. Ik zie veel foto's van korte broeken in de app van Q. Gilles stuurt een berichtje, die is onderweg naar het Verre Veldhoven. Het Verre Veldhoven voor een bowlingtoernooi. Voor Gilles is het ver, hij komt uit Apeldoorn, dus dat snap ik. Samantha die zegt, lekker dagje werken in de slagerij met Q-music aan. En Laura is er ook bij, nog even lekker wakker worden met een koffie in het tuintje. En verder lekker vrij vandaag. Nou, we hebben ook een lekker alarmschijf die goed past bij het weer van vandaag. Het is nog geen 24 uur de alarmschijf, is hartstikke nieuw. De artiest, die ken je denk ik nog wel. Medusa was de eerste hit voor Cameron Whitcomb. En het is een gast uit Canada. Hij is pas 23 jaar oud. Nou, vorig jaar heeft hij een grote hit hiermee gescoord. We zijn een jaartje verder. Er is nieuwe muziek. En we zijn er bij Q van overtuigd. Dit wordt zijn tweede hit. Dat kan niet anders. De nieuwste van Cameron Whitcomb hoor je daarom extra vaak deze week.
1: De Q-music. Alarmschijf.
2: Cameron Whitcomb. Kingdom of...

bij Q. Think of me. Ik zit even naar mijn arm te kijken. Ah, voor een bijna ginger. Toch aardig bruin geworden, moet ik zeggen. Enige jammer is die witte afdruk, weet je wel? Op mijn pols, van mijn polsbandje. Ja, ik heb het gedaan afgelopen week. Ik heb een ordinaire all-inclusive vakantie geboekt. Een week lang naar de Canarische eilanden, naar Fuerteventura. En daar zijn altijd twee kampen, hè, over all-inclusive vakanties. Er zijn mensen die het verschrikkelijk vinden. De hele week op dezelfde plek, met je bordje langs het buffet. En dat vond ik ook altijd. Ik dacht ook altijd, dat is niks voor mij. Maar ik zit nu echt definitief bij het andere kamp. Wat is dit waanzinnig, joh. Gewoon de hele dag liggen bij het zwembad, onbeperkte cocktails bestellen en drie keer per dag langs de chocoladefontein, ja. Gelukkiger krijg je mij niet, hoor. Moet ik wel zeggen, dit zou ik dan met een vriendin niet zo snel doen, als ik die had, maar met twee vrienden die ook houden van een natje en een droogje en helemaal niks doen. Ja, dat is lekker zitten, hoor. Nou voelt het gelukkig ook in Nederland alsof je aan de Spaanse zon zit vandaag. Volop zon en tot wel 28 graden. Ja, dat is even schrikken. Goed smeren vandaag. Vanaf morgen slaat het helemaal om, dus even genieten nog. Katrina and the Waves hoor je nu bij Q, Walking on Sunshine.

0: Misschien een goede tip. Pak alvast wat pen en papier erbij. Want dan raak je zo meteen de tel niet kwijt. We spelen zo meteen Vincent's Telspel. En je hoort ook Bruno Mars zo meteen.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allelof voor Almof!
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
9: Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee, Plus.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, chips.
12: Maak er een potje van.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
5: normaal meer. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je

0: maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Een nieuwe grill. Op ons terras.
3: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: 10:30, goedemorgen. Lekkere zonnige dag vandaag. Maximaal 28 graden. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag nog een buitje vallen. Op de weg wat vertragingen, maar vanaf 10 minuten of langer, dat is er maar eentje. Op de A59 richting Zonzeel tussen Empel en Engelen. En er is een ongeluk gebeurd. De oprit is afgesloten en de vertraging 18 minuten. Let even op je snelheid op de A15 richting de Maasvlakte. Daar staan ze te controleren bij Rotterdam bij 37,9. A16 richting Dordrecht bij Prinsenbeek 58,9. En de A67 richting Venlo bij Asten 37,5.
9: Vincent Pronk.
8: Bruno Mars komt eraan, Risk It All. En dit is Martin Garrix.

kiddo. Tot hoe ver kan je tellen tot je de tel kwijtraakt? Ik ben heel benieuwd hoe ver je komt. Ik heb een spelletje meegenomen van de zondagavond. Kan je ook gewoon doen op zaterdagochtend. We spelen namelijk Vincent's telspel. En wat gaat er gebeuren? Nou, je gaat Miley Cyrus horen. Flowers. En nou zingt zij één woord echt heel vaak in dit liedje. En dat is het woord can. I can buy myself flowers. De vraag is alleen, hoe vaak tel je het woord can in de komende 3 minuten? Het antwoord kan je zo meteen insturen via de app van Q-Music. Degene die het precies goed weet te tellen, die wint echt een bomvol Q-prijzenpakket. Dus tel goed mee met je vingers of gebruik pen en papier. Het gaat om het woord can. Iedereen klaar? Tel hem maar! We were

Can, dat was hem. Hoe vaak heb je het woord Can gehoord in Flowers van Miley Cyrus? Geef het exacte aantal door of doe even een gokkie. Stuur het nu in de app van Q Music. Come on.

0: Zoo, Shakira bij Q Music. En daarvoor hoorde je Miley Cyrus en Flowers, waarin ze echt één woord heel vaak zingt, namelijk het woord can. Er komen veel berichten binnen van mensen die lekker hebben zitten meetellen. Tjeerd zegt 31 keer, Tamara zegt 35 keer, 33 keer zegt Ilse. Nou, helaas, dat was allemaal niet goed. Maar gelukkig is daar. Gabrielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe heb jij zitten meetellen? Uit je hoofd of heb jij hulpmiddelen gebruikt?
1: Nou, ik had mijn zoon naast me zitten. En die wordt altijd helemaal enthousiast zodra er een prijsvraag van jullie op de radio komt. Ze was heel enthousiast aan het meetellen en hij zegt: mam, het is 35 keer, maar moeten we Kent ook meetellen?
0: Ja, dat was een twijfelgevalletje, ja.
1: Ja, dus vandaar dat wij hebben aangegeven 35 keer Ken, maar 36 keer als je Kent meetelt.
0: Ja, wat goed. En hoe heet je zoon?
1: Daniel.
0: Daniel, is die bij je?
1: Nou, hij is nu net naar beneden, want hij is zijn tas aan het inpakken, want hij gaat zo meteen lekker naar Walibi.
0: Oh, wat leuk, wat leuk. Oké, nou, we gaan even kijken, want het refrein zat vol met het woordje Ken. Yeah.

0: Hoeveel zei je nou, was het uiteindelijk?
1: 36 inclusief Kent.
0: Dat is helemaal goed, je wint het Q-prijzenpakket!
1: Superleuk!
0: Ik hoop dat je er blij mee is. We gaan hem bomvol stoppen en we sturen hem je kant op.
1: Super, dankjewel.
0: En wens hem ook veel plezier in Walibi gelijk even.
1: Ga ik doen. Okay. Fijne uitzending.
0: Dankjewel, Gabriella. Hoi, hoi. Doei.

0: Zaterdagochtend van Q, Last Frequencies and Crazy. En zometeen de top 40 classic. We gaan terug naar 2010. Ik moet je zeggen, we hebben echt drie fantastische liedjes uit de top 40 gevist uit 2010. Zometeen bepaal jij wat we gaan draaien. Ook Somber komt eraan.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Voordat ik hier manager werd.

0: Kippensoep.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
4: meer. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: 11 uur, goedemorgen. Dit is het Key Music Nieuws door nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
1: Goedemorgen. Wie gebruik maakt van de A27 via Gorinchem krijgt voorlopig nog met veel fileleed te maken. De aanpak van die snelweg met de Merwedebrug loopt gigantisch achter op schema, weet RTL Nieuws. Er komt bij dat de opknapbeurt 5 miljard euro gaat kosten, 5 keer zoveel als gepland. De klus blijkt ingewikkelder en de weg is er slechter aan toe dan gedacht. De Merwedebrug wordt vervangen door 2 nieuwe. Zoals het er nu naar uitziet is alles pas in 2031 klaar. Minder asielzoekers in het Groningse Warfum. Afgelopen nacht sliepen er 45 mensen, de nacht ervoor nog 82. Het Rode Kruis denkt dat er meer mensen naar andere opvangplekken zijn gegaan. De gemeente regelt tot maandagochtend extra nachtopvang. Die is bedoeld om asielzoekers op te vangen waar in Ter Apel geen plek voor is. Op een eiland in Denemarken is de berging van Timmy begonnen. Via een livestream is te zien hoe het karkas van de bultrug op het land wordt getrokken. De Denen probeerden al eerder het dier naar diepe water te slepen, maar dat mislukte. Onderzocht wordt waar Timmy aan dood is gegaan. De bultrug werd wereldberoemd toen het wekenlang vast kwam te liggen voor de Duitse noordkust. En als je een laag inkomen hebt, kun je langer van een gratis krantenabonnement genieten. DPG Media heeft de actie ervoor verlengd. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers door de abonnementen beter geïnformeerd zijn. Daar komt bij dat mensen zich meer betrokken voelen bij wat er in hun buurt speelt. Voor DPG reden om ermee door te gaan. Onder DPG Media vallen kranten als het AD, maar ook regionale bladen als de Gelderlander en de PZC. Weerbericht van Weerplaza, veel zon. Alleen kan er in het zuiden een buitje vallen. Het wordt maximaal 28 graden.
0: Kielverkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A7 richting Bremen tussen Ouderschans en de Nederlandse grens. 11 minuutjes. En snelheidscontroles gespot op de A27 richting Gorinchem. Daar staan ze bij Raamsdonksveer, hectometerpaal 19,6. En de A67 richting Venlo. Let op bij Asten als je daar rijdt, 37,5.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Ja, het gaat je niet teleurstellen, hoop ik. 3 fantastische liedjes uit 2010. Zal maar meteen bepaal jij wat je gaat horen. En dit is Summer.
3: Nou, kom maar op dan, Vincent. Gas erop met die hits. Let's go!

0: Ariana Grande en Zed bij Q en Break Free. Ik heb weer drie liedjes waar je uit kan kiezen. We gaan terug naar 2010. Terug naar de dag waarop er toch wel iets groots was op de Nederlandse televisie. Ik weet nog goed dat ik met mijn ouders op de bank zat. Ik was een jaar of 13, zaterdagavond, RTL 4 aan. De grote finale van The X Factor. Martijn Krabbé, take it away.
1: Met 51% van de stemmen is de winnaar van X Factor 2010 geworden... Jaap.
0: Jaap Reesema won de finale van X Factor. Mooi moment. Hij brak door met een cover van Journey. Don't Stop Believing. Ja, het was de start voor een fantastische carrière voor Jaap Reesema. Daarna natuurlijk Beste Zangers. Hij kreeg een nummer 1 hit met Pommelien Thijs. En natuurlijk heeft hij nog zijn eigen zelfs podcast. In de top 40 stond hij nog niet, Jaap Reesema, in 2010. Dat begon natuurlijk pas net toen. Maar wat dan wel? Nou, luister, één van deze opties kan je nu opstemmen in de Q-app. Wil je Lady Gaga horen met Beyoncé en Telefoon? Of zeg je, nou, doe mij deze maar.

0: nog gaan voor Caro Emerald, A Night Like This. Ik start de poll in de app van Q-Music. Laat even weten wat je wil horen. Lady Gaga en Beyoncé. Ga je voor de baseballs of voor Caro Emerald? Typ een berichtje of nog leuker, audio-appies.
1: Dit is het

0: Will Smith, Back You en Nice to Meet You. Ik ga de poll maar eens stoppen, want er komen een hoop stemmen binnen. Maar nu is het klaar. We gaan een winnaar kiezen. De vraag is, wat wil je horen uit 2010? Wat stond er in de top 40 toen? Nou, Lady Gaga, Beyoncé met Telephone is de eerste optie. The Baseballs met Umbrella is de tweede optie. En Caro Emerald met A Night Like This is de derde optie. Laat maar weten.
1: Gezien het lekkere weer, vind ik dat er maar één plaat bij past. En dat is keuze 2, The Baseballs met Umbrella.
2: Ja, The Baseballs. Lijkt wel bijna een vergeet mijn liedje.
0: Umbrella.
3: Goedemorgen Vincent. Doe mij maar The Baseballs. Lekker vrolijk met dit lekkere zomerse weer.
4: Ja, natuurlijk The Baseballs.
0: Ja, je hoort het. Het is duidelijk wie er hebben gewonnen met 48% van de stemmen.
4: Ja, natuurlijk The Baseballs.
5: Top 40 Classic.

0: Baby Rexha, Fateless by Q, New Religion. Het is zaterdagochtend. Mocht je vanavond trouwens naar Harry Styles gaan in de Johan Cruijff Arena, of naar Suzanne en Freek in de Gelredome, zowel Harry Styles als Suzanne en Freek hoor je over een paar minuten.
1: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Renault.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
13: e-boekhouden.nl.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Tip om je lunch up te spijsen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Veltzing-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Veltzing-advies. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Half 12, goedemorgen. Lekker veel zon vandaag. Alleen in het zuiden kan nog een buitje vallen. Maximaal 28 graden. Vanaf morgen iets koeler. Veel verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen de Schipholtunnel en de Nieuwe Meer. 11 minuten. En ook 11 minuten op de A7 van Westerbroek naar Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar over 2 kilometer. 11 minuutjes dus. Flitser gespot op de A10 richting de A10 Noord. Daar staan ze bij Amsterdam bij 4,5. A22 richting Beverwijk bij Velsen Zuid. Hectometerpaal 9,2. En de A58 richting Tilburg bij Oorschot 21,6.
13: Vincent Pronk.

Backstreet Boys, Back Your Music and Everybody. En van de Backstreet Boys naar die andere boys, die van One Direction. Ja, zouden ze ooit nog bij elkaar gaan komen? Ze hadden natuurlijk een pauze, nog steeds. En dat lijkt niet te gaan veranderen de komende tijd. Maar hey, heb je hem vanavond gewoon helemaal voor jezelf? In de Arena, daar is hij weer vanavond. Harry Styles hoor je nu bij Q. American Girls.

0: Janis Blue, Back in Music en Fast Car. Zaterdag. Net Harry Styles gehoord. American Girls, die staat vanavond in de arena. Maar Gerinda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bonjour, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, bonjour nog, ja.
0: Jij zit nog helemaal in de Franse sfeer volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja, we komen vanuit Spanje gereden, maar vanochtend vertrokken uit Frankrijk, dus ja.
0: En begrijp ik nou goed dat je je vakantie eerder hebt afgebroken?
1: Ja, zeker. We zijn een dagje eerder teruggegaan om vanavond bij Suzanne Fee te zijn.
0: Ja, dat wil je natuurlijk niet missen.
1: Nee, zeker niet.
0: En was dit toevallig al geboekte vakantie dat je er later achter kwam, Suzanne Freek treden op?
1: Ja, maar dat was een samenloop van omstandigheden. We zouden nu inderdaad op vakantie gaan. Maar ja, dan moeten we een dagje inkorten om naar Suzanne Freek te gaan.
0: Nou, volgens mij is het meer dan waard, want ik weet niet wat bij jou zit, maar heel mijn Instagram-tijdlijn, mijn TikTok staat vol met video's. Het schijnt echt een fantastische show te zijn, hè?
1: Ja, het is echt bizar. Die filmpjes wat je ziet, alles. Ja, het is echt zo ongelooflijk veel zin in om erbij te zijn. Echt, dat moet je meemaken volgens mij.
0: Maar is het voor jullie nog een verrassing wat er gaat gebeuren? Eigenlijk heb je al die show al gezien nu.
1: Nee, ja, een paar filmpjes. Maar eigenlijk, ja, dat gevoel, dat ga je toch niet terugzien in een filmpje. Dus om erbij te zijn, ja, dat moet je gewoon meemaken.
0: Ja, precies, dat is ook zo. Maar je weet dus wel al dat Suzanne en Freek door de lucht gaan vliegen. Of verklap ik nu iets?
1: Ja, nee, dat hebben we al.
0: Oké. Ja. Ik wens je heel veel plezier vanavond.
1: En
0: laten we even een liedje van ze draaien, toch?
1: Ja, laten we doen.
0: Welke wil je horen?
1: Doe maar halverwege. Halverwege onderweg naar huis is helemaal leuk.
0: Oh ja, toepasselijk. Gaan we doen. Heel veel plezier vanavond.
1: Is goed, dankjewel.

0: No Doubt, Back You and It's My Life. Ze staan al klaar in de gang. Zometeen veel plezier met Tom en Bram. Er staat ook nog een vrouw in de gang. Even wachten nog, kom zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld super saleweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Heb jij ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrij Vakanties.
17: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: 12 uur, goedemiddag.
20: Een hele goede middag.
19: Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
21: Goedemiddag. Een van de slachtoffers van de steekpartij in Rotterdam was een toerist. De man kwam uit Turkije en was net een weekje op vakantie, weet regiozender Rijnmond. Gisteravond raakte hij gewond nadat hij was neergestoken op een metrostation. Ook de aanvaller raakte gewond en hij blijkt een bekende van de politie. De man zou verward zijn en zou zijn slachtoffer willekeurig hebben uitgezocht. Zorgen over een foto van een verdachte voor de dood van een jeugdvoetballeider in Brabant. De politie roept op die foto niet te delen op sociale media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is weer vrij. Ook is er een andere verdachte en die zit vast. Het slachtoffer is waarschijnlijk vermoord. 4 goudzoekers die vastzaten in een grot in Laos zijn weer vrij. 10 dagen lang konden ze geen kant op toen de grot vol water liep. Gisteren werd ook al iemand gered. Of er snel weer gezocht kon worden naar overlevenden was lang onduidelijk. 2 mensen zijn nog altijd zoek. En wil je nou met die auto naar Italië? Dan kun je maar beter je reis even uitstellen. Want de hele dag kun je niet over de snelweg via de Oostenrijkse Alpen de Brenner Pas. Inwoners van een dorpje in de buurt hebben de weg bezet, net als een paar sluipwegen. Ze klagen over de enorme toegenomen verkeersdrukte. De ANWB raadt aan de reis naar Italië uit te stellen of een nachtje over te blijven in Oostenrijk.
20: Ach, maar als je daar dan aankomt, dan smaakt die pizza extra lekker.
19: Precies.
21: Weerbericht van Weerplaza, veel zon. Alleen kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Het wordt maximaal 28 graden.
19: Ritmeister dan, 3 files langer dan 20 minuten. De eerste op de A2, Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. 6 kilometer, 20 minuten vertraging. En op de A16, Ridderkerk-Terbrechtseplein. Eerst bij Terbrechtseplein door een ongeval 7 kilometer met een half uur. En de A16, Breda-Rotterdam bij Prins Alexander. 8 kilometer, half uurtje. Flitsers niet gezien.
2: Music. Tom en Bram.
19: Met de weekendshow van zaterdag.
18: Een hele goede middag.
19: Hallo dan. Muziek van Agda en de Munnik. Zo direct eerst Carol G.
5: Empezó el verano, fuego.

0: Altijd zo'n lekker weekendliedje, hè? Agda de Munnik, de kapitein, deel 2 bij Q Music. Maakt het 9 minuutjes over 12. Welkom, welkom. Weekendshow op zaterdagmiddag. Daar Bram Krikker.
1: En daar Tom van der Weert.
2: Wist jij vroeger dat waar dit nummer dan over ging?
0: Nee.
2: Hoe jij dit meezong?
0: Nee, hoor, dat zing je gewoon van A tot Z mee. Ik weet het eigenlijk nog steeds niet. De kapitein deel 2, waar gaat het over?
2: Ja, nee, je zingt, nee, het gaat natuurlijk over scheiden. Maar het is, dat heb ik ook nooit meegekregen. Want als kind blaar dat gewoon lekker mee.
0: Ja.
2: Woord voor woord. En je hebt geen idee wat het betekent. Maar ik moest daar echt eventjes voor gaan zitten. Wat zingen ze nou eigenlijk? Maar laten we dat samen dan een keer doen, Tom.
0: Ja, laten we dat hele album nog even een keer bij langs gaan.
2: Juist, laten we dat doen.
0: We zijn er tot 3 uur vanmiddag. Leuk als je meedoet. Dat kan met de Q Music app. Pak een fotootje, een videootje of een spraakbericht deze kant op. Vinden we altijd leuk om te lezen.
2: Inderdaad. Hoe is je dag tot nu toe?
0: Prima, eigenlijk. Ja.
2: Ja.
0: Gisteravond was ik in Boven Karspel. Met het Foutuur live.
2: Ja, dat was, ik zag dat Gerard Joling was daar ook.
0: Die ging na mij. Ja, dat is echt. Wat is dat ook een rasartiest, zeg. We hebben er nog even een kwartiertje van staan genieten. Wat een figuur.
2: Ja, ik denk wel dat hij meer pakt dan jij.
0: Zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Ja, echt leuk om even mee te maken, Gerard Joling.
2: Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Wat heb jij gedaan?
2: Gewoon lekker op het bankie. Met de honden en de vrouw.
0: Super.
2: Heerlijk. Ja, die dagen moeten er ook gewoon lekker zijn, toch?
0: Zeker weten, ja hoor.
2: Ja, wel, we zijn wel een beetje in een zwart gat beland wat betreft series en films.
0: Oh jee.
2: Ja, we hebben eigenlijk al alles al...
0: Moet je echt een gesprek voeren met elkaar?
2: Nou, nee, maar het is meer van... dan heb je alles al uitgespeeld. Wat ga je dan nog kijken?
0: Ja.
2: De serietips zijn ook welkom. In ieder geval, kom erbij in de Q-app. Vinden we leuk om te lezen.
0: Vanavond kun je met haar de Champions League finale kijken.
2: Oh ja, dat is vanavond.
0: Hey.
2: Arsenal ook.

0: Music met Prayer in C.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Ik zie hier een bericht van Petra die zegt met Q-music op naar Italië.
0: Hey, gezellig.
1: Dat is lekker.
0: Bettina die zegt, ja, jij riep natuurlijk net dat je in een diep donker dal zit, omdat je geen series meer hebt.
1: Ja.
0: Bram, heb je deze al gezien? Alles wat uit Scandinavië komt is fantastisch. Series, maar ook meubels. En ze stuurt erbij een screenshot van kastanjemanden.
1: Oh, wel veel over gehoord. Nog niet gezien. Dus die staat genoteerd.
0: Is een aanrader.
1: Ja, ik zie ook trouwens Oliver die zegt Smallville op Netflix is een dikke aanrader.
0: Oké, okay,
1: staat ook genoteerd.
0: Dan Marlies, die stuurt een foto van een lege kibbelingzak. Shit, alweer leeg. Heerlijke kibbeling gehaald op de markt.
1: Bianca zegt aan het werk in de winkel. Offertes uitwerken. Lekkere muziek aan. Nog even 4 uurtjes en dan weekend.
0: Ja, deze is ook fijn van Chris. Die stuurt een foto. Hij zet erbij Bella Aperta poetsen. Ik zie een klavertje logo. Dat is natuurlijk een...
1: Is het een Alfa Romeo?
0: Alfa Romeo, ja. Prachtig.
1: En hij poetst hem in de garage, denk ik, omdat hij stilstaat.
0: Hij poetst hem gewoon op zijn eigen oprit.
1: Nee, het is een mooie auto.
0: Ja.
1: Een mooie auto. Kijk, en tegen Chris heb ik natuurlijk niks, hè.
0: Nee.
1: Het is alleen leuk om jou met je Alfa.
0: Stangen, ja, ja, ja.
1: De stangen.
0: Hé, hey, Sophia, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Het is feest bij jou, of niet?
2: Ja, zeker.
1: Ja, waar de mannen blij zijn met een Alfa Romeo, ben jij blij met een ander ding? Wat is het?
2: Ja, ik heb een nieuwe motor gekocht.
1: Ah, wat fantastisch.
0: Is dat jouw eerste motor?
2: Ja, ik ben nu nog bezig voor mijn rijbewijs. Dus het geeft ook weer extra motivatie om een motorrijbewijs te halen.
1: Ja, hij ziet er prachtig uit. Het is een vrouwelijke motor. Kan je hem eens omschrijven?
2: Ja, hij is zwart met paarse accenten. En de velgen, er zit ook een licht paars streepje op.
1: Ja, dus, fantastisch.
0: Ja, dat is een blits ding hoor. Wat voor merk is het?
2: Yamaha TDM.
1: Ja, ik zit niet zo in de motoren.
0: Nee, ik ook niet helemaal, nee.
1: Wat maakt het nou zo fantastisch, Sophia?
2: Nou, je zit er gewoon lekker rechtop. Dus je kan er gewoon lekker mee toeren. Maar er zit ook best wel wat vermogen in. Dus je kan ook gewoon lekker optrekken.
0: Kijk je wel uit?
2: Ja.
0: Voorzichtig, hè, lieve schat. We willen niet dat je over het asfalt heen glijdt.
1: Ja, ik vind het...
2: Nee, ik heb al mijn beschermende kleding aan.
1: Oh,
2: dus,
1: ja, ik vind de motor toch ook altijd een beetje een rijdende doodskist. Het is ook wel echt... Je zit er zo kwetsbaar op. Kijk alsjeblieft uit, Sophia.
2: Ja, ga ik zeker doen.
1: Waarom heb je, of wanneer besloot je eigenlijk van... Weet je wat, ik ga gewoon lekker maar een motorrijbewijs halen.
2: Nou, mijn vriend die rijdt ook al heel lang motor. En dat gaat dan toch een beetje kriebelen. We zijn naar de superbikes geweest de afgelopen maand. Dus dat was allemaal... toen was ik wel om, zeg maar.
0: Ja. En hoeveel lessen moet je nog?
2: Ik hoop nog een les of 7.
0: Oh, okay. Het einde is een zicht.
1: Nou, wel heel leuk. Dan kan je zo meteen lekker met je vriend samen toeren zonder dat je achterop hoeft.
2: Ja, precies. Daarom.
1: Heel erg leuk.
0: Nou, gefeliciteerd met de aankoop. En ja, heel veel veilige kilometers ook, hè.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké, fijne dag.
2: Fijne uitzending. Doei.

0: bij Q Music. Zometeen spelen we Team Tom versus Team Bram. En ook Alex Warren komt eraan.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes. Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
19: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
18: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
21: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzienadvies.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. File op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Kerkdriel. 12 kilometer, 25 minuten vertraging. Dan de A12 Lunette-Oude Rijn bij Oude Rijn. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer, 25 minuten. En op de A76 Geleen richting Keulen bij De Grens. 3 kilometer, kwartiertje.
9: En een flitser op de A15 richting Gorkum bij 73.4.
10: Tom en Bram.
8: Q-music. Met nu Alex Warren. Hier is Fever Dream.

0: 10 Tom versus 10 Bram.
1: Ja, spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. En dat is jammer, want er is hier een Q-prijspakket te winnen. 10 Tom. Naar wie ben jij vandaag op zoek?
2: Ja, ik zoek voor Team Tom iemand die aan het water zit. Dat kan zijn op een strandje, dat kan zijn bij een rivier. Misschien zit je bij een lekker restaurantje waar een watertje loopt. Zit je aan het water, dan hoor je in Team Tom. Want dan heb je de rust over jezelf en dan gaan we gewoon voor die winst. Is dat bij jou het geval? Meld je aan voor Team Tom.
1: Juist. Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die niet kan wachten op de Champions League finale.
2: Dat is natuurlijk vanavond, zeg. 6:00.
1: Ja, geweldig. Ik ga ook zeker kijken. Hij gaat zeker aan. Ga je hem ook lekker vanavond kijken? Stuur dan even Team Bram via de Q-Music app. En wie weet kom je in mijn team en strijden we om de prijzen. Welk spel gaan we spelen, Tom?
2: Ik zag een berichtje van Marleen volgens mij voorbij komen. Even kijken waar ik Marleen heb. Ik heb Marleen onder deze knop.
3: Hoi Tom en Bram. Ik dacht, jullie vinden het altijd zo lastig om een spelletje te kiezen.
2: Zeker.
3: Ik help jullie even. Ach. Jullie hebben dit spelletje al heel lang niet meer gedaan. Maar ik dacht aan 30 seconds. Misschien is dat weer eens een keer leuk.
1: Wat goed.
3: Veel plezier, mannen.
1: Dat is inderdaad, Marleen, wat een ontzettend goed idee.
2: Fijn dat je even meedeed aan deze brainstorm.
1: Ja. Nou, laten we dit er ook zeker in houden. Als luisteraars vaker met dit soort goede suggesties komen, stuur het in via de Q-app. Maar Marleen, geweldig. Laten we dat spel spelen.

0: Jack, Sia en David Guetta op Q-Music Awake Tonight.
1: Team Tom versus Team Bram.
2: Ja, spelen wij in teamverband. En voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die echt rete veel zin heeft in de Champions League finale. En die heb ik gevonden in Mido. Hallo Mido.
3: Hey, goedemiddag.
2: Toevallig ook vernoemd naar de voetballer.
3: Ja, klopt.
2: Is dat echt zo?
3: Dat, ja, soort van. Ja, ik heb best een moeilijke naam.
2: Oh.
3: En ik speel voetbal, dus mijn vrienden kunnen mij echt de naam niet uitspreken. Oh. Dus ik dacht, ik kies voor een makkelijke naam en Mido was makkelijk.
2: Wat leuk. Heb je ook Egyptische roots, of dat niet?
3: Nee, Syrisch.
2: Oh, Syrisch. Kijk aan.
0: Moet je maar even uitleggen natuurlijk.
2: Wat?
0: Mido.
2: Ja, Mido was een voetballer van Ajax. En die heette ook officieel niet Mido. Die heette volgens mij Ahmed El-Sam. Ja, klopt, ja. Ja. En wat is jouw echte naam?
3: El-Moye Bella.
2: Oh, maar dat klinkt wel. Het klinkt bijna Italiaans. Het klinkt heel
3: Italiaans. Ik snap waar het vandaan komt, Bella, maar dat is eigenlijk iets anders. Dat betekent het Arabisch.
2: Kijk, nou, een prachtige naam. Maar ik noem je dan voor het gemak even Mido. Mido, hoe ga je kijken vanavond?
3: Ik ga samen met mijn teamgenoten kijken en de aanhangers van ongeveer 40 mensen. Kijk. We gaan eerst voetballen om 3:15.
2: Ja.
3: En daarna barbecue aansteken en om 18:00 met z'n allen achter de tv PSG Arsenal kijken.
2: Ja, fantastisch. Wat voorspel je?
3: Ja, ik hoop en ik denk 2-0 PSG.
2: Oh ja. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat die erop en erover gaan. Ik zou het ook wel leuk vinden als Arsenal. Goed, in ieder geval, het gaat al veel te lang
0: over voetbal.
2: Het gaat al veel te lang over voetbal.
0: Ja, ik was voor Team Tom op zoek naar iemand die aan het water zit. Samantha, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: En waarom zit je aan het water?
4: Nou, mijn zoontje die gaat zo direct afzwemmen voor zijn C-diploma.
0: Heel leuk, maar dat gaat sowieso goed komen, toch?
4: Tuurlijk.
0: En wordt het dan nog gevierd met een patatje, een ijsje of iets in die hoek?
4: Nou, het wordt zeker wel eventjes gevierd.
0: Ja, leuk. En verder nog leuke plannen dit weekend?
4: Morgen hebben we een Sjeur de Boel-toernooi. Oh, hier in het dorp. Dus,
0: leuk. Wat leuk.
2: Ja, echt een gezellig voorweekend.
4: Dat klinkt heel oudbollig, maar het is hier echt een hele hype. Er doen echt 250 teams mee. En dat is echt een hele evenement hier in het dorp. Dus echt heel leuk.
0: Nou, eerst maar eens even 30 seconds winnen van Team Bram. We gaan strijden dus. Beide teams 30 seconden de tijd. Er worden de dingen omschreven vanaf het kaartje. Team met de meeste woorden goed wint het spel. Pakt het Q-prijs een pakket. Wie gaat er beginnen? Zullen wij beginnen, Mido, voor Team Bram?
3: Ja, helemaal goed.
0: Oké, daar gaat de tijd nu in. Even kijken. Ach, het is er koud. Niet de zuid, maar de...
3: Zoet.
0: Nee, niet zuid, maar...
3: Het is
0: koud. Koud.
3: Oh, koud? Warm?
0: Nee, koud. Nee, ja goed. Oké, we gaan door. Dit is een vermoorde Amerikaanse president in zo'n auto in Dallas.
3: Oh, hoe heet je ook alweer? Clinton... Nee, niet Clinton.
0: Goed, doen we een andere. Dit is Piepkuiken van de Wereld Draait Door. Gaat hij?
3: Oh, Mark-Marie Huijber. Ja. Mark-Marie Huijber.
0: Dat je die dan wel zo eruit gooit. Fantastisch. Ja, het is John F. Kennedy zocht ik nog. En ja, sorry.
2: Zocht jij de Noordpool misschien?
0: Ik zocht de Noordpool, ja. Ik zei niet zout, maar ik doelde
3: inderdaad... Oh, zout. Ik verstond zout.
0: Ja, dat dacht ik al, dat jouw verzoet begon.
3: Ja.
0: Maar goed, Mido, we hebben er in ieder geval één goed. Laten we eerst maar eens kijken hoe Team Tom het ervan afbrengt.
2: Samantha, klaar voor?
4: Zeker.
2: Ik pak het kaartje, we gaan op zoek naar... Oh, dit is een liedje in december van die man met die baard. We gooien wat in.
4: Sinterklaaskapoentje?
2: Dit is een wijk in Amsterdam. Ach, dat was ook die vreselijke ramp met dat vliegtuig wat die flat inging.
4: Oh, geen idee.
2: Oké, maakt niet uit. Dit is een zanger van... Born in the USA... De Boss.
4: Oh nee, ik ben er helemaal niet goed in.
2: Maar ja,
4: nee.
2: Dit is zo'n gezellige blonde mevrouw. Op televisie zie je de film met die paarden en zo. En,
4: Brit.
2: Ja. Ja.
4: Oh. Top Sam, ik weet niet hoe ze
2: heet. Sam, inderdaad.
0: Oh, deze waren ook wel goede omschrijving hoor, Tom. Wie zocht je allemaal?
4: Ja, je hebt het ook gedaan.
2: Brit Dekker zochten we.
0: Ja.
4: Brit Dekker, ja.
2: Dan hadden we De Belmer in Amsterdam.
0: Ja.
2: En dan hadden we Bruce Springsteen.
0: Ja. Nou ja, goed. Kijk, het fijne is wel, zowel Samantha als Mido hebben er één goed. En dat betekent dat jullie allebei de prijzen winnen.
4: Yeah. Nou,
0: dat is toch lekker. Mido, laten we hopen dat het met de finale wat spectaculairder wordt dan dit.
3: Ja, maar, ik hoop het.
0: We hebben gestreden en je hebt de prijzen gewonnen. Dus dat is belangrijk.
3: Dank je wel.
2: Samantha, succes voor je zoontje en een mooi weekend.
4: Ja,
2: even
4: van
2: hetzelfde. Doei. Fijn weekend allen. Hoi.
0: Q-Music.
4: Hoi.
0: Eminem en Rihanna, Love the Way You Lie.

0: Fender en Olivia Dean bij Q-Music, Rain Me In. Nieuws van 1 uur komt eraan, direct daarna hoor je deze.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Hey mannen!
6: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
23: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
24: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
25: Boost yourself.
26: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
27: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59.
0: ANWB en gaan.
1: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
29: Goedemiddag.
30: Hele goedemiddag.
29: Q-music nieuws van nu.nl. Met Marcel van Beest.
31: Goedemiddag. De politie gaat haar eigen handelen in Zeist onderzoeken. Op sociale media gaan beelden rond over geweld door agenten bij een aanhouding. Dat gebeurde in een AZC een paar weken geleden. De politie zegt dat er op een deel van de gebeurtenis is te zien. Een verdachte werd erop gepakt, maar die is inmiddels weer vrij. Zorgen over een foto van een verdachte voor de dood van een jeugdvoetballeider in Brabant. De politie roept op die foto niet te delen op sociale media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is weer vrij. Ook is er een andere verdachte en die zit vast. Het slachtoffer is waarschijnlijk vermoord. Amerika, Engeland en Australië gaan samen onbemande onderzeeërs bouwen. 5 jaar geleden maakten ze er al afspraken over, maar nu gaat het ook echt gebeuren. Dat zei de Britse minister van Defensie op een persconferentie.
32: We talk too much and delivered too little. That has now changed under our 3 governments.
31: De zeedrones moeten kabels en leidingen beschermen tegen kwaadwillenden. Amerika, Engeland en Australië investeerden eerder al samen in kernonderzeeërs. En een unieke archeologische vondst in Leiden. Het zijn vermoedelijk resten van een Romeinse weg. Op foto's bij Omroep West zijn houten palen ervan te zien. De vondst werd gedaan tijdens het vernieuwen van de riolering. Wie het leuk vindt, kan woensdag de Romeinse weg met eigen ogen zien. Dan wordt er namelijk een publieksdag georganiseerd. Kijken we naar het weer van Weerplaza. Veel zon, alleen kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Het wordt maximaal 28 graden.
29: Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel. Daar staat 9 kilometer, 20 minuten vertraging. A12 nu net de Oude Rijn bij de Galenkopperbrug, 4 kilometer en 20 minuten. En op de A27 Gorkum Utrecht bij Lexmond, 4 kilometer, 25 minuten.
30: En een flitser ook op de A15 richting Gorkum bij 73.4. Tom, voordat je naar de muziek gaat.
29: Wat?
30: Toch even een klein beetje koffiepraat.
29: Koffiepraat?
30: Ja, heb jij dat ene pijnlijke filmpje al gezien op TikTok?
29: Nee. Maar jij zit er natuurlijk bovenop, dus jij bent de eerste. Met,
30: heb je die gezien?
29: Ik heb niks gezien.
30: Oké, laten we dit zo meteen doen.
29: Oké. Okay. Music.
30: Tom en Bram. Nou ben ik wel heel benieuwd.
29: Ik heb van Miss Montreal, heb je dat niet gezien?
30: Nee, niks gezien. Nou, je gaat het ons zo vertellen, neem ik aan.
29: Eerst, turn the lights off bij Q.

0: Zaterdagmiddag, weekendshow, daar Bram.
1: En daar Tom.
0: En in de Q-Music app onder andere Laura die erbij is.
2: Hey, Tommy en Brammetje. Gezellig.
0: Hey.
2: Genieten van een vrije zaterdag in de tuin, in de zon, in het zwembad. Met jullie op Q-Music.
0: Nou.
2: Beter wordt het niet. Joejoe.
0: Nou, fijn weekend.
1: Fijn weekend. Ja, niet voor iedereen is het een prettig weekend,
0: nee.
1: Kan ik me voorstellen. Nee, ja, jij hebt het nog niet gezien, hè?
0: Nee.
1: Nee, op TikTok is er momenteel een filmpje van een concert. Een optreden van Miss Montreal.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk altijd goed. Dat is altijd raak. Het heeft ook eigenlijk helemaal niks met haar te maken.
0: Was leidend voorwerp.
1: Zij was leidend voorwerp, want op het podium was op een gegeven moment tijd voor een huwelijksaanzoek.
0: Oh.
1: Een jongen die dacht van, nou, dit is misschien wel een vet moment om mijn vriendin ten huwelijk te vragen als mijn toekomstige vrouw.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: origineel.
1: Dan moet je natuurlijk op zo'n podium. Iedereen kijkt daartoe. Een paar honderd man. Misschien wel een paar duizend.
0: Montreal, die kan ook zo voor een paar duizend staan.
1: Precies. Ik denk eerlijk gezegd het laatste. En dus was het zover. Die man op zijn knieën tegenover zijn vriendin. En die vriendin, die schudt nee.
0: Oh, nee.
1: Die schudt nee. Het publiek weet ook niet wat het overkomt. En op
0: dit was gisteren.
1: Dit was gisteren. En op een gegeven moment zegt zij het volgende.
3: Ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd. Waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
1: Ja,
0: daar sta je dan.
1: Maar ja, ik vind het wel echt een powervrouw, hoor, dat ze dit zo op dat podium doet. Want je wordt natuurlijk wel even voor het blok gezet.
0: Ja, maar ik vraag me dan toch af, zeg maar, als je dit gaat doen, en het maakt niet uit op welke plek, maar zeker op deze plek, waar inderdaad duizenden mensen het gaan zien, waar gefilmd wordt, dan wil je toch 100% zeker weten dat er een ja komt. Dus waar gaat dit dan mis?
1: Ja, je wilt toch ook alvast even polsen van,
0: ja,
1: is dit het moment? Vindt zij dit een leuke manier om op deze manier te doen?
0: Ja, maar wat ik zeg, je wilt toch sowieso weten dat er een ja komt?
1: Ja, of hij dacht, weet je wat, ik vraag het gewoon lekker op het podium. Want dan is de kans dat ze ja zegt groter vanwege de druk.
0: Nou, blijkbaar niet.
1: En des te knapper dat zij dus gewoon ondanks al die honderden, misschien wel duizenden mensen zegt, nee, het is gewoon even niet het moment.
0: Oh,
1: ik vind dat ook wel weer heel knap, maar het is natuurlijk wel heel erg pijnlijk.
0: Hoe moet het later zijn geweest?
1: Ach, ik zie trouwens een berichtje binnenkomen van Femke die zegt, het aanzoek, ik stond front row.
0: Oh ja?
1: En was in shock.
0: Ja.
1: Ja, nou goed. Ja, vreselijk. Wat wou je zeggen, Tom? Sorry, ik onderbrak je.
0: Hoe dit met die twee daarna zou zijn gegaan. Ja. Want die zijn natuurlijk afgedropen naar huis.
1: Ja, vaak is zo'n, ja, het is natuurlijk allemaal maar insinueren.
0: Ja.
1: Vaak is zo'n nee is wel een dooddoener, hoor, voor je relatie natuurlijk.
0: Daar moeten ze even naar de tekentafel dit weekend.
1: Dat denk ik ook.
0: Nou, ja.
1: Ik hoop in ieder geval dat hij een mooi tv-abonnement heeft en dat hij de Champions League finale aanzet.
0: Ja, of niet. Dat is ook gevaarlijk natuurlijk. Champions League finale aanzetten dit weekend. Ik weet niet of de vrouw er zin in heeft.
1: Nee, dat is waar. Weer een ruzie rijker. Ja.

En nog even blijven bij Q-Music. Als je gek bent op een zonnige, dansbare beat, goed nieuws. Over 4 minuten ga je hem horen. Klein tipje van de sluier. Het is de nummer 5 in de Nederlandse top 40.

0: En terecht. Zometeen doen we Wie betaalt de schade. En je hoort ook Jelly Roll met I'm Good. I never thought that I would see the day I could say I'm good, I'm good.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overheid.

0: nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
1: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
22: Zoveel money!
21: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het

0: 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Half 2, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A2 Utrecht-Den Bosch. Dat is bij Zaltbommel, 9 kilometer, 20 minuten vertraging. Op de A12 Lunette-Oude Rijn bij de Galenkopperbrug door een ongeval 4 kilometer en 20 minuten. En ook op de A12 Arnhem-Oude Rijn bij de Galenkopperbrug door datzelfde ongeval waarschijnlijk 7 kilometer, kwartiertje vertraging.
2: En flitsers zijn er niet.
3: Tom en Bram.
1: Heb je een schade opgelopen? Je mag hem zo meteen bij ons indienen. Nu Jelly Roll.

0: Jelly Roll. Op Q Music en I'm Good. Tom en Bram hier op zaterdagmiddag. Dat betekent wie betaalt de schade. Kortom, we zijn eigenlijk een soort verzekeringsmaatschappij.
1: Ja, inderdaad. Heb jij nog een schade opgelopen afgelopen week?
0: Nee, maar vanochtend had het niet veel gescheeld.
1: Wat dan?
0: God, ik ging tanken en op een gegeven moment zit de tank vol. Nou, dan klikt het pistool van de pomp.
1: Hè, zodat hij niet meer doorgaat.
0: Stopt hij. Hij klikte, maar vervolgens bij het handvat spoot de benzine er ineens uit. Maar echt... echt spuiten. Dus nog een keer wat proberen en klikken, maar het bleef maar doorgaan. Dus ik heb dat ding neergelegd, die slang en dat pistool. En geroepen van, iemand moet die noodstop drukken. Van, het zit op ieder tankstation, weet je wel.
1: Ja.
0: En dat heeft een paar seconden geduurd. Ja, liters benzine over me heen en over die auto en over die vloer. En
1: wat verschrikkelijk.
0: Dat ging maar net goed.
1: Oh, wat.
0: Tot dus die noodstop werd ingedrukt, toen stopte het... het spuiten van benzine.
1: Maar dat kon je niet zelf indrukken?
0: Nee. Die zit dan tegen zo'n gevel, weet je wel. En er waren nogal wat mensen. Dus ik was aan het roepen van, joh, dat iemand die knop indrukken. Nou, ik zat helemaal onder.
1: Serieus. Ook die kleding.
0: Nou ja, ik denk wat spetters. Want ik rook het in de auto. Daarna rook ik het nog wel hier en daar. Maar ik had mijn hele armen nat en die auto. En
1: zo zeg.
0: Dat had heel anders af kunnen lopen.
1: Inderdaad.
0: Dus door het oog van de naald.
1: Zeg, nou, inderdaad, zie daar maar eens tegenop te gaan. Nee, ik heb gisteren met die hoosbui die over Nederland ging... zag ik dat mijn hele, goot... Ja, goot, die was helemaal verstopt.
0: Je dakgoot?
1: Een dakgoot.
0: Met blad en zo?
1: Ja, dus dat stroomde helemaal over. Nou, dat gaat natuurlijk ook... dat kan zomaar naar binnen slaan. Mm. Hartstikke link natuurlijk.
0: Dus jij, handig als je bent, zelf de ladder op.
1: Nee. Het is ook te hoog. Sterker nog, nu moet er een mannetje komen met een hoogwerker.
0: Oh!
1: Ja, om dat te fixen.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet best. Maar goed, dat is wel een schade, kan je wel zeggen.
0: Zeker.
1: Goed, zo zijn er tal van schades opgelopen. Heb jij ook een schade opgelopen? Laat het even weten via de Q-Music app. Zet er even bij wat het is. En natuurlijk, ja, hoe duur het is. En hoe je het hebt opgelopen, dat is ook wel leuk.
0: Max
1: 100 euro. En dan gaan wij één van die schades vergoeden. Dus kom maar door via de Q-Music app. En wie weet vergoeden we jouw schade.
0: Voorbij het zonnetje, zo direct de Bausa Magnetic. En eerst op Q-Music, Katy Perry en Rob.

0: Music, Magnetic. Zo direct hebben we muziek van Bruno Mars. Niet I Just Might, die hebben we al gehad natuurlijk. Nee, een klassieketje, Just The Way You Are, komt eraan.
1: Maar eerst gaan we nog een schade betalen. Nou, wat komt er allemaal binnen, Tom?
0: Jordan, die zegt, ik zou graag mijn schade willen indienen. Ik ben vanmorgen uitgegleden door de modder ten val gekomen. Nu is mijn dure Calvin Klein spijkerbroek van €99 kapot gescheurd.
1: Ach, we zien je gaan, Jordan.
0: Ja.
1: Meinert zegt, mijn pan voor de barbecue is stuk gegaan. Mist een handvat na langdurig gebruik. Zou graag een nieuwe willen. Kostte €80.
0: Mauro zegt hier, ik ben aangereden door een scooter. Ik heb een nieuw achterwiel in mijn fiets laten zetten. Was €98 bij elkaar.
1: Melissa zegt, de hond heeft de airco omgebeukt. Schade €95.
0: Jan Jaap hier, ik heb vorige week mijn Nespresso-apparaat kapot gemaakt. Hendel wilde niet sluiten. In mijn ongeduld duwde ik door. Toen brak de hendel af. Bleek uiteindelijk een koffiecup klem te zitten. Apparaat kapot, €90.
1: Ik heb mijn glazen kweekkastje laten vallen in onze verhuizing. Dus €80. Armer, zegt Nicole.
0: AirPod verloren doordat ik om 11 uur in de avond werd nat gespoten. Schade €100. Groetjes van Anne.
1: Ja, en dan hebben we ook nog iemand aan de lijn. En dat is Stefan. Hallo Stefan.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hallo. Laten we beginnen bij het weekend. Heb je een mooie?
2: Nu wel op zich. Ja, het is nu lekker weer. En gisteren was even wat minder.
1: Ja, jouw schade heeft met gisteren te maken. Vertel, wat is er allemaal gebeurd?
2: Ja, wij hebben een landje op Loosdrecht. En daar hebben we gewoon een tuinhuisje staan en een partytentje en een tuinsetje en zo. Om daar gewoon in de weekenden lekker te zijn.
1: Ja.
2: En gisteren kwam die storm over en toen was ineens de partytent weg.
1: Ja,
0: die is weggevlogen, ja. Inderdaad.
2: Ja, nou, die lag twee landjes verder bij de buren in de tuin helemaal kapot.
1: En heb je daar van tevoren een moment aan gedacht van, oh ja, die partytent, die moet even weg?
2: Nou ja, nee, niet per se.
1: Nee?
2: We hadden hem net vorige week opgezet.
1: Ah,
2: omdat
1: ja.
2: Het zo lekker weer was, zodat we ook een beetje in de schaduw konden zitten.
0: Maar het was, ook, alleen, het was ineens een halve orkaan die ging over ons land heen.
2: Ja,
0: het was echt een korte tijd.
2: Ik weet niet wat er is gebeurd, maar dat kon je wel zeggen, ja.
1: En heb je hem inmiddels weer terug?
2: Ja, nou ja, er was niks meer van over. Dus we hebben hem wel bij het landje weggehaald van de buren.
1: Ach, ja.
0: Nou, ja, dat is Lico.
1: Balen. Stefan, wat kost zo'n partytent?
2: €90.
1: En is die open aan de zijkant?
2: Nee, deze was niet open aan de zijkant.
1: Oké. Ja, jij weet waar ik op doel.
2: Ja, ik weet zeker waar jij op doelt.
1: Ja, maar goed, laten we het maar niet helemaal...
2: laten we het maar niet gaan herhalen op de radio.
1: Goed, een partytent met open zijkant. Ongeveer €90. De vraag is aan mij, wie gaat die betalen? Is dat Tom of is dat Bram, onze pinpassen? Die liggen in de pin... Nou nee,
0: in
1: gewoon,
0: de
1: in gewoon in de grabbel.
0: Grabbelton. Ben je een onafhankelijk lid van dit radioprogramma?
1: Ja. En dat is niet ons ma, maar dat is Florian.
0: Ja, ik ga eens even grabbelen. Het is die van Tom!
1: Ja!
0: Tuurlijk. Tuurlijk. Nee, met alle liefde, Stefan. Nieuwe partytent komt jouw kant op. Stuur even een tikkie, dan kun je hem bestellen.
2: Ja, helemaal goed, man. Dankjewel.
1: Alright, en fijne dag, Stefan.
2: Ja, jullie ook.
0: Oké, de groeten.
1: Dat is echt een hele leuke video. Dat van die partytent.
0: Ja, maar je kan er niet meer over vertellen.
1: Nee, ik kan er niet meer over, want het is wel zo grof, maar het is zo grappig.
0: Ja, jammer is dat.
1: Ja. Kan je er goed tegen grof, zoek het op YouTube. Het is gieren brullen.
0: Gieren brullen, zegt hij. Hey, de nieuwe alarmschijf komt eraan. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Eerst Bruno Mars op Q Music. And Just The Way You Are.

0: Suzanne stuurt een berichtje met de Q-Music app. Wat een geweldig nummer van een geweldige artiest is dit toch? Van mij mogen er meer van zijn liedjes worden gedraaid. Nou, Suzanne, goed nieuws voor jou, want Cameron Whitcomb heeft de alarmschijf te pakken met zijn nieuwste Kingdom of Fear. En dat betekent dat je die een week lang extra vaak hoort op Q-Music. Het nieuws van 2 uur komt eraan en daarna een extra alarmschijf. Shakira, zo!
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Pap, wat doe je?
20: Ik ben een vakantie aan het boeken.
19: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
20: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
19: Lekker!
21: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
22: Honda, the power of dreams.
19: Heb jij ook zo zin in vakantie?
20: Prijsvrij vakanties.
23: Nu, later en altijd.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
1: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
2: 2 uur, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
2: Q-musicnieuws van nu.nl. Met Marcel van Beest.
10: Goedemiddag. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn positie stond al onder druk door de matige prestaties van de Engelse club. Toch leidde Slot Liverpool naar de kwalificatie voor de Champions League. Veranderingen zijn nodig om de club verder vooruit te helpen, zegt de clubleiding nu. Slot werkte sinds 2024 voor Liverpool en had nog een contract voor 1 seizoen. Als asielzoekers worden verdeeld en opgevangen, moet er gekeken worden naar hun religie. SGP-leider Stoffer vindt dat je een moslim beter een nieuw thuis kan geven in een veilig islamitisch land. Zijn uitspraak is bijzonder. Onderscheid maken op basis van religie is in ons land verboden. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zei hij op een partijcongres. Veilig op vakantie met het cruiseschip Hondius kan weer. Daar brak eerder het Hanta-virus uit en overleden 3 mensen. Vorige week werd het schip al schoongemaakt, maar de GGD was nog niet tevreden. Na een nieuwe inspectie wel en daardoor kan het schip weer reizen maken. Het schip kan weer terugvaren van Rotterdam naar de thuishaven in Vlissingen. En dat het niet verstandig is om een waterpistool rond te lopen die te veel op een echt wapen lijkt, blijkt wel weer in Zeeland. Daar trok een agent zijn dienstwapen toen hij iets uit de broek van een jongere zag steken dat op een pistool leek. Na het fouilleren afgelopen nacht in Middelburg bleek het een neppistool te zijn. De Zeeuwse politie waarschuwt nog eens voor het gevaar van de wapens op sociale media. Vooral in het donker is het moeilijk te zien of een pistool nep of echt is. Dan het weer van Weerplaza. Op de meeste plaatsen zon. Alleen in het zuidoosten nog kans op een enkele bui. Het wordt maximaal 28 graden.
2: Flitsmeister dan. 1 wat langere file op de A2. Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Staat 9 kilometer. Vertraging een dik half uur.
4: Ja, en flitsers niet gezien.
25: Q-music. Tom en Bram.
2: Dan gaan we lekker door met het vieren van het weekend van Q-music. Muziek van Teddy Swims komt eraan. Guilty, zo direct. Hier is Shakira en Zoo.

0: Teddy Swims en Guilty bij Q Music. Het is 2:07. Het weekend van Q. Daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Zijn er tot 3:00 vanmiddag. Daarna natuurlijk de top 40 met onze vriend Stefan Bouwman. En ja, ik wil hem toch even aansnijden, Bram. Het zat net natuurlijk ook in het nieuws als headline. Ons aller Arne Slot.
1: Ja, ach ja. Ja. Arne Slot ontslagen.
0: Hè. Dat gaan we toch aan het hart.
1: Ja, bij Liverpool had het natuurlijk vorig seizoen, nou niet afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor echt een droomstart.
0: Ja, kampioen geworden met Liverpool.
1: Ja, het trainer van het seizoen geloof ik ook. Ja, alles zat mee. Ja. Ja, toen natuurlijk een fikse domper. Het is licht uitgedrukt bij het verlies van, hoe heet het?
0: Jota.
1: En hij heeft een heel moeizaam seizoen gehad. En nu is hij er dus uit.
0: Ja, in de Premier League was het natuurlijk helemaal niks het afgelopen seizoen. Hij heeft wel de kwalificatie voor de Champions League bereikt nog met Liverpool. Nou, dat is dan toch nog een klein lichtpuntje voor komend seizoen voor die club. Maar ja, ik vind het wel zo'n ding.
1: Het is wel een domper, maar ook wel weer het teken hoe belachelijk hard dat voetbal ja, is geworden. Hè?
0: Weet je nog dat toen vorig jaar dat Klopp ging er toen uit bij Liverpool. En dat ze toen allemaal aan het zingen waren. Arne Slot, ja. La la la la la. Nou, we zijn één seizoen verder.
1: We zijn één seizoen verder en nu wordt er gejuicht dat hij weer weggaat.
0: Ja, letterlijk. Ik zat net te bladeren onder de comments van de post die Liverpool op Instagram had gedaan. Nou, iedereen hangt de vlag uit dat ze hem hebben ontslagen. Ja, dat is toch heftig?
1: Hoe snel het tijd kan keren.
0: Nou, Arne, kom maar terug naar Nederland, hoor.
1: Nou, hè? Inderdaad.
0: Hè? Ontvangen je met open armen.
1: Die scheidt Engelsen. Laat ze lekker.
0: Moet hij niet naar Ajax gaan?
1: Ja, nou, ik denk niet dat hij dat doet.
0: Niet?
1: Nee, sowieso zal hij er wel even genezen van zijn.
0: Dat denk ik ook. En terecht.
1: Het is natuurlijk ook gewoon een Feyenoordert.
0: Ja, dat snap ik wel, maar ja.
1: die gaat dat niet doen.
0: Ja, Berghuis was toch ook een Feyenoordert?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ik zie dat niet gebeuren, hoor. Maar wel ongelooflijk treurig. Ja, en ook treurig voor de voetbalwereld. Want ja, hoe snel je een succestrainer op straat kan zetten als het even tegen zit. En hier kon hij natuurlijk ook vrij weinig aan doen. Je kan niet van de gedroomde kandidaat en de perfecte trainer na zo'n verlies ineens uitschot zijn en dat je ontslagen moet worden.
0: Nee.
1: Toch? Maar goed, de tijd kan keren.
0: Echt bizar.
1: Ja. Nou ja, goed. Ach. Ze zoeken het ook allemaal maar uit bij dat Liverpool. Weet je wat? We worden nu gewoon lekker wereldkampioen.
0: Ja?
1: En dat is de middelvinger van de Nederlander naar de voetbalwereld.
0: Hey, en Arne Slot, die kan gewoon lekker een seizoen op het terras in Zwolle gaan zitten.
1: Met een lekker kroketje.
0: En het is hem gegund.
1: Zo is het.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Back Your Music en Happy. Zometeen de top 40 classic. Firma Krikken, vertel.
1: Ja, terug naar het jaar 2020.
0: Wat is er nou? Ja,
1: ik wou gewoon even iets moderns zeggen. 2020.
0: 2020. Nou, dan gaan we zo meteen naar 2020. 2020. Ja. Ook Damian en David komt eraan Back Your Music.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
12: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
15: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29. Dat is echt geen geld.
18: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.

0: als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt. Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bijna 14:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Door een ongeval staat daar 9 kilometer met een half uur. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Oorschot 3 kilometer 25 minuten.
4: Flitsers zijn er niet.
3: Je hebt een makkelijk middag, hè?
4: Heerlijk.
5: Tom en Bram.
3: Q-Music. Kensington.

0: klerenleier. Je ziet dat ik dan zing.
1: Ja, ik dacht, ik gooi hem open, die jongen. Kensington, Back Your Music, Living For. Ja, terug naar 2020 of 2020, hoe je het ook maar wilt noemen. Het is toch alweer 6 jaar geleden.
0: Ja, ja, net zoals met corona. Dat was die periode.
1: Ja.
0: Maar goed, 30 mei 2020, toen gebeurde er iets bijzonders.
1: 2020.
0: Zei ik dat? 2020.
1: We hebben hier te veel dagen op rij gezeten.
0: 2020.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja,
0: op 30 mei 2020 ja. was een bijzondere dag. Want op die dag kreeg Elon Musk het voor elkaar om met zijn bedrijf SpaceX 2 astronauten naar de ruimte te sturen.
2: Well, good luck and let's see if the rain clears up.
3: 3, 2, 1.
0: Hups, kijk daar gaan ze.
1: Hoppatee.
0: Ja hoor.
1: Liftoff.
0: Ja, met de Crew Dragon capsule was dat. Een bijzondere lancering, want het was voor het eerst dat een commercieel bedrijf mensen naar de ruimte wist te sturen.
1: Ja.
0: Het was nog even spannend of het goed zou komen. Een paar dagen eerder werd het namelijk op de laatste moment afgeblazen vanwege slecht weer. Maar 3 dagen later was het dus zover. Op 30 mei lukte het alsnog. Dus op 30 mei 2020. 2020.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, schreef Elon Musk met zijn SpaceX. Dus geschiedenis. Nou, ondertussen werkt Elon alweer aan zijn volgende grote droom. En dat is mensen naar Mars brengen.
1: Wat een gast.
0: Of we dat ooit gaan meemaken. Het zal mij benieuwen. Het zou wel vet zijn.
1: Zeker. Wat kon er geluisterd worden in die raket? Nou, we hebben de top 40 van 30 mei 2020 bijgepakt. 3 opties voor je. Welke wil je in zijn geheel op Q Music horen? Je mag stemmen op de nummer 12.

0: jou.
1: Of ga je voor Doja Cat? Kan ook. Ach, ja. Ach, dit is echt zo'n coronaliedje dit. Ach, joh, daar moeten we toch niet de hele tijd aan terugdenken. Net zoals die Super Lonely. Ook nog, ja.
2: La la la la.
1: Van
2: Lonely.
1: Benny of zo, of hoe heet dat?
2: I'm a lonely bitch.
1: Ja.
2: Ja, dat is een fantastisch nummer, maar echt zo'n coronanummer.
1: Stem maar op jouw favoriet, het liedje met de meeste stemmen. Ja. Die draaien we zometeen in zijn geheel, maar...
2: Moeten we überhaupt stemmen,
1: ja,
2: of
1: dat
2: niet?
1: Dat vraag ik me ook af met die Gelredome-shows die nu natuurlijk bezig zijn. Nou, we gaan erachter komen.

0: Styles, Back to Music, American Girls. Terug naar 2020. Laten we het een keer goed zeggen.
1: 2020.
0: Drie opties in de Top 40 Classic. Je mocht kiezen Underdog van Alicia Keys, of Suzanne en Freek, Weg van Jou, of Say So van Doja Cat.
1: Ja, momenteel zit volgens mij is iedereen onderweg al naar het concert van Suzanne en Freek.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk een
0: eigenlijk was het al geregeld.
1: Ja. Laten we voor de vorm toch even kijken wat er allemaal binnenkomt. Even kijken, Rianne zegt, ik ga vanavond naar Suzanne en Freek. Heb er onwijs veel zin in, dus ik stem Suzanne en Freek.
0: Nou, eens even kijken wat Kees zegt.
2: Uiteraard kan ik dat. Suzanne en Freek. Yes.
1: Marjan zegt, optie 2 natuurlijk. Suzanne en Freek.
0: Oh ja. Romy?
3: Underdog alsjeblieft. Oh, ik word een beetje Suzanne en Freek moe.
1: Ach, ja, dat kan natuurlijk. Michelle zegt, zo inderdaad, wat een coronalied. Doe maar Doja Cat met Say So.
0: Patrick?
4: Doe voor mij maar Suzanne Freek met Weg van Jou.
1: Annemiek zegt, hoi Tom en Bram, natuurlijk gaan we stem naar Suzanne Freek. Wat een geweldige prestatie van hen om 10 keer het volle Gelderland te laten genieten. Nou ja, en dan vervolgens Marjolein zegt, wel een beetje voorspelbaar deze stemronde. Nou inderdaad.
0: Doe voor de vorm maar even de uitslag.
1: Nou, 120% gaat voor Suzanne Freek. En min 80 voor de rest.
0: Ja.
1: Nee, Underdog 16%, CSO 12%. En een walk in the park voor Susan en Freek. Met Weg van Jou 72%.
4: Ze zegt.

0: Dat is Stefan, hoe is het?
1: Hallo, hallo. Ja, goed.
0: Ja, heb je een lekkere dag achter de rug?
1: Heerlijk, joh. Ga lekker in het zonnetje ontbeten. En,
0: wacht even.
1: Oh, huh?
0: Hé, ik zie dubbel. Wie is dit dan?
2: Er is een bedrieger in ons midden.
0: Wil de echte Stefan Bouwman zich melden?
2: Wie is de vol?
0: Ja hoor, Stefan Bouwman. Ja, je hoorde onze producer Florian.
2: Shout out Florian.
0: Ja, ja.
2: Hoe is het slim?
3: Hè? Hoe is het goed? Ja, met jullie? Ja. Hebben jullie een beetje overleefd afgelopen week?
0: Ja, we zijn wel helemaal uitgeluld, hoor. Het
2: was wel een marathon, maar jij hebt gisteren een vrije dag gehad, joh. Wat zit je nou zielig te doen?
1: We moeten de luxe paarden in één keer werken, hè? Dat
4: zijn ze niet gewend, maar zo is het goed voor ze.
0: Nee, dit was de 10e show op rij.
4: Ja, nou, ik gisteren dan niet.
0: Maar joh, wat maakt het uit, man?
1: Maak het allemaal uit!
0: Dit is toch geen werk?
2: Nee, dat is
0: gewoon lekker zitten hier met z'n allen.
2: Dat is ook zo, dat is ook zo.
0: Top 40 hier?
3: Zeker, gewoon nog een keer.
0: Ja.
3: Ja, 40 in de rij.
0: Opvallende nummer 1.
2: Ja, precies. Ja, dat is, op zaterdag mag je dat altijd wel roepen. Want dat is op vrijdag natuurlijk al. We hebben een nieuwe nummer 1.
0: Ja.
2: Ja.
0: En ik ben daar heel erg blij.
2: Oh, je wil al weg?
0: Ah. Ik wil weg, ja.
2: Ik wou zeggen, ik ben daar heel erg blij mee.
0: Nou,
2: ik ook. Ik ben ook blij met jou.
0: Ja,
2: nou, heel wederzijds.
0: Goed. Mag ik?
2: Je mag.
0: Oké, tot morgen. Hoi, hoi.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
17: e-boekhouden.nl. Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus?
3: Oh, wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk,
7: Bank of the Free. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
23: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Goedemiddag, bijna 3 uur. Q-music nieuws van nu.nl.
24: Marcel van Beest.
25: Goedemiddag. Voetbaltrainer Arne Slot moet uitkijken naar een nieuwe baan. Liverpool heeft hem ontslagen na een teleurstellend seizoen. Slot zag ook wel dat het niet goed ging. Maar een paar weken geleden hield hij nog geen rekening met ontslag.
26: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season. First of all, I'm contracted to this club. And second of all, from all the talks we are having.
25: Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. De Spanjaard Andoni Iraola van het Engelse Bournemouth wordt genoemd als zijn opvolger. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen in Zeist. Aanleiding is een aanhouding in een AZC waarvan beelden rondgaan op sociale media. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie benadrukt dat de beelden niet alles laten zien. Een verdachte werd erop gepakt, maar die is inmiddels weer vrij. Zorgen voor chaos op Amerikaanse luchthavens. Het Witte Huis wil de grenscontrole stopzetten. Personeel kan dan ingezet worden op toezicht op immigratie. Lokale handhavers op sommige luchthavens willen niet samenwerken. De reisbranche vreest dat duizenden toeristen stranden. Vooral zijn er zorgen als volgende maand het WK voetbal in Amerika begint. En steeds vaker kiezen we ervoor om aan een teamsport te doen zonder verplichtingen. Blijkt allemaal uit cijfers van sportbonden die de NOS heeft opgevraagd. Bij de teamsporten is gezelligheid onder elkaar het belangrijkst. Bewegen is mooi meegenomen. Als voorbeeld wordt de competitie van 7x7 voetbal genoemd. De afgelopen jaren is het aantal teams gestegen naar bijna 5000.
3: En er komt gewoon regelmatig niemand opdagen. Ja. Geen verplichtingen. Dan is dat veld leeg.
25: Misschien de derde helft.
3: Ja, precies.
25: Weer van Weerplaza, veel zon en in het zuidoosten enkele buien, maximaal 28 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het is dan wel iets minder warm.
3: Nou, Marcel, één ding is zeker. Het is uitgelezen weer voor de derde helft. Zeker. Dankjewel. Flitsmeisje verkeersinformatie bij Q43 files. Langs vind je op de A2 Utrecht en Bos tussen Lingenbrug en Waardenburg. 7 kilometer, 20 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Merwedebrug. 7 kilometer, bijna een uur vertraging. Dat komt daardoor een ongeluk. Je kan, als je richting Gorkum moet,
1: Rotterdam volgen over de A59, de A16 en de A15. Ook controles A9 naar Alkmaar, de meterpaal 55,4... en de A27 naar Hilversum bij 90,7.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week, gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3176.
2: De enige die telt. De Top
8: 40. Stefan Bouwman.
1: Ja, goedemiddag. De editie van zaterdag 30 mei 2026. Zo weer bijna in juni, niet normaal. Als je gisteren niet hebt meegekregen, de boel gaat deze week helemaal op de kop. We hebben 13 stijgers, 17 zakkers, 5 zittenblijvers, een nieuwe nummer 111 en 5 nieuwe binnenkomers. Dit zijn de tracks die plaatsmaken. Na ruim 4 jaar geen David Guetta meer in de top 40. Zijn track met Afrojack en Sia is weg. En na 5 weken... Dat was de grote terugkeer van Frans Bauer samen met Chris Kos Amsterdam en Jan Smit. Niet meer in de lijst. Zij hoort bij mij. Dan na 6 weken...
10: Ik ga waar blijf je nou? Je schudt die slechte smozen uit je paramo.
1: De hit van Donnie en Senna neemt de benen. Waar blijf je nou? Is na 6 weken verdwenen. En na 9 weken snelle... week de hekkensluiter en de snelste zakker. En na 9 weken dus niet meer in de top 40. Laat het licht aan. Ook Dominic Fike. Vorige week nam hij al afscheid met Baby Doll. Nu ook met White Keys. Na 10 weken niet meer in de enige echte. Dit was de top 3 van vorige week.
2: Nummer 3.
1: Just in the Wild, allemaal.
12: Oh, cheerio.
1: L2. Bleef Bruno Mars staan met...
17: I just might.
1: Dankjewel. 1. Fever Dream stond 7 weken lang helemaal bovenaan, maar deze week dus niet meer. Wie hem ontroond heeft, als je het gemist hebt, nou, hou ik het nog even ruim. Eerst de eerste nieuw binnenkomen. Ik weet het, gisteravond hadden we code geel, code oranje, alle kleuren van de regenboog. Maar vandaag weer zon op de meeste plekken. En we hebben er ook gewoon een topweek op zitten. En dat merk je in de top 40, want zomerse muziek scoort. Eerste nieuw binnenkomen deze week is voor Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire. En als dit geen zomer is, dan weet ik het ook niet meer.
2: Nummer

0: Met 10 plekken verlies de snelste zakker van de week, Bella K op 39. David Guetta zegt het altijd, zonder songwriters zou de hele clubscene niet bestaan. EDM-track begint altijd bij een goed liedje en daarna maken wij er als DJ's en producers iets vets van. Ja, dit is weer het bewijs, de songwriting skills van Ed Sheeran, helemaal omgetoverd tot festivaltrack door Martin Garrix. Ze hebben er af en aan 12 jaar aan gewerkt, geloof het of niet. En daarmee bewijzen ze dan denk ik ook nog eens dat ze tijdloze liedjes kunnen maken, want Repeat It is nieuw in de top 40.
1: 38.

40 met het foute anthem van 2026. Schaduw. Ja, het is ook geen overbodige luxe de afgelopen dagen. Zonnetje brandt goed, de tandjes. Dus Donnie zou zeggen, niet vergeten te smeren en te hydrateren voordat je in de tuin loopt op creperen, begrijp je? Ik zie ook in de Q-app dat mensen lekker aan het chillen zijn vandaag. Machtel, die gaat vanavond naar het theater toe. Daphne, die rijdt nu door Beekse Bergen heen. Stuur een fotootje door. Rosa, iets minder aan het chillen. Die moet nog een middagje werken voordat het weekend echt begint. Nou, nog even doorzetten. En nu in de enige echt op 36, bare minimum. 36.

Clooney en Free Your Mind. Ja, ik had nog nooit van ze gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Prospa bestaat uit twee guys die elkaar al een hele leven kennen. En Clooney is een DJ-producer, ze komen allemaal uit Engeland. En samen hebben ze dus Free Your Mind gemaakt. Ja, ik moet er nog een beetje aan wennen. Gisteren in de Q-app ook. Of je gaat hier helemaal goed op, of je vindt het niks. Vaak is dat wel een teken dat het een goede track is. Het klinkt super 90's, maar het is toch echt nieuw. En ook nieuw in de top 40. Prospa en Clooney dus. Dit is Free Your Mind. 34.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
11: Dan gaan we vieren.
12: Aldi. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
13: Ja, dus... Aldi.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
17: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
18: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl. Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Attap.
20: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
25: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Nu bij Scapino.

0: Casino, WK-deals met kortingen tot 50%.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Oranje fans opgelet,

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Over het WK gesproken, straks een voetballer die nieuw binnenkomt in de top 40. Eerste flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 2:30, hallo. 32 files, langste vind je op de A4, Den Haag Amsterdam. Tussen de Hoek en de Nieuwe Meer, 8 kilometer, een kwartier. En de langste op de A27, Breda Gorkum. Tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug, ongeluk gebeurd. 4 kilometer, 3 kwartier vertraging. Controles, A9 naar Alkmaar, hectometerpaal 55,4. En de A27 naar Hilversum bij 90,7. Zometeen, The Voice of Holland, Ruben Hillen en 20 Seconds. Eerst nieuw talent uit Amerika, Stella Lefty. Dit is Boston op 33. De top 40. 33.

0: binnenkomer Ewa Safi. Ja, ik begreep dat het betekent eigenlijk klaar genoeg. Het is goed zo. Little Kleine staat hierdoor weer 2 keer in de lijst deze week. En Noah Noah is terug van weg geweest. Muziek is voor Noah wel iets meer dan een hobby geworden. Maar de komende tijd zal hij die hobby toch even rustig aan en op een laag pitje moeten zetten. Want hij gaat voor Nederland weer aan de bak op het WK en het elftal van Koeman. Welk rugnummer hij daar krijgt, dat weet ik niet. In de top 40 weet ik het wel. Nummertje
1: 31.

0: Olivia Dean en So Easy op Q.
1: De top 40.
0: Op nummertje 30 in de enige echte. Ja, dit is een mooi verhaal. Taylor Swift. Die gaat sowieso de laatste tijd helemaal viral weer door alle geruchten rondom Toy Story. Maar dit verhaal was even groter. En het verhaal gaat over Madeline. Madeline is 8 jaar. En Madeline hoorde haar buurman zingen. Maar de buurman zong niet de favoriete liedjes. Dus zij vouwde een papieren vliegtuigje met daar en met de hand opgeschreven de vraag: wil je alsjeblieft iets van Taylor Swift zingen? Nou, die gooide ze over de schutting en uiteindelijk kon ze gezellig meezingen.

0: schatten. Super lief filmpje, ging helemaal viral. En zelfs Taylor Swift kreeg hem op haar For You page. Nu heeft Madeline dus van de postbode uiteindelijk een pakketje gekregen. Met daarin een gitaar, cadeau van Taylor zelf en een handgeschreven kaart. Hoe vet is dat?
1: 29.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Obelink, alles voor kampeergeluk.
8: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
7: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week café sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
10: 5 komt naar Nederland. Tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome, Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Youfone.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer... En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Over 4, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
16: Goedemiddag. Als ouder je kind met een tracker volgen... geeft een vals gevoel van veiligheid. Experts waarschuwen daarvoor bij RTL Nieuws. Uit onderzoek van het programma blijkt dat 2 op de 3 ouders hun kinderen volgt. De ouders kunnen dan precies zien waar hun kind is. Maar dan nog kan ze iets overkomen. En er komt bij dat stiekem dingen doen bij het opgroeien hoort, zeggen de experts. Een opmerkelijke vondst in de Flixbus bij Oostende in België. De chauffeur tipte de politie nadat hij wapens had gezien. En die bleek er ook te liggen, vertelde de politie bij VRT Nieuws.
17: Iedereen is gefouilleerd ook. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus.
16: Of er ook iemand is aangehouden, is niet bekend. Een aanval van Oekraïne op een olieraffinaderij in Zuid-Rusland. Dat gebeurde met drones. Ook werd een tanker beschoten. Niemand raakte gewond. Oekraïne voerde de afgelopen weken veel aanvallen uit op de Russische olieindustrie. En de lente van dit jaar die belandt in de top 5 van warmste sinds 1901. We konden meer dan 700 uur genieten van de zon. Het warmst werd het gisteren in Limburg met 33,7 graden. Vooral in april was het extreem droog, weet Hart van Nederland. Maandag begint officieel pas de zomer.
15: Het is al ruim 120 jaar. Bizar.
16: Dan het weer op korte termijn van Weerplaza. Veel zon en in het zuidoosten van een enkele bui. Ja, helaas. Bij maximaal 28 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het is dan iets minder warm.
15: Marcel, dankjewel. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. Een wat langere vertraging op de A4. Daarna Rotterdam tussen Schiedam-Noord en Pernis. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer en een kwartier vertraging. Verder zou je nergens langer dan 10 minuten stil moeten staan. Wel controle staan A9 naar Alkmaar, 55,4. En langs de A27 naar Hilversum bij 90,7.
18: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
19: Stefan Bouwman.
15: Ja, hallo, de hoogste nieuw binnenkomen hoor je zometeen na de boys en dame uit Den Haag. Somjeu, Dark Before the Dawn, deze week op nummertje 26.
19: De top 40.
20: 26.

0: is dan die veelbesproken hoogste nieuw binnenkomer. Shakira en Burna Boy. Ze pakken de vijfde en dus hoogste nieuwe op 24. Dat is het officiële WK-anthem van dit jaar. Die, die. Ik vroeg me gisteren hardop af. Waarom is dit liedje het in het Italiaans? Althans de titel. Want Italië is al uitgeschakeld. WK is in Amerika. Maar toen zei mijn collega, ze zingen in allerlei talen. Japans komt voorbij, Spaans, Frans, Engels. Oh ja, klopt joh. Ja, moet trouwens nog het poeltje hier op werk invullen. Heb ik niet gedaan. Volgens mij kan het nog tot morgen. Ik heb de ballenverstand van voetbal. Maar dit is gewoon ordinair gokken. Dus als jij ook nog een poeltje in moet vullen, vergeet het niet.
1: 24.

0: heeft een open light. Sarah Larsson is boos. Nou, valt wel mee. Maar dit is dus een foto van haar op Wikipedia. Als je haar artikel opzoekt, is zij niet zo blij mee.
1: Whoever the fuck is changing this fucking Wikipedia picture to this picture. Stop doing it.
0: Nou, het is ook niet zo'n hele charmante foto. Staat er half met de mond open. Maar gewoon niet zo zeiken. Mijn Wikipedia heeft niet eens een foto. En je stijgt ook nog eens 5 plekken deze week in de enige echte op Q-Music.
2: 22.
0: Dit is Midnight Sun, kon Knoppie niet vinden. Maar goed, dat hebben mannen vaker, hè?

0: 21 Little Kleine, Samuel Welten. Wie wel in het linkerrijtje staat, want dit was dus 21, is motherfucking Michael Jackson. Zometeen hoor je Billie Jean en ook deze van Sienna Spiral. X-Alarm schrijft Material Lover in de top 40 op Q.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer. Hé,
7: wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu dames sandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden. De nieuwe

0: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting. Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe

0: Rotterdam. Tussen Volkerakbrug en Haringvlietbrug, 3 kilometer, 20 minuten. Iedereen wil naar het mooie Zeeland, denk ik. Andersom. En controles de A7 naar Groningen, 210,9. En de A27 naar Hilversum bij hectometerpaal 90,7. Welkom bij het linkerrijtje van de grootste hits van ons land. Met, geloof het of niet, uit de 80's, Michael Jackson en Billie Jean.
1: De top 40. 20.

0: Terra Spyro. Twee plekjes winst op 19. Het ex-alarmschijf met Tyrion Labba. Zie de Q-app dat Nicole de woning aan het poetsen is. Maandag wordt het opgeleverd, dus alles moet spik en span zijn. Spannend. Danny heeft een ritje gemaakt naar Duitsland voor de boodschappen en het tanken. Ja, daar is het een stuk goedkoper. Danny goed bekeken. Ook Suzanne zit in de auto. Ja, niet op weg naar Duitsland, maar op weg naar Frankrijk.
1: Hey Stefan.
0: Hey.
1: Nou, dat is even leuk. Ik kom binnenrijden met jou op de radio. Nou, rijd ik het land weer uit. Ook met jou op de radio.
0: Mooie timing, Suze. Het lijkt bijna alsof je het erom doet. Ja, ze woont tegenwoordig in Frankrijk, maar dan wil je af en toe wel nog even op bezoek in Nederland. Zodoende. Dus toen ze binnenkwam, was ik op de radio. En nu ze naar buiten rijdt, ook weer.
2: 18.
0: Nou, hopelijk ben je snel weer terug in ons kikkerlandje. Met nu in de top 40 Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and

Weer twee plekjes winst voor Teddy Swims en Mr. Know-It-All in de top 40. Q Music. En daar is Bibi Rexha, haar samenwerking met Faithless van een nieuwe album wat nog uit moet komen. Maar wat een lekker liedje is dit, zeg. New Religion. En het is ook een lekker liedje, dat bewijst hij in de top 40. 4 plekken winst.

0: starters van de top 40 met Risk It All staat hij deze week op nummertje 15 in de enige echte. De lijst gaat zo meteen verder. Ja, een nieuwe nummer 1, ik heb het al gezegd. De top 10 sowieso, maar 1 zit te blijven. Dus het gaat echt volledig op de kop. Deze hoor je zo meteen op 14. Drive Safe, Miles Smith en Now Horan.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
11: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
21: Hey buurman.
22: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
23: Stef?
22: Ja?
23: Waar bel jij nu mee aan?
22: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
20: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice. Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app.
0: Karwei, maak het mooier.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
25: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
26: Bijna 5:00, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
27: Goedemiddag, stenen vanaf een brug gegooid op een weg in Kerkrade. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. De politie was er snel bij, maar de stenengooier is niet gevonden. Het dorp Berchem in Brabant is in rouw na de dood van een voetbaltrainer. De man werd gisteren doodgevonden in een sloot en is vermoedelijk vermoord. Zo'n 150 mensen kwamen vanmiddag bij elkaar in de clubkantine om te herdenken. De burgemeester was er ook bij. Berchem Sport heeft alle thuiswedstrijden afgelast. Het is nog onduidelijk wie pistolen wilde meesmokkelen in een Flixbus in België. De chauffeur sloeg alarm toen hij vanochtend wapens had gezien. Hij was op weg naar Frankrijk en stopte op de vluchtstrook. De politie vond 2 pistolen op het toilet in de bus, was te horen bij VRT Nieuws.
28: 2 vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld.
27: Reizigers van de bus zijn gefouilleerd, niemand is opgepakt. Wel zijn ze ergens anders naartoe gebracht en mogen ze niet verder reizen. De laatste bergrit van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het was de 5e etappezege voor de Deen. Hij versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. De Oostenrijker Felix Gall werd 2e, de Australiër Jay Hindley 3e.
29: Het is allemaal een naam allemaal.
27: Ja, ja. Dan het weer op korte termijn van Weerplaza. Veel zon en in het zuidoosten een enkele bui bij maximaal 28 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het is dan wel ietsjes minder warm.
29: Ja, nou, ik vind het alsnog lekker. En jij?
27: Ja, ik ook. Hoor.
29: Ja, toch wel voor. Ook helemaal polootje aan en zo. Ja. Nice.
27: Kan.
29: Summer ready. Flitsmeis de verkeersinformatie, dankjewel Marcel. Langs de vertraging op de A6 en Emmeloord Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug. Er is een ongeluk gebeurd, daardoor 2 kilometer 10 minuten. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles gespot de A7 naar Grun, nog 210,9. En de A27 naar Hilversum bij 90,7.
30: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
31: Stefan Bouwman.
29: Zeg hallo als jij naar Suzanne en Freek gaat zometeen in de Gelredome. Leuk nieuws, je hoort ze zo in de auto op weg daar naartoe met halve wegen. Maar eerst op 14 Drive Safe, Maal Smit en Nou Hoorn.
31: De top 40. Q-Music.
32: 14.

0: of zo halverwege is. Rianne stuurt net een berichtje. Ik ga vanavond naar Suzanne Freek. Ik heb er onwijs veel zin in. Haar heel erg veel plezier. En vergeet ook niet de voorprogramma's. Hè. Ruben Hillen van The Voice staat in het voorprogramma. Hanna mee. En onze eigen Lars Boele. Als je aankomt, dan staat hij gezellig Q-hits te draaien. Stuurde net even een appie om te vragen hoe de sfeer is.
1: Yo, Steve. Ja, het is gezellig hier. Het begint lekker druk te worden. De eerste mensen hebben er al zin in. Het zonnetje schijnt. Het is een beetje benauwd, maar dat mag de pret niet drukken. Ja, mensen staan lekker een drankje te doen. Zijn lekker een ijsje aan het eten. En het is nu al gezellig. Mensen hebben er zin in. Show nummer 9 vanavond van Suzanne Freek.
0: Yo, lekker Boele. Goed hoor, ja. Het is een beetje benauwd. Komt natuurlijk als Lars er is, hè, met die hete hits. Dan wordt het vanzelf benauwd. Zometeen in de top 40. Just Stay, Jack Style en Joan. Turn the lights off. Eerst op nummertje 12. Shakira en Zoo. 12. Come on.

Tuesday, Jackstyle en Joan turn the lights off in de top 40 op nummer 10. Net niet op het erepodium. Ze zijn een van de zittenblijvers van deze week. Evenals de nummer 10 van deze week. Sam Vender, Olivia Dean. En dat betekent dat we de laatste zittenblijver bij deze hebben gehoord. Vanaf nu gaat alles op de schop.

0: zeg het niet vaak genoeg. Trots op mezelf dat ik deze solo uiteindelijk heb weten te spelen in Stefans Piano Bar samen met de Bauta. Magnetic net op nummer 9, 3 plekken winst. Ik zei het al, de top 10 gaat volledig op de schop. Robert van Emmet en Donnie, zij zakken 2 plekjes. Maar maakt Jens niet uit.
1: Hallo Stefan, ik ben Jens en hiernaast me zit...
2: Nathalie. Hallo.
1: En ik keek uit naar Robert van Emmet en...
2: Donnie.
1: Met Muetano. Proud to be fun.
0: Hey yo, nou Jens, dubbel goed nieuws. Morgen 1 juni, dan begint de Foute Maand. En nu in de enige echte op Q Music, de top 40.
3: 8.

0: Robin van Nemeth en Donnie. Mo, werd dat nou in de top 40 op Q-Music? Iedereen die net een appje heeft gestuurd met... het is morgen nog niet 1 juni, maar maandag pas. Je hebt helemaal gelijk, je mag je gouden ster ophalen... bij de receptie van Q-Music. Heel erg knap. Zolang de voorraad strikt. Zometeen gaat de lijst verder met onder andere de ontknoping. Wie is de nieuwe nummer 1 van Nederland? Deze is het niet, die staat op 7. Somber en Homewrecker.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.

0: waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Kippie anders doet.
1: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
8: Hey hallo, 1 over half 6, flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 wat langere vertraging op de A6, Emmeloord Lelystad, tussen Urk en de Ketelbrug. 4 kilometer, daar een kwartier vertraging. Controles langs de A2 naar Utrecht, 37,9. A7 naar Groningen, 210,9. En ook de A27 naar Hilversum bij 90,7. We hebben een nieuwe nummer 1, maar wie is het? Dat hoor je vlak voor 6 uur. Op 7 staat in ieder geval Somber. Homewrecker nu op Q.

0: start of vanaf de start.
1: Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij in de top 40 op 6. Ja, ik vind een gemiste kans. Roxy moet een soort samenwerking aangaan en gewoon Roxy Dekkermantel organiseren als festival. Maar dat is tegenwoordig echt een hemmend ding. Heel veel artiesten organiseren hun eigen events en festivals. Vorige maand, eerste editie van Samen is Leuker dan Alleen van Flemming. Volgend weekend, Snelle, Thuis bij Snelle. Eind juni, Concert at Sea van Bluff. Nou, mocht je er dan nog geen genoeg van hebben, kan je ook naar Brabantse Vrienden. Het omgedoopte Total Los van Snollebollekes. En als je dan nog steeds een gaatje vrij hebt in je agenda, dan kan je naar eind juli naar het No Art Festival. Dat is het festival van deze guys, Another. Ga je ongetwijfeld nieuwe tracks horen, want ze zijn druk bezig met een nieuw album. Over 2 weken komt die uit. En deze staat er ook op. Talk to You, gestegen naar 5.

0: Freestyle stijgt 3 plekken door en staat daarmee op nummer 4 deze week in de top 40 op Q-Music. Er is een hoop veranderd in de top 10.
1: 3
0: is niet meer voor... Wie stond er vorige week? Nou, ik ben in de war. Nou, in ieder geval nu Bruno Mars.

0: Troont Fever Dream is niet meer de nummer 1 van Nederland. Maar wie is het dan wel? Ja, je kan het bijna niet weten. Maar goed, voor de zekerheid hou ik het nog een klein beetje geheim. En zeg ik alleen maar dat Lars Boele, onze lieve collega die elke avond hoort tussen 10 en 1 op Q. En die nu ook staat te draaien als voorprogramma van Suzanne en Freek bij de Gelredome. En heel erg veel draait in het land bij Q Music The Party. Die is op pad gegaan naar Veenendaal om de artiest die opeens staat te verrassen.
1: Kom eens even hier. Goeie vakantie gehad?
2: Heerlijk.
1: Waar ben je geweest?
2: Even in Spanje, in Malaga. Maar mijn vraag is, wat doen jullie hier eigenlijk?
1: Kom je thuis, staat je hele straat vol met mensen. Wat denk je wat we hier komen doen?
2: Ja, ik weet het niet.
1: Justin, ik ga je niet langer in spanning houden. Cheerio staat deze week op 1 in de top 40!
2: Nee, joh. Ik heb er geen woorden voor. It's...
1: Ach, jongen.
2: Nummer 1. Ja, gewoon, ja, super. Echt super.
1: Vorige week zei je nog tegen Stefan, zei van, ja, we staan op 3, ik durf niet van meer te dromen. Was dat valse bescheidenheid? Stiekem wist je toch wel dat het ging gebeuren?
2: Nee, helemaal niet. Ik had ook nooit de 3 verwacht. Dat we überhaupt in de top 40 kwamen, dat had ik nooit durven dromen. Ja, 39, dat had mij al een gevoel dat ik dacht van, we staan in de top 40, we hebben het gewoon conflict. En hier zijn ik en mijn broer en het hele team van mij, zijn we hier al 11 jaar mee bezig. En nou is het eindelijk zover dat we gewoon nummer 1 van Nederland zijn.
1: Lekker! Gefeliciteerd, ga je het nog vieren?
2: Ja, zeker gaan we het vieren. Dus iedereen mag blijven. Dus we gaan het gewoon vieren vandaag.
1: Cheerio, geniet ervan, jongen.
2: Dankjewel.
0: Hallo, ik ben Justin de Wild. Je luistert nu naar Q Music.

0: van Nederland. En wat was hij er blij mee? Leuk, check de beelden, Q-music.nl en in de Q-app. Lars die ging hem dus verrassen. En die jongen heeft geen idee wat hem overkomt elke keer. Nummer 1? Ja, bizar. Maar gegund, hè? Gegund. Daan stuurde net een berichtje in de Q-app. Het foute uur begint vroeg vandaag.
1: Ja, maar het is eigenlijk een soort opwarmertje, dit.
0: Ja, ik moet wel een credits aan Tom. Jij hebt hem een beetje ontdekt.
2: Ja, dat klopt. Nee, dat is die claim ik ook gewoon.
0: Ja, je bent de eerste die ik hoorde over Justin the Wild and Cheerio.
2: Ja, wij hebben hem toen voor het eerst gedraaid ook, hè? Een keer in het foute uurtje.
1: Ja, voor mij wou het eerst op Q-Deam toen draaide, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was al 3 jaar geleden.
0: Dus eindelijk gelukt de aanstichters van het succes. Je kan stemmen op jouw favoriete Q-Music.nl en de Q-Music app voor het foute uur zometeen. Wordt het? Oké, komt-ie. DJ Jean. Of ben je toch meer... Van de Wakefield, Think of You. Ik kijk links, ik kijk rechts.
2: DJ Jean.
1: DJ Jean. Ja, dan wordt het Wakefield.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
11: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
12: It's playtime.
13: Easy Toys. It's playtime.
14: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
18: Lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
19: Dan gaan we vieren.
17: Aldi.
20: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
21: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voor wie.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
25: Dat is nog eens voordeel.
17: Ja, dus...
14: Aldi. Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
26: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
27: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
28: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
30: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
30: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Robert-Jan Knook.
18: Goedenavond. De Tweede Kamer is tegen het plan om elektriciteit duurder te maken op het moment dat er veel vraag is, meldt RTL. De Kamer vindt het niet eerlijk tegenover mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een Flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers 1 voor 1 uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden 2 wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van 2 hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Het eerste oefenpotje van Curaçao onder leiding van trainer Dick Advocaat heeft geen winst opgeleverd. In Glasgow werd verloren van Schotland met 4-1. Advocaat is met zijn ploeg begin deze week begonnen aan de voorbereiding op het WK. De eerste wedstrijd van Curaçao is over 2 weken tegen Duitsland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
19: Robert-Jan, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Pas op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Er liggen voorwerpen op de weg tussen Leusden-Zuid en Soesterberg. Daardoor 10 minuutjes vertraging. Ook nog 2 flitsers gemeld op de A7 richting Groningen bij 210,9. En op de A27 even van het gas af vlakbij Hilversum bij 90,7. Tom en Joe wensen je veel veilige kilometers.
25: Het Foute Uur! Tom en Joe.
31: Jongens, de zaterdagavond staat op punt van beginnen. En het is nog in heel Nederland plus 25 graden.
25: Oh!
32: Q Music is proud.

0: Rich Ten Salavi.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Ierse Spice Girls.
2: Ja, daar komt het wel op neer. Bewitched zijn de Ierse Spice Girls. Nou, dat is wel okay. Wat het is, ja.
0: Steek je weer wat op.
2: Ja, hé hey jongens, wat zijn jullie allemaal leuke dingen aan het doen? Het is natuurlijk eigenlijk onverwacht een lekkere dag geworden. We waren een beetje voorbereid op de storm. Toch omdat de temperatuur wat minder zou worden.
0: Ja.
2: Nu is het vandaag gewoon lekker geworden. En jullie hebben massaal uitgepakt. Jolanda, gezellig dagje naar de dierentuin geweest. Samen met Frank, Chantal en Miguel. Heb je een topdag.

0: Dan heb je Tom toch?
1: Ja, nee, 100%.
0: Ja.
1: Wat zo, je favorieten? Bij de dierentuin? Zeg maar, waar stop jij het langst?
0: Oh, reptielenhuis vind ik altijd heel spannend.
1: Oh, ja?
0: Ja, met de slangen. En,
1: ja, ja, ja. Toch even naar je familie kijken.
0: Flauw.
1: Ik dacht, de reptielenhuis, dat hoor je nou nooit als populairste dier.
0: Nou, waar ga jij dan heen?
1: Stokstaartjes.
0: Oh, ja.
1: Die vind ik heel schattig. Is toch van Timon en Pumba ook?
0: Ja, ja. Timon was een stokstaartje.
1: Timon stokstaartje, nou, ja. Daar heb je het al.
0: Paul die heeft een graag uitje gehad met het volleybalteam. Ja, ook heerlijk. Emma die komt net terug uit Griekenland. Nou, die heeft het lekkere weer meegenomen, jongens. Debbie de hele dag lopen klussen. We hebben ook nog een audio-appje gekregen van Nadira.
2: Hey Tom en Joe. Nadira en Fenna hier. Wij hebben een hele lekkere en fijne dag gehad bij het Klimbos.
0: Nou, het Klimbos. Ik vind dat stiekem ook hartstikke leuk.
1: Wat, het Klimbos?
0: Nee, maar gewoon dingen die eigenlijk voor kinderen zijn. Gewoon als volwassenen doen. Ik was laatst met mijn zoontje ook naar zo'n indoor speeltuin, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik de grootste lol in mijn eentje.
1: Ja.
0: Ja, dan zit hij in de ballenbak en dan ga ik nog even 3 keer van de glijbaan af.
1: Ja, nee, herkenbaar. Als je kleine kinderen hebt, ik heb de schommel helemaal herontdekt. Van de glijbaan gaat papa ook natuurlijk.
0: Goeie uitvinding, die schommel. Helemaal leuk.
1: Helemaal terug van weg geweest. Hé, we moeten door met het foutuur. We dwalen helemaal af.
0: Oh ja.
1: Er is juist weer een battle geweest tussen Martin Solveig met Hello en Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment. Nou, die laatste hebben gewonnen.
3: Cash for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull en Christina. Feel this moment in het Foute Uur. Het Foute Uur gaat zometeen verder met een klassiekertje die iedereen kent. En dit jaar een jubileum viert, want...
1: Nou, een halve pop in de tuin. 25 jaar geleden is het uitgekomen.
0: Hoor je zo meteen in het Foute Uur.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
3: normaal meer. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Een nieuwe grill. Op ons terras.
4: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: the Sisters. I'm so excited in het Foute Uur zaterdagavondshow met Tom en Joe. Even kijken. Accordeon, check. Glimmende loofertjes.
1: Een pilsje in de hand, check.
0: Check. Armani zonnebril, check.
2: Hollandse Battle.
0: Ja, rond dit tijdstip in het Foute Uur. Iedere week is het tijd voor een Hollandse battle van de former volkszanger himself, Joe.
1: En jij zegt former, het kan zo weer opnieuw leven ingeblazen worden. Maar inderdaad, volkszanger Joe presenteert een echte Foute Uur battle, maar dan met twee heerlijke Hollandse volkszangers tegenover elkaar. Ja, in de ene hoek, hij is opgegroeid op een woonwagenkamp. Zijn debuutsingle heeft meer dan 13,8 miljoen views op YouTube. Ik heb het over Django Wagner.
3: Ik krijg de kriebels in mijn buik. Als jij me aankijkt, door die ogen van jou.
1: Ja, ja, ja. Maar in de andere hoek kan je kiezen. Hij is 20 jaar jonger dan Django. De track is al 14 jaar oud, maar hij slaat nog steeds in als een bom. Je snapt hem. Henk Dissel.
4: Je aarzelt geen moment en pakt me volop op de mond en hakt. En onvoorstelbaar in een vlucht zoen ik tot mijn verrassing terug.
0: Oké. Okay. Duidelijk, duidelijk. Je kan dus kiezen tussen Django Wagner of Henk Dissel. Laat weten nu. Je kan stemmen in de Q-Music app of Q-Music.nl. Wie volgens jou die Hollandse battle moet winnen, dan kunnen we het zo meteen gelijk even draaien. Na Banana.

0: Shaggy en Conqueror Banana in het Foute Uur. Waar we nu even lekker Nederlandstalig gaan.
1: Hollandse Battle.
0: Ja, je kon kiezen tussen Django Wagner, Mooie Blauwe Ogen, of Henk Dissel.
2: Een bom. Ja, en jongens, het is uitgespeeld. De democratie viert weer feest, want jullie hebben met een meerderheid gekozen. Kijk, als ik even doorheen ga, Dieneke die zegt, ja, natuurlijk Django, meteen Django. Maar dan kijk ik eigenlijk naar de meerderheid, zegt Jeanette. Zeist kiest natuurlijk voor Zeist, want daar komt Henk Dissel vandaan.
0: Oh.
2: Martijn die zegt ook, ik ga voor een bom. Sven zegt, lekker hoor, een bom. En Chantal zegt, lekker tijdens de afwas. Want dan gaat het extra snel van en worden de borden extra schoon. Henk Dissel, het is een winnaar. Henk Dissel, een bom.

0: jammer dat het weer voorbij is, hè.
1: Oh, wat gaat dat toch snel als je plezier hebt met
0: elkaar. Ja, maar zo is het. Zo is het. Vlieg voorbij.
1: Hé, hey Joe, jij bent de laatste flappen aan het tellen. Je tikt hem af op 100 euro.
0: Even kijken hoor. 85, 90, 95, 100. Ik heb hem weer liggen.
1: Je wordt uitbetaald de briefjes van 5, zoals je hoort.
0: Ja, sorry. Het is altijd niet groot. Ik kan ook al 2 briefjes van 50 kunnen pakken. Hebben we niet.
1: 100 euro ticket te goed. Ligt hier voor je klaar. Kan je binnen nu in een kwartiertje gewoon winnen. Hoe je dat doet, hoor je zo meteen. Wat je zo meteen ook hoort, is Calvin Harris. Op cue.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Hallo dames en heren, bij de radio. Papa wil iets zeggen.
7: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld supersaleweken bij prijsvrij vakanties.
6: Wat is dat?
7: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
6: Wie heeft daar nou geen zin in?
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
7: Hebbes.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: 7 uur het Kim Music nieuws krijg je van Robert-Jan Knook.
15: Goedenavond. De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan, maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht zijn daarvan straks de dupe, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge is niet goed geworden bij een herdenking van geweldslachtoffers in Drenthe. Ze schrijft op Instagram dat ze last had van de hitte. Ze heeft haar bezoek afgebroken. Het gaat nu weer goed met haar. Fitness-influencer Mo Bicep wilde morgen in Breda een feestje organiseren, maar daar heeft de burgemeester een streep door getrokken. Die zegt dat er geen vergunning is en heeft een dwangsom opgelegd van 10.000 euro als het feestje toch doorgaat. Mo Bicep zegt op Insta dat dit verhaal nog niet voorbij is. In een zwemplas in Gelderland is gezocht naar een vermiste vrouw. Een onderwaterdrone en een duikteam gingen het water in, maar vonden niks. Gelukkig was het loos alarm. De vrouw kwam even later gezond en wel het water uit en zegt dat ze gewoon een stuk was gaan zwemmen, meldt de regionale omroep. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Music. Tom en Joe.
14: 100 euro ticket te goed, wat je kan uitgeven aan een concert of festival naar keuze, ligt hier voor je klaar. Hoe je kan winnen, hoor je zo. Q.

0: vanavond is iets na zevenen. Want dan mogen we 100 euro aan tickettengoed gaan weggeven. Dat is toch altijd spannend.
1: Ja, geven we weg in een ticketbattle. Maar ja, je kan het aan alles uitgeven. Harry Styles staat nog 3 keer in de Amsterdam Arena. Je kan naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy. Weet je, maakt ons niet uit.
0: Nee, dat kan natuurlijk.
1: Suzanne Freek staat nog vanavond en morgenavond met de laatste shows in het Gelderdome. Maar bijvoorbeeld ook voor Lowlands. Ja, voor 100 euro ticketgoed koop je misschien niet een hele ticket, maar je kan er wel heel veel van afsnoepen.
0: Zo is het ook natuurlijk. Genoeg dingen om uit te kiezen. Ja, dan vraag je natuurlijk af, hoe kan dat? Hoe kan ik dat dan winnen? Ja, het enige wat je hoeft te doen is meedoen met de ticket battle. Wat zeg jij nou altijd over dat spel? Je had een nieuwe catchphrase bedacht.
1: Het is makkelijk om te spelen, maar moeilijk om te winnen.
0: Laat het even tot u doordringen.
1: Ja, dit kan op een tegeltje, jongens.
0: Op een tegeltje. Hoe kan je meedoen?
1: Nou, app even Ticket Battle in de Q-Music app. En dan kan je meespelen met de Ticket Battle. Makkelijk om te spelen, moeilijk om te winnen.
0: Ja, dat hoef je hier niet bij te appen, hoor. Anders wordt het heel ingewikkeld. Nee. Gewoon Ticket Battle appen in de Q-app. En dan maak je kans op 100 euro ticket te goed.

0: Jelly Roll, I'm Good op Q Music.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: 100 euro ticketengoed ligt hier klaar voor een van onze kandidaten. Maar er kan er maar één winnen. Wie is dat, is de vraag. In de linkerhoek hebben wij Wouter, 35 jaar. Hij komt uit Ten Boer, dat ligt in Groningen. En hij zou nooit in zijn leven naar een concert gaan van een metalband. Waar dan heen wel, Wouter?
3: Nou ja, we gaan met z'n vieren gaan we naar de Foute Party. Dus hey. Ja,
0: kijk,
3: daar gaan we lekker van strijden.
4: Dat is super. Over 3 weken is het zover.
3: Ja, zeker.
0: Heb je outfit al klaar?
3: Ja, dus die is nog onderweg.
0: Oh, oké, okay. Maar er worden dingen geregeld. Dat is het belangrijkste.
3: Ja, zeker.
0: Hartstikke
3: ja.
0: Goed. Ja, de vraag is of jij die 100 euro daar kan spenden. Want je neemt het op in de andere hoek tegen Veronica. Die is 46 jaar, komt uit Brieden. Het leukste concert waar ze ooit is geweest is die van Mika. En gisteren is ze bij Suzanne en Freek geweest. En dan zou ze nog wel een keer heen willen.
5: Ja, zeker. Goedenavond.
4: Zo leuk dat je zegt, doe mij nog maar een keer.

0: Veronica, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord gaan geven. De eerste die het fout heeft, die ligt er meteen uit. En dan wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Wouter, 35 jaar. Veronica, 46 jaar. Geboren in 1979. Daarmee de oudste. Veronica, jij gaat dus beginnen. En jouw geboortejaar, dat is je startjaar.
1: Oké.
2: Okay. Oh jee.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
1: Oké, okay, daar ga je.
0: Ja, Veronica, is dit eerder of later uitgekomen dan 1979?
2: Later.
0: En dat is hartstikke goed. Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman uit 1999.
1: Wouter, de beurt is nu aan jou.
0: Ja, Wouter, eerder of later uitgekomen dan 1999?
3: Later.
0: Dat is fout.
1: Oh,
3: oh toch?
0: Oh, snap. Rhythm is a Dancer. Komt uit 1992. Echt 7 jaar eerder.
3: Nou, dat is toch nog wel.
1: Oh, Wouter, daar ga je. Maar dat betekent dat Veronica heeft gewonnen.
2: Yes.
0: Zo.
3: Oh. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Kijk, dat is ik ben ook een heel blij kind.
1: Ja. Ja. Hartstikke leuk. Ja, dat is toch dan een stukje pedagogiek wat goed gaat. Ja. Ja. Ja, nee, ik ben dan toch benieuwd. Eerste reactie, waar wil die naartoe?
2: Waar wil je naartoe? Ja, nu nog. Ja, nu
0: het is
2: nog.
0: Zoveel,
1: ja, het is
0: ook
1: lastig.
0: Nou, Veronica, lekker met je kind naar Lowlands. Dat wordt helemaal top.
2: Concentratie.
1: Ja, heel goed, heel goed. Gaat lekker uitzoeken.
2: Ik weet al nu wel wie. Oh, je weet al nu wie. Wie dan? Travis Scott.
1: Kijk, dat is super hartstikke tof.
0: Waanzinnig.
1: We wensen jullie veel plezier met Travis Scott.

0: Carson Midnight Sun, Q Music, zaterdagavondshow met Tom en Joe. Ik ruik af en toe even om mijn oksel.
1: Oh.
0: Het gaat nog goed. Maar vlak voordat ik de deur uitstapte vanmiddag om hier naartoe te rijden,
1: ja,
0: werd ik even teruggefloten door mijn vriendin.
1: Oh.
0: Die zei dat ik stonk naar zweet. Dus toen ging ik deo spuiten.
1: Goed. Ja, dat is het enige wat je kan doen.
0: Het hielp niet, want volgens haar zat het al in het shirt.
1: Oh, shirtwissel.
0: Shirtwissel gedaan.
1: Ja.
0: Dus een ander shirt aangedaan en toen kon ik vertrekken. Dus ik ben blij dat ze het zei.
1: Ja, anders ruik je heel erg naar uitjes.
0: Nou, het waren geen uitjes. Ik weet, oh, niet wat, ik weet niet waar het naar rook, maar niet naar uitjes.
1: Een soort GFT-bak.
0: Ja, die al heel lang in de zon had gestaan. Ik was alleen niet de enige vandaag die naar zweet rook.
1: Oh, moet ik spuiten?
0: Nee, jij ook niet.
1: Oh.
0: Jij ook niet. Het was iemand van wie ik te maken heb. En daar had ik echt van gehoopt dat mensen tegen hem ook zouden zeggen dat hij een ander shirt aan moest doen. Maar dat heeft hij niet gedaan.
1: Jij hebt het ook niet gezegd?
0: Ik heb het ook niet gezegd.
1: Oh.
0: Nee, ik leg het zo uit hoe het ging.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
3: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Oh, ja.
9: Echt serieus?
8: Wat
9: een geld.
8: 18.000.
10: Godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
16: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Hey, mannen!
19: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
20: gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
22: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Hey buurman.
28: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
27: Stef?
28: Ja?
27: Waar bel jij nu mee aan?
28: Ring, videodeur. Ah, ja.
0: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
29: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
30: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
31: Tom en Joe.
32: Q-Music. Afrojack hoor je zometeen na Miles Smith.

0: Q-Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Zaterdagavond show, 6:30. Ja, ik vertelde het net al even. Het is een stinkend dagje.
3: Ik heb mijn deelbus heb ik er al bij gepakt. Moet ik spuiten of
0: nou,
3: niet?
0: Nou, ik weet niet of het verstandig is dat je nu op de apparatuur van de radiostudio aan het spuiten bent.
3: Het ruikt wel lekker opeens.
0: Ja, dat is waar. Nee, ik moest vandaag een bestelling ophalen in de winkel. En toen werd ik geholpen door een jonge gast gewoon.
3: Ja.
0: Best wel een hippe guy. Aardige gozer ook. Eén probleem, hij stonk heel erg naar zweet.
3: Ja, zielig. Voor jullie beiden echt heel zielig.
0: En nu is het natuurlijk warm buiten, maar ik moet ook zeggen, ja, die winkel had gewoon airco. Dus ja. Ik weet niet waar het aan lag. Het is echt heftig. Ik wilde echt bijna mijn neus dichtknijpen, maar dat kon natuurlijk niet. Dat was ook een beetje raar geweest.
3: Ja.
0: En ik heb er niks van gezegd, want ik dacht, ja, wordt het ook ongemakkelijk. En ik heb hem echt maar 1-2 minuten van zijn tijd nodig. Hij moet alleen iets voor mij pakken. Maar ik dacht wel, jeetje jongen. Niemand van je collega's zegt dit dus tegen jou, want je stinkt een uur in de wind.
3: Ja, maar het is ook moeilijk. Ik snap heel goed dat jij als vreemde niet opeens zegt, goh, je stinkt naar uitjes. Dat is het niet. Maar ja, dat is lastig, hè. Want kijk, als het je partner is, want jij zei dus zelf al, jij kwam vanmiddag hierheen. En toen, eigenlijk toevallig, zei jouw vriendin ook tegen jou, jij stinkt, je moet even een schoon shirt aantrekken en even deootje spuiten. Ja, kijk, dan is het heel normaal als je partner tegen zegt.
0: Ja.
3: Maar een wild vreemde of misschien een collega, dat is toch moeilijk. Dat is toch echt wel een drempel om dan even te zeggen, joh, vind het je stinkt.
0: Ja, vooral oud zweet, weet je wel. Dat is een geur. Dat trekt gewoon helemaal in je neus. Het schiet gelijk naar je hersenen.
3: Nee, ja, het is verschrikkelijk. En ook lullig als diegene het zelf niet doorheeft. Ik ben wel benieuwd als je nu luistert. Heb je het wel eens, en dan niet tegen je partner, want tegen mijn partner durf ik het ook wel te zeggen, maar heb je het wel eens tegen een collega of een kennis, of misschien wel, zelfs al een vreemde gezegd, hé, je stinkt, en hoe pak je dat dan aan?
0: Goed, laat het even weten in de Q-app. Ik ben wel benieuwd, ja. Dit is voor alle mensen die snel zweten in de zon. Erasmus in the Shadows.

0: mooi. Je hebt een deobus meegenomen met jou. En dan staat dan nog hier op dat hij 72 uur werkt. Nou, dat kan ik je vertellen. Daar klopt helemaal niks van.
1: Tom en Joe.
0: Helemaal niet met het weer wat we de laatste dagen hebben gehad, toch?
2: Nee, dan kan je de helft ervan afhalen, denk ik.
0: Ik vertelde net dat ik werd geholpen vandaag in de winkel door gewoon een medewerker. En die stonk heel erg. En ja, ik heb daar niks van gezegd. Want ik dacht, joh, ik heb 2 minuten van je tijd nodig. En ik vind het vooral vervelend dat je collega's dit niet tegen je zeggen. Want ja, het stinkt gewoon. Dus vroegen wij ons af, heb je wel eens tegen iemand gezegd dat hij stonk? En dan niet je partner of zo. Maar dan heb ik het meer over gewoon iemand die je niet kent. Of een verre collega, verre vriend, noem het maar op.
2: Ja, nou komen veel berichtjes binnen hoor. Milou die zegt, ja, ik heb een keer gehad met mijn oma. Toen stonden we in de winkel en degene achter de kassa die rook echt vreselijk. En ineens hoor ik mijn oma tegen die man zeggen, ja hallo, mag ik iets zeggen? Misschien is het handig dat je dadelijk even naar achter gaat en even deo spuit of een ander shirt aantrekt. Ik schaamde me echt dood. Ik zou dat zelf nooit gezegd hebben.
0: Oude generatie heeft geen schaamte.
2: Nee, maar ergens als zo'n oma dat tegen je zegt, ook wel lief of zo, toch?
0: Ja, ligt eraan hoe het gezegd wordt.
2: Heb je nog van Liz, zij werkt bij een speelparadijs met dus een stinkende collega. En dan zei ze wel eens, jongens, we stinken allemaal, even een groepsspuitje deodorant. Ja, en dan pak je dus meteen die stinkende collega mee. Ik vind dat best wel een slimme tactiek. Dan gooi je het gewoon, ja, alsof het een groepsprobleem is. Maar eigenlijk ligt het bij het individu.
0: Heel slim. Romy, goedenavond.
3: Hallo.
0: Jij bent ook niet bang, hè, om het te vertellen.
3: Nou, niet bang. Ik ben niet heel subtiel. Dat is eerder.
2: En bij wie was dit? Wie was het? Ja, jij was het slachtoffer. Oh, collega.
3: Ja, die had wel vaker dat ze erg sterk rook.
2: Ja.
3: Vooral met warm weer en zweten. En ja, dan bied ik gewoon mijn deobus aan. En dan kreeg ik wel enigszins een wat aparte blik. En dan zeg ik gewoon van ja, het is zo warm, hè. En het ruikt natuurlijk hier een beetje. Ik dacht, misschien wil je deo.
2: Hey, maar ik vind dat ergens ook heel gek dat je collega er bijna raar van opkijkt dat ze deo aanbiedt. Maar ik zou meteen denken, oh ja, ik stink dus. Ja, kom maar hier, ik spuit die hele bus leeg. Maar zij was helemaal bijna een beetje verontwaardigd.
3: Nou, sommige mensen hebben het gewoon niet door dat ze een bepaalde lichaamsgeur hebben.
2: Zo, ja, ook sneu als je dat niet door hebt.
0: Ja. Nee, dat is het ook. Het is ook goed. Eigenlijk is Romy gewoon goed bezig.
2: Ja.
0: Je gaat met de deobus het hele land door. En
2: ja, en een knijper op je neus.
0: Romy, dankjewel.
3: Geen probleem. Doei doei.
0: Doei doei. Alarmschijf is voor je onderweg. Die is voor Cameron Whitcomb. Een heel mooi liedje. Naar die andere hele mooie. Dit is Coldplay. A Sky Full of Stars. Q Music.

0: een mooie track, hè? De alarmschijf van deze week. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Q-Music. Zaterdagavondshow met Tom en Joe. Maandag zitten we in de maand juni.
1: Dat klopt, ja.
0: En dan gaat het snel. Voor je het weet is het zomervakantie. Amber die gaat ook op vakantie, toch Amber?
2: Ja, dat klopt. Jij gaat, over 2 weken.
0: Oh, je gaat over 2 weken op vakantie.
1: Snel, ja.
0: En je hebt een probleem met betrekking tot die vakantie. Wat is je probleem?
2: Ik heb eigenlijk niet zoveel geld.
1: Oh, dat is niet handig.
0: Geen geld.
1: Op vakantie zonder geld. Nee, je hebt al wel alles geboekt, maar dan kom je eraan en ben je platzak.
2: Ja, valt mee, maar in ieder geval niet heel veel, nee.
0: We gaan je zo meteen helpen.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen. Everyone
8: from left to right van Holland komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocam kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
16: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
15: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 8 uur. Het laatste nieuws krijg je van Robert-Jan Knook.
10: Goedenavond. Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5 uur een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeleiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Bad Oevedorp vandaag, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen van de Giro voor vrouwen. Ze won met een ruime voorsprong de massasprint in Ravenna en draagt nu dus de roze leiderstrui. Dat is voor haar voor het eerst. Vorig jaar won ze wel het puntenklassement van de Giro. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. De loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui. En tot zover het ANP nieuws.
11: Music. Tom en Joe.
9: Luisteraar Amber, die heeft zo je hulp nodig. Ze gaat namelijk op feestvakantie, maar ze heeft helemaal geen geld.

0: Het is weer tijd voor Tom en Joe's hulptroepen. Dan kon je denken, wie zijn die hulptroepen? Nou, dat ben jij. Als jij nu luistert, dan zit je er middenin in de hulptroepen. We lossen namelijk altijd een probleem op van een luisteraar. Die kan je overigens ook nog insturen via de Q-Music app, mocht je zelf ergens mee zitten. Maar vandaag helpen we luisteraar Amber. Want ja, de vakantieperiode komt weer aan. En we hebben bijna allemaal onze vakanties al wel gepland. En Amber heeft dat ook gedaan. Maar dat valt eigenlijk net niet lekker, hè, Amber. Want wat is jouw probleem?
1: Ja, ik ga op vakantie met weinig geld. Eigenlijk geen geld.
2: Ja, dat is natuurlijk totale paniek. Je hebt het geboekt, weet je wel. De vlucht is geregeld. De overnachtingen zijn geregeld. Maar ja, daar moet je ook een beetje leven. Amber, wat ga je doen? Waar ga je eigenlijk naartoe?
1: Ik ga naar Sunny Beach.
2: Oh ja.
0: Is dat...
1: In Bulgarije.
2: Veel musea daar.
0: Een soort Gerso van Bulgarije, toch?
1: Ja, klopt.
2: Ja, gewoon Zonsuiverziekenhuis. Dat is een beetje...
0: Oh, leuk.
2: Dat is een beetje wat jij gaat doen.
1: Lekker feesten, ja.
2: Ja, heerlijk, Amber. Ja, en dan heb je natuurlijk, ja, dan wil je natuurlijk een paar drankjes kopen. Je wil een beetje struinen door zo'n dorpje en nog even een souvenirtje kopen. Ja, het hoort er allemaal bij. Het is geen geld nodig.
0: Het is geen goedkope vakantie, hè? Want jij wil gewoon, ja, je wil gewoon feesten. Ja, precies. Ja. En wanneer ga je?
1: 14 juni.
2: Oké. Hey, maar
0: oh, dat is al 2 weken.
2: Dat is echt heel snel al. En hoezo heb je dan geen geld gespaard? Want ja, je weet dat je vakantie eraan komt. Je hebt ook geboekt. Dus je weet toch, nou, dan moet ik even wat apart hebben gezet.
1: Ja, ik geef gewoon te snel uit. Zodra ik mijn salaris heb, geef ik het uit.
2: Ja, en het salaris is net geweest, dus dan... Ja, dat wordt lastig.
1: Ja, zeker.
2: Ja, jeetje. Oké, nou ja, dus eigenlijk moeten we nu met Tom en Joe's hulptroepen... Iedereen in de Q-Music app, als je nou een tip hebt voor Amber... Hoe komen we aan... Snel geld. Jongens, laten we het legaal houden.
0: Ja,
2: niet over envelopjes beginnen, weet ik veel.
0: Nee.
2: Een legale manier om snel aan geld te komen. Even een goede tip dat Amber in ieder geval wat te spenderen heeft in Sunny Beach.
0: Ja, precies.
1: Dat zou fijn zijn.
0: Ja, Amber, blijf hangen. Dan nemen we zo met je door waar de hulptroepen mee komen.
1: Ik ben benieuwd.
3: Dit is Q-Music.
4: Dennis Wims.
3: En dit is Q-Music.
4: Another and 54 Ultra.
3: En dit is nieuw.
0: We hebben prinses Alexia gevraagd, maar die wilde er niks over zeggen. Wij kunnen wel zeggen dat we hem heel goed vinden. De nieuwe Antoon, dit is de enige.

0: Amber?
1: Ja?
2: Oh, daar is ze.
1: Daar ben ik.
3: Dat is geen wel goed meer had.
2: Nee. Zou ik zomaar kunnen. Just checking. Hoe sta jij tegenover een OnlyFans-account aanmaken om geld te verdienen?
1: Oh, hou op hoor. Nee, nee.

0: ook weer?
1: Sorry?
0: Wat is het ook weer, OnlyFans?
1: Ja, je hebt nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: We zitten midden in Tom en Joe's hulptroepen, waar we het probleem van Amber behandelen. En Amber die gaat lekker party over 2 weken op Sunny Beach in Bulgarije. En dat wordt een hartstikke leuke vakantie. Althans, ja, daar moet je natuurlijk wel een beetje cash geld bij hebben om te feesten. En Amber die heeft eigenlijk geen geld meer om een leuke vakantie te hebben.
0: Nee, die komt aan, die heeft dan wel een hotelovernachting, maar staat ook al gloeiend in het rood. Amber, geen paniek, Tom en Joe's hulptroepen staan voor je klaar. En die hebben allemaal briljante oplossingen. Nou, er komen echt heel veel berichtjes binnen in de Q-Music app. Jamie, zelf vrouw, stuurt: als vrouw naar Sunny Beach heb je geen geld nodig, alleen een strak topje. Dat kan. Oh. Jan Willem zegt meteen: je moet een nier verkopen.
1: Nou, dat is ook wel heftig.
0: Arne zegt: ze moet geen geld hebben.

0: Maar de budgetcoach, ja, mensen zijn ook een beetje hard. Komen gelukkig ook nog wat serieuzere berichten binnen met echte opties. Bas die zegt bijvoorbeeld nog, ga even 2 weken in de horeca werken. Daar zoek ze heel veel mensen en op veel plekken krijg je per week betaald. En de fooi steek je ook meteen in je zak.
1: Oh,
0: ik op zich een echt een goede optie.
2: Hebben we nog Jessica aan de telefoon. Jessica?
3: Hi, goedenavond.
2: Wat is jouw tip?
3: Nou, ik zat te denken, als je kleding hebt waar je vanaf moet, kan je dat via Vinted verkopen. En als je eens nog wat meubeltjes hebt staan waarvan je denkt, ja, ik vind net niks, kan je het op via Marktplaats verkopen.
0: Zo, dat is ook waar. Dan heb je ook snel geld. Ja, ik vind dit wel goed hoor. Dankjewel, Jessica. Heel fijn. Hé,
2: ik weet niet hoe jij dat tegenover staat, Amber, maar je kledingkast op Vinted gooien, dat is wel snel geld natuurlijk.
3: Ja, ik heb genoeg kleding.
2: Nou, ja, want je geeft het ook uit als water. Dus dan neem ik aan als je heel veel kleren koopt. Als je dat dan weer doorverkoopt, dan heb je zoveel bij elkaar gespaard van Sunny Beach.
0: Of ga je liever in de afwas? Dat kan ook.
3: Nee, dan koop ik mijn kleren wel.
0: Oh. Nou, laat even weten, stuur even een kaartje als je er geld voor hebt. hoe het is in Sunny Beach, hoe het was. En dan ben ik heel benieuwd hoe die vakantie afloopt. Laat het even weten.
2: Ja.
3: Ja, ga ik doen.
2: En voor alle koopjesjagers, ga op Vinted. Want Amber die gaat nu de hele garderobe opzetten.
0: Ja, er komen leuke items bij. Daar voel ik in alles.
2: Amber, fijne vakantie.
3: Dankjewel.

0: Train en Drive by Q Music, zaterdagavond show met Tom en Joe. Ik moet zo meteen iets opbiechten. En dat is vrij confronterend voor mezelf, maar ook voor de hele mensheid. Voor iedereen.
1: Wat gaat er komen, Tom?
0: Jij gaat
1: opbiechten en voor de hele mensheid is dat confronterend.
0: Ik denk het wel. Nou, vooral voor voor iedereen die nu luistert, dan denk je van, is het zo erg?
1: Ga je wereldvrede creëren?
0: Nee, was het maar waar.
1: Nee, hak ook niet achter je.
0: Nee. Het is gewoon een verhaaltje.
1: Oh, een verhaaltje.
0: Een verhaaltje over iets wat ik besteld heb. En toen kwam ik achter iets en ik dacht, wat erg. We moeten ons allemaal schamen.
1: Oh, ik ben nou zo benieuwd.
0: Ja, maar even wachten nog. Want ook Ray komt er zo meteen nog aan. Op cue.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
6: Nog een keer! Papa, slimmer!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja. Serieus?
10: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
14: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
19: Lekker zoet.
18: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
19: Dat is nog eens voordeel.
18: Ja,

0: speciaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Goedenavond, Q Music Verkeer krijg je van Flitsmeister. Opvallende vertraging deze zaterdagavond. De A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug. 20 minuutjes vertraging. Back to Boston.
8: Gaat helemaal mis. Bring back the... Ja, je begint hem al zingen.
7: On the train back to Boston.
8: Laat het aan de professionals over. Dat komt zo meteen. Nou, ze blijft maar zingen.
7: Hé, er gaat wat fout in het systeem. Gaat wat Zal ik fout? Weer zingen? On the train back to Boston.
8: Ik ga nu gewoon alle knoppen proberen. Kijken wat er gebeurt.
7: Ja?
8: Nee, ook niet.
7: Wat gek dat het fout gaat.
8: Gek, hè?
7: En zet dit eens op stop. Wat wil je nou doen, Tom? Je wil een liedje draaien, maar niet dit liedje. Want wat je net liet horen, On a Train Back to Boston, vind ik een ontzettend leuk liedje.
8: Ja, maar ik wil Ray laten horen met Where's My Husband. Want dat heb ik net al verteld dat we die gingen draaien.
7: Serana ding.
8: Serana ding.
9: Tom en Joe.
8: Hey, dat is Sarai.
7: Nou, komt Ray.
8: Ray, Where's My Husband, hoor

0: Live One More Night op Q-Music. Je luistert naar de zaterdagavondshow met Tom en Joe. Het WK staat natuurlijk voor de deur, Joe.
1: Klopt.
0: Dan wil je er ook eventjes knap bijlopen in het oranje.
1: Oh, wat ga je zeggen?
0: Dus ik dacht, het is helemaal hip hè, om weer retro shirts te dragen.
1: Oh ja, dat zie je steeds vaker, van die oude voetbalshirts.
0: Ik bestel een shirt van mijn oude held Dennis Bergkamp, WK 98.
1: Dennis Bergkamp!
0: Ja, rustig maar.
1: Sorry.
0: Dat is Jack van Gelder. Inderdaad, dat was het WK waarin hij dat doelpunt maakte tegen Argentinië.
1: Zijn we niet. We hebben niet gewonnen, toch?
0: We hebben nog nooit een WK gewonnen.
1: Oh.
0: Maar het ding is meer, dat is weer helemaal hip om een beetje uit de Zero's of uit 98 die shirts te dragen.
1: Ja.
0: En dan, dat is beter dan dat je zo'n brulshirt aandoet, vind ik zelf.
1: Nee, brulshirt is passé, die kennen we nou wel.
0: Ja, precies. Of dat je met van die oranje wuppies weer op je schouder gaat lopen. Dus ik dacht, ik ga een keer hip doen. Ik bestel online zo'n shirt. Tenminste, die zijn moeilijk te vinden. Maar op Marktplaats heb ik er eentje op de kop.
1: Het is een echte.
0: Het is een echte 98. Kaartje zat er nog aan. Dus ik krijg dat ding thuis. Maar dat is een shirt uit 98. En ik draag altijd een L. En waar kom ik nu achter?
1: Jij bent?
0: Nee, wij als mensheid, als maatschappij. Een L was geen L in 1998.
1: Wat ben jij eigenlijk als jij dus...
0: Nou, dit shirt is dus een L en ik pas hem niet.
1: Maar als in, is hij te groot of te klein?
0: Te klein. Nee, we zijn natuurlijk dikker geworden met z'n allen.
1: Dus jij bent eigenlijk, de Tom in 1998 zou een XL zijn geweest.
0: Bizar hè? Want ik heb, nee maar serieus, ik hoef nooit iets te passen qua shirt of een trui. Ik neem altijd een L.
1: L past jou altijd.
0: L past mij altijd in 2026.
1: Maar
0: in 1998.
1: 30 jaar geleden.
0: Was een L, dus eigenlijk een M. En een M was een S.
1: Zo.
0: Snap je? Dus je moet terugtellen.
1: Ja, dan was ik een...
0: Wat ben jij nu?
1: Een S. Dan zou ik een M zijn.
0: Jij draagt een S.
1: Ik draag een S. Dus ik ben een M in 1998.
0: In 1998.
1: Zie je, zo klein ben ik niet.

0: Ed Sheeran en Bad Habits op Q-Music. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken.
1: Ja, maar wij zijn het voorprogramma. Het hoofdgerecht komt eraan. Criss Cross Amsterdam staat gewoon weer live voor je klaar.
0: Ongelooflijk. Zometeen weer de mannen van Criss Cross live in de mix hier op Q-Music. Maar eerst... de mannen van Kensington nog even voor je.

0: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Nu bij Dirk, Vivera. 1,49. Heel lekker en super voordelig.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bochem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
9: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Hé, hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Het leukste feestje van je zaterdagavond straks, maar eerst het nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Gogo Kauf verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Gauff uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. Een unieke handbeschilderde pepermolen is weer terug in een restaurant in Maastricht. Bijna 2 weken geleden werd hij gestolen en de eigenaar dreigt de beelden van de dader online te zetten, meldt de regionale omroep. Vandaag kwam er een pakketje uit Berlijn met daarin de pepermolen en een briefje met excuses. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Er is een mix van wolken en zon en in het binnenland ontstaat een bui. Tot zover het ANP-nieuws.

0: Amsterdam.
1: Gezellig, we zijn er weer. Jordi
2: en Sander zitten in deze avond, hoor. Nieuwe show, nieuwe muziek, nieuwe mix. Snel beginnen. Dit is Christmas Amsterdam tot 10 uur. Woe!

0: alles kriskros door elkaar.
1: Dan zo ben je terug, tot zo.
0: Tot zo.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
12: Het is niet normaal meer.
13: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
12: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.

Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot

0: altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
1: Five komt naar Nederland tijdens de Keep On Moving Tour. 10 juli, Ziggo Dome Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/5.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar Veldzink.nl.
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Obelie, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat, alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
23: 1 minuut over 10, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Robert-Jan Knook.
24: Goedenavond.
0: Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Budapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de vierde keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. Een huwelijksaanzoek tijdens een concert van Miss Montreal liep gisteravond anders dan gedacht. Beelden daarvan gaan viral op socials. Als de man op zijn knieën gaat in een vol AVAS Live, begint de vrouw meteen nee te schudden. Veel mensen vinden het goed dat ze durfde te weigeren. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP nieuws.
23: Dankjewel Robert-Jan Knook. Dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Het is rustig op de weg. Geen vertragingen, geen flitsers. Wel wil ik eerst even het volgende met je doen. Als je luistert, stuur even een foto van je uitzicht. Dus je hoeft alleen maar een foto te sturen van dat wat je ziet. Gewoon je telefoon voor je neus te houden, foto maken en die met een grote boog in de Q-Music app te gooien. Weet ik waar je uithangt.
1: Q-Music. 90s en zeros hits.
2: Joey van der Velden.
23: Ga zo meteen Sarah Bareilles draaien met Love Song. Luister even goed naar de tekst. Daar zit nogal een uitleg bij. Eerst Will Smith, Man in Black.
1: 90s en zeros hits.

0: Music 90s and Zeros met Sarah Bareilles en Love Song.
1: Q Music 90s en Zeros hits.
0: Wat ik niet wist, maar wat ik wel opeens vond. Dit liedje is echt een enorme middelvinger naar de platenmaatschappij. Die wilde dat Sarah een liefdesliedje zou schrijven. En zij wilde dat echt helemaal niet. En na oneindig veel zeuren van haar manager schreef ze dus dit liedje. En de zin, I'm not gonna write you a love song, because you ask for it. Gaat dus letterlijk over het label. Het is niet voor een geliefd of zo. Nee, het gaat over het label. Echter, de platenmaatschappij die vond het geweldig en bracht het uit. Zonder te beseffen dat zij dus het hoofdonderwerp waren. Het is een beetje een liedje met gedoe, maar het is wel lekker. Ik zeg welkom. Q-Music Nights and Zeros. Ik ben benieuwd waar je luistert. Waar ben je eigenlijk? Met wie? Wat doe je? Waar hang je uit? Vragen die heel makkelijk zijn te beantwoorden. Als je even een foto stuurt van je uitzicht, gooi die dan in de Q-Music app. Heel veel Q-luisteraars zijn we onderweg. Max, Jurjen, Marlon, Elin, James, Yara, Mats, Fine, allemaal onderweg. Riekele, die stuurt een foto van een zwembadje. Jasper, die zit op het balkon. Daniel, die gaat naar München. Marco, die zit even kijken. Die schrijft, ik zit aan het bier na de barbecue. Lekker. Martin, het schrijft, ik ben mijn dochter aan het ophalen na een graffiti workshop. En Mieke, die zit dan weer aan de waterkant. Oké, fijn dat iedereen erbij is. Even applaus. Zometeen ga ik Robbie Williams draaien. Echter is er één liedje dat hij niet meer kan horen en al helemaal niet meer wil zingen. Ik vertel het je na de Two Brothers on the Fourth Floor. Lekker.

0: je kan nog zo geweldig werk hebben. Je kan ook altijd iets noemen aan je job dat je niet zo leuk vindt. Er is altijd iets dat je denkt, niet vandaag. Zo hebben artiesten ook altijd een minst favoriete liedje dat ze niet meer kunnen horen of zingen. Robbie Williams, die hoeft daar echt niet lang over na te denken als hem de vraag wordt gesteld.
1: Anyway, it's Millennium. In my head, I go, we got

0: Heroes.
1: Ja, moet je opletten. We gaan dat lastige spelletje van de zaterdagavond gaan we weer spelen. Het heet Rewind the Zeros. Kan je een liedje herkennen als die achteruit wordt afgespeeld? Dus ik heb een liedje in de computer omgedraaid. Aan jou dan de taak om zometeen bij de juiste titel en artiest uit te komen. Lukt je dat, dan krijg je het Q-Music prijzenpakket. Ik ga geen hints meer geven. Dat deed ik normaal gesproken. Daar ben ik even tijdelijk mee gestopt. Ik ga geen hints geven. Ik ga wel alvast even een klein stukje laten horen van de opgave van zometeen. Even een klein opwarmertje. Misschien krijg je al een idee. Kan je het me al appen? Het zou zomaar kunnen. Oké, komt-ie. Zometeen meer. En deze. Het zijn de Black Eyed Peas. I got a feeling.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
8: ANWB en gaan. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Oranje fans op.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Joey van der Velden.

0: back, Q Music and I Get a Feeling.
1: Rewind the Zeros.
0: Een quizmaster, een hele grote show, zou zeggen: handen bij de knoppen. Ik ga namelijk even een klein spelletje met je spelen. Ik laat je een hele grote hit uit de Zeros horen. Maar achterstevoren, weet je om welk liedje het gaat? Stuur me het antwoord in de app van Q. Je mag het typen of je mag het ook inspreken. Druk je op het microfoontje, dan brul je het naar me. Je maakt kans op het Q Music prijzend pakket. Ik ga het fragment ook maar één keer laten horen. Ben je er klaar voor? Komt-ie. Zo, bak met de herrie. Bouwzo. Praat er nou niet doorheen. Ja, ik praat er een beetje doorheen voor de extra moeilijkheid. Nou, als je het weet, stuur een bericht in de app van Q. Maak kans op het Q Music prijzenpakket. Zometeen Katy Perry, I Kissed a Girl. Na deze.

0: zeros.
1: Ik zeg goedenavond tegen Stephanie Morgan uit Opperdoes. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Toch een beetje het gevoel dat ik met een stripverhaal bel.
2: Oh.
1: Toch? Even Opperdoes. Waar ligt Opperdoes ook alweer?
2: Opperdoes is naast Medemblik.
1: Oh ja, dan weet ik het. Ja, ja. Stephanie Morgan is natuurlijk een fantastische naam. Het stond helemaal niet op de planning, hè, dat ik zou bellen.
2: Nee, niet echt. Ik stond eigenlijk op het punt om naar bed te gaan.
1: Ja, want je stond onder de douche toch even snel te luisteren. Want hoe ging het nou?
2: Ja, ik heb een doucheradio en die heb ik dan meestal aan.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, dit nummer herken ik, dus ik ga het toch proberen.
1: Ja, langer staan douchen om het fragment even te luisteren. Ja, hè? Zo ging het. Oké, ik heb net een liedje uit de Zeros heb ik achter tevoren gedraaid. Dat klonk zo. Zat het ook meteen in je hoofd, het antwoord?
2: Of gelijk heb je het over... in mijn hoofd, ja. Dat je het inderdaad draaide het eerste stukje voor de reclame, zeg maar. Toen dacht ik gelijk al, dit is het. Dus ik had hem al getypt.
1: Ja.
2: En toen zei ik tegen mijn man, ik zeg, luister even mee. Ik zeg, weet ik eigenlijk zeker dat dit hem is?
1: Ja.
2: Dus, en hij zegt, ja, dat is het.
1: Even voor mensen die er net bij zijn. Ja, ik heb net voor de reclame een stukje van een seconde laten horen. Toen wist jij het al.
2: Ja,
1: okay.
2: Dus gelijk al.
1: Nou, gooi het antwoord maar erin.
2: Nou, het is Madonna met Hang Up.
1: Natuurlijk! Stephanie, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Leuk.
1: Ik ga een Q-Music prijspakket naar Opperdoes sturen.
2: Yes, superleuk.
1: En ik zal zo even Madonna draaien.

0: Q-Music 90s en Zero's met Madonna. En hang up, zometeen ga ik Jan Smit draaien. En Jan Smit die heeft een, ja, nou, een piepklein foutje. Hij maakte een piepklein foutje, maar echt een heel klein foutje. Zo'n klein foutje dat je denkt, ja, die zou je er wel eens over het hoofd kunnen zien. Nou, ik laat je zo meteen horen en deze hoor je ook. Ga ik ook draaien, let op de eerste seconde.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
4: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
5: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
4: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
18: Boost yourself.
16: Score nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
25: Lot, je bent op de radio, hè?
24: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
25: Over de vakantiegeld Supersale-weken?
24: Ja, dat wou ik dus zeggen.
25: Oh, sorry. Ook zo'n zin in informatie. Vakantie. Prijsvrij vakanties.
26: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
27: Yes, hij doet het.
28: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Rozer!
26: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
25: Prijsvrij vakanties.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: 2:11, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Daphne van der Meijs.
3: Goedenavond. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzege en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim €300.000 opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelre Dome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan omweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dankjewel, Daphne. Dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet en flitsers zijn er ook niet.
5: Q-Music. 90s en zero's hits.
11: Joey van der Velden.
13: En zometeen een van de meest onhandige fouten van Jan Smit. Of ja, iemand van het team. Maar in ieder geval, ze zaten niet op te letten. Eerst Girls Aloud. Dit is Jump.

0: music, 90s en zeros hits.
1: Zometeen een little bit foute uur tijdens de Q Music 90s en Zero's. De enige hint die ik ga geven, de kleur is blauw. De kleur is blauw, meer zeg ik niet. Fans van het eerste uur van Jan Smit die kunnen de komende tijd een hart ophalen. Op het YouTube-kanaal van Jan worden oude afleveringen van Gewoon Jan Smit gepost. Even voor alle duidelijkheid, dat was de eerste real life show van Jan. Maar ja, toch een beetje de beginjaren van zijn carrière. Toen werd hij uitermate precies werd hij gevolgd door camera's. Nou, twee dingen vallen meteen op als je nu kijkt. Eén, Jan is echt niks veranderd. Twee, alles is ook echt een stuk professioneler geworden. Ik ga je even een fragmentje laten horen van Gewoon Jan Smit. Jan controleert nog even de fotokaarten die net zijn gedrukt.
2: Hij is wel anders dan die ander, toch? Nou, nergens om, hoor. Staat een foto op. Op zoek naar geluk. Het album heet Op weg naar geluk.
1: Ja, klein foutje. Nou, ik ga ook nog even spoilen. Het is helemaal goed gekomen met Jan Smit. Helemaal goed gekomen, dat was volgens mij wel al bekend. In diezelfde periode, dat zie je volgens mij ook in die Real Life Soap, maakte hij dit liedje. En dit liedje was ook gewoon heel belangrijk voor die carrière. Zijn vrienden voor het leven bij Q Music.

Die, zometeen Lionel Richie en My Destiny. En ik heb trouwens ook even je hulp nodig. Hij heeft alles te maken met een nader te bepalen categorie van de battle die ik zo meteen ga organiseren. Ja, het verhaal achter Love You More van Raccoon is slim en intrigerend. Want dit liedje kwam uit op het moment dat de verkoop van cd's echt enorm terugliep. Kwam natuurlijk door online, kwam door downloaden en branden en zo. Maar iemand bij Raccoon die had toen een slim plan. Die zei, waarom verkopen we het singeltje niet voor 1 euro? Nou, en dat zorgde er dus voor dat iedereen hem kocht. Want ja, 1 euro voor een cd met waanzinnige kwaliteit, dat wil natuurlijk iedereen. En zo stond dit liedje dus maandenlang in de hitlijsten. En was Raccoon, die ook een beetje, ja, ze zaten ook een beetje in een dal. Die waren weer helemaal back on track. Nou ben ik zelf een ontzettende verzamelaar. En ik dacht, ik ga online even zoeken naar die single. Nou, geen 1 euro meer hoor. Echt een verzamelobject. Soms wel 30.

0: en Zero's hits.
1: Ik ga weer een battle organiseren tussen twee liedjes uit de 90's en de Zero's. En ik ga er weer een categorie aan hangen. Dus ik ga een slinger geven aan de computer hier voor mij. Er komt dan een categorie uit. En dan heb ik je advies nodig. Want ja, welke twee liedjes gaan we zo meteen in de ring zetten? Daar gaan we. Wie eruit komt. Ja. Oké. Hier kan ik wel wat mee. Ik hoop dat jij er ook wat mee kan. Categorie vanavond is strand. Oké, strandliedjes uit de 90's en de Zero's. Heb je daar een idee bij? Stuur even een berichtje in de app van Q. Je mag trouwens ook inspreken deze kant op. Wellicht zitten ze zo meteen in de battle. En deze krijg je sowieso. Snickelback.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Hey mannen!
6: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
7: gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
13: meer. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
3: Joey van der Velden.

0: Q Music 90s and Zeros met Charlie Loiners en Mental Tio. En Star.
1: Q Music 90s and Zeros hits.
0: Ik zeg tijd voor een battle. Ik ga je twee liedjes geven en de vraag is welke van de twee wil je het allerliefste horen vanavond. Een liedje dat heel rustig is en een liedje dat echt een stuk sneller is. Suggesties kwamen van lieve Q-luisteraars. Categorie strand. Dankjewel trouwens als je suggestie hebt gedaan. Maar de keuze is gevallen op een liedje van Robert. Die kwam met Bluffen aan de kust.

0: music, 90s en zero's hits.
1: Zeker weten met een battle tussen twee 90s liedjes vanavond. Ik dacht leuk om een battle te organiseren. Normaal gesproken tussen de 90s en de zero's. Vanavond zijn het twee 90s liedjes. Robert, die kwam met bluffen aan de kust.

omdat net de categorie strand uit de computer kwam. Dank als je afgelopen minuten hebt gestemd op een van de twee liedjes. Want de vraag is, ja, welke wil je nou het allerliefste horen? De winnaar kreeg onder andere stemmen van Rens, Robin, Teun, Thibaut, Yara, Jeroen, Sanne, Mark, Lieke heeft gestemd, Sander heeft erop gestemd, Gijs, Evi, Lars, Fenna, Sven, Luna, Koen, Vera. Ik kan nog een half uur doorgaan. Maar echt overduidelijk is deze battle gewonnen door... Ja, kijk, als je het liedje draait, ruik je het strand meteen. Nou, dan weet je...

0: Q-Music 90s en Zero's. Ik wens je heel veel plezier met Kane zometeen. En die heeft alvast één vraag aan je. Of dat je even een audioberichtje naar hem wilt sturen met de volgende zin. Hey Kane, ik ben nog wakker, omdat... En dan mag je die zin ook afmaken met dus de reden waarom je nog wakker bent. Dus hey Kane, ik ben nog wakker omdat... in een audioberichtje mag via de Q-Music app deze kant op. En dan doet hij daar zometeen een mooi overzicht van. En deze gaat hij ook draaien. Harry Styles. American Girls. Veel plezier.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en Zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus...
7: Aldi. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
9: Verrassend, altijd voordelig.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voorwie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: 1 over 12, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
22: Goeienacht. De winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zorgt in Parijs voor onrust. Rond het stadion en in het centrum van de stad is het uit de hand gelopen tussen supporters en de politie. Daarbij werd ook vuurwerk afgestoken. Paris Saint-Germain won de finale tegen Arsenal na strafschoppen. En de onrust in Parijs heeft inmiddels gevolgen voor het openbaar vervoer. In de regio rijden vanavond geen bussen meer, omdat de situatie op straat te onveilig wordt gevonden. Volgens Franse media zijn zeker 45 mensen opgepakt en raakten 2 agenten gewond. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt. En dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En van feest naar teleurstelling voor Lorena Wiebes in de Giro d'Italia. De Nederlandse won vandaag de eerste etappe en pakte de roze leiderstrui. Maar enkele uren later werd ze uit de ronde gezet omdat haar fiets volgens de organisatie te licht was. Daardoor raakte ze haar ritzegen kwijt en ook haar leiderstrui aan een Italiaanse. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Op de weg is momenteel geen vertraging gemeld bij Flitsmeister. Wel nog twee controles vind je op de A12 van Gouda richting Utrecht bij hectometerpaal 46,6. En de ander staat op de A16 van de Belgische grens richting Breda bij 72,0. Aan de start van je zaterdagnacht. En die gaan we niet goed beginnen. Nee, die gaan we lekker fout beginnen. Met Helene Fischer, ademloos, door die nacht.

0: Ik ben nog wakker, want ik kom terug van Harry Styles.
1: Hey Kane, wij zijn nog wakker voor Suzanne en Freek.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik naar Harry Styles ben geweest.
3: Ik ben nog wakker omdat ik net mijn vriendin moest ophalen die naar de Moulin Rouge was geweest.
4: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net uit Antwerpen kom na een concert van Sugro.
5: De Q-nacht met Kane.
6: Hey, dat ben ik.
7: Yeah!
6: En 30 mei 2026. Het is 11 minuutjes over 12. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Nou, als ik de Q Music app weer moet geloven, wordt het vandaag weer één grote concert aftershow. Ik zelf ben ook trouwens net bij Typhoon geweest in Avals Live. Daar zie ik niemand van terugkomen in de Q Music app. Het was wel een waanzinnig concert. Maar voornamelijk het gros is dus ofwel bij Suzanne en Freek ofwel bij Harry Styles geweest. Zie ik heel erg terug in de Q app. Onder andere ook Sydney.
1: Hey Kane, wij zijn nog wakker omdat we op de terugweg zijn van het concert van Suzanne en Freek. En het was echt super gaaf. Maar nu moeten we nog een uur terug naar huis rijden. Groetjes Sydney en Sandy.
6: Groetjes terug Sydney en Sandy. Ja, en hetzelfde geldt voor Mandy, Ben, Fijkje, Linda, Markita, Rowan, Bart, Anita, Sita. Wat een hoop mensen die eindigen op Ita. Dat was me helemaal niet opgevallen. En Marielle en Wendy, die appen ook nog allemaal dat ze bij Suzanne en Freek zijn geweest. Nou, ik zou zeggen, als je nu vaststaat rondom of in Arnhem, toeter even. Doe gewoon even een toetertje. Dan weet je wie je medestanders zijn die nu ook naar Q-Music aan het luisteren zijn. En goed nieuws, ik draai zo meteen ook nog even Suzanne en Freek om de pijn een beetje te verzachten dat je nog vaststaat daar in de omstreken. Daarna spelen we ook zo meteen nog dart in de discotheek. Kortom, beloof gewoon weer een gezellige zaterdagnacht te worden. En dit is Axwell en Ingrosso, More Than You Know bij Q-Music.

Goedemorgen. Suzanne Freek, halverwege bij Q-Music. Weet je wat ik dus... Ik zat er vandaag over na te denken. Wat ik dus eigenlijk een gemiste kans vind... Ze draaien nu natuurlijk 10 shows in het Gelredome. 10 uitverkochte shows. Wat echt bizar is. Ondertussen zit Harry Styles dus 10 shows in precies dezelfde weken in de Johan Cruijff Arena te draaien. Toen dacht ik, als ik Suzanne Freek was geweest... en ik snap dat ze het niet doen natuurlijk... omdat het ook echt wel bijzondere shows zijn die ze nu daar neerzetten. Maar als ik daar nu had gestaan als Suzanne Freek zijnde... dan had ik gezegd... had ik even een momentje van gemaakt in de show... en had ik gezegd tegen het publiek... zoals jullie waarschijnlijk wel weten... treden wij vanavond op in het Gelredome... maar staat ondertussen Harry Styles ook 10 keer in de Johan Cruijff Arena. En daarom hebben wij een afspraak gemaakt met Harry Styles... dat hij 's avonds, elke avond 1 liedje doet van ons... en dan doen wij een liedje van hem. En ik heb geen idee, we kunnen natuurlijk niet checken... of Harry zich ook aan zijn afspraak houdt... maar wij houden ons in ieder geval aan onze afspraak. En dat ze dan iedere avond... dat ze dan elke avond even Golden doen van Harry Styles. En dat Harry Styles dan op zijn beurt dus weer goud zou moeten doen. Snap je? Golden, goud. Nou, allemaal heel leuk geleken. En ik snap uiteraard dat ze dat niet doen. Maar wat was dat viral gegaan als Harry Styles dus daadwerkelijk elke avond goud had gedaan. En Suzanne Freek elke avond Golden hadden gezongen van Harry Styles. Dat had ik fantastisch gevonden. Maar goed, ik snap ook dat Harry Styles natuurlijk allemaal internationale mensen en fans aantrekt. En dat, nou, ik snap dat het niet gebeurd was. Maar het was wel goud geweest. No pun intended, als het wel was gebeurd. Darten in de discotheek doen we naar Amy Winehouse. Back to Black bij Q-Music.

Welkom in de discotheek genaamd Q Music. Het is de discotheek waarbij jij straks een liedje mag aanvragen bij mij, de DJ. Ik ben Kane. Er is alleen wel één ding dat je moet doen om een liedje te kunnen aanvragen. En dat is raden welke score ik zo ga gooien in het dartbord dat weer hier in de discotheek hangt. Ik loop er ondertussen even naartoe, helemaal in de studio. Dat mag natuurlijk een getal zijn tussen de 0 en de 180. Want dat is de maximale score die je kan halen met darten. En als jij de eerste persoon bent die het goede antwoord heeft gestuurd in de Q Music app, of je zit er het dichtstbij, dan bel ik je zo terug en dan ben jij degene die een liedje mag aanvragen in darten in de discotheek. Oké, ik sta klaar voor het dartbord. Ik ga mijn Michael van Gerwen in mezelf weer naar boven halen. En ik ga mijn beste shot wagen. Dit wordt worp nummer 1. Oké. Dit wordt worp nummer 2. Oké. En dit wordt worp nummer 3. Nou. Even kijken. Zo, dit zit wel erg in het randje. Ja, ik heb hem. Ik loop weer terug naar de knoppen. Nou, doe maar een gokje. Welke score denk je dat ik heb gegooid zojuist? Het zal volledig tasten in het duister. Een getal tussen de 0 en de 180 dus. Ik kan je wel alvast verklappen, 0 is het niet vandaag. Want ik heb ze alle drie netjes in het bord weten te gooien. De persoon die dus als eerste het goede antwoord in de Q-Music app stuurt, of er het dichterbij zit, die bel ik zo meteen terug. Na Jonas Blue.

0: create high.
1: Cameron with Calm by Q Music and Medusa. Ik gooide zojuist 3 dartspijlen richting een dartbord hier in de studio. En als jij weet te raden welke score ik heb geworpen, dan mag je een liedje bij me aanvragen. Welkom bij Darten in de Discotheek. Er zijn weer een hoop gokjes gewaagd in de Q-Music app. Pak altijd even de laagste en de hoogste die binnen zijn gekomen. De laagste komt in dit geval van Jasmijn ter Brugge. Die stuurt 6. En het hoogste gokje komt deze week van Brit. En Brit denkt 124. Nou, dat is een groot verschil, mag ik wel zeggen. Daartussenin zijn dan ook weer een hele hoop gokjes gedaan. Waaronder eentje van Dien en Vivé. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat was jullie gokje?
2: 27.
1: Dien, laat me je meenemen door welke scores ik net heb geworpen. Mijn eerste pijl ging zojuist in de 14. Mijn tweede pijl ging zojuist in de 9. Maar wel, moet ik even de kanttekening bijgeven, heel dicht in de buurt van de roos. Dus ik dacht nog, die gaat bijna in de roos. Daarom dat ik helemaal opgewonden was. En mijn derde pijl kwam ook heel dicht in de buurt van de roos. Maar die kwam uiteindelijk in de 1. Wat betekent dat 14 plus 9 plus 1 is 24. En Dien, ik kan je verklappen, met 27 zat jij daar als dichtstbij.
2: Hey. Ja.
1: Blijdschap heerst in de auto. Jullie mogen een liedje gaan aanvragen. Is er een liedje waar ik jullie mee kan verblijden?
2: Jazeker.
1: Wat mag het wezen?
2: Dat is Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen.
1: Wat leuk. Even een lekkere foute knaller. En is er een specifieke reden waarom je dat zo'n lekker nummer vindt?
2: Nou, ik hou van Bacardi Lemon, dus vandaar denk ik.
1: Nou, dan hoop ik nu niet dat je met Bacardi Lemon achter het stuur zit.
2: Nee, ik zit ernaast. Dus,
1: Oké, dan is het goed. Nou, ga er lekker van genieten dan. Ik ga lekker Mart Hoogkamer voor je draaien, maar ik ga zwemmen.
2: Super, dankjewel.

Survivor back in music en Eye of the Tiger. Ik ga dit weekend weer eigenlijk eindelijk iets voor het eerst doen in mijn leven. Ik ga voor het eerst in mijn leven een WK-pool invullen. En ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt, ik niet. Maar er werd opeens deze week een mailtje gestuurd van collega Joep. Die stuurde naar iedereen in het bedrijf: we gaan binnen Q-Music een WK-pool opstarten. Als je wil, mag je meedoen. Inleg is €15, best wel veel knaken. Maar goed, als 100 man in dit bedrijf mee zou doen en €15 zou inleggen, nou, dan heb je toch wel een mooie €1500, toch? Even kijken hoor, 15. Goh, wat erg. Ik ben zo slecht in rekenen, jongens. 15 keer 100. Ja, €1500, hoppa! Nou, dus je begrijpt, ik denk dan is het toch wel leuk om toch even een poging te wagen. Verder heb ik totaal geen verstand van voetbal. Ik heb niks met voetbal, dus mocht jij wel ervaring hebben op het gebied van voetbal en WK-pools invullen, dan hou ik mij graag aanbevolen via de Q-Music app voor wat advies. Wat zijn de sterspelers? Wat zijn de landen die beter zijn dan de andere landen? Is er een pool die jij misschien al hebt ingevuld waarvan je zegt, nou, dit land gaat sowieso winnen. Misschien wel gewoon Nederland, hè? Dat kan natuurlijk ook. Laat het graag van je horen in de Q-Music app. Ik laat me graag adviseren op dit gebied. Ik hoop in ieder geval er toch nog een klein zakcentje mee te kunnen winnen. Maar dat is, ik promote niet gokken. Gokken, nee. Gokken, doe het niet. Behoed jezelf ervoor. Maar ik ben wel heel benieuwd wat eruit weet te komen. En mag ik je even voorstellen aan het WK-anthem van dit jaar? Want dat is me toch een ongelofelijke knaller van een hit. Het is ex-alarmschijf Shakira samen met Burna Boy. Dit is Die Die, het WK-anthem van 2026. Oh.

0: David Guetta en Sia.
1: Beautiful People bij Q Music. Taylor Swift die heeft vandaag een cover van een van haar eerdere albums aangepast. En ik ga je zo vertellen wat dat precies te maken heeft met Toy Story. Now One Republic. Oh.

One Republic bij Q-Music. En All the Right Moves. Ik wil het even met je hebben over deze film. Toy Story. Over 17 dagen komt deel 5, namelijk in de bioscoop. Ben ik heel benieuwd naar, want het is toch wel een van de meest iconische animatiefilmseries ooit. Dus ik hoop dat het deel 5 ook nog een beetje recht doet aan de rest van de filmserie tot nu toe. Maar er is iets gaande rondom Toy Story 5. Over de hele wereld, in allemaal verschillende steden, verschijnen namelijk momenteel billboards met daarop in het logo van Toy Story. Dus in de, een beetje het lettertype van Toy Story. TS. Dus in de logostijl van Toy Story TS. Op de achtergrond zie je het behang van de muur van Andy. Dat natuurlijk een blauwe lucht is met witte wolken. Nou, en hier gaan we straks helemaal rechts afslaan waar de Swifties, dus de fans van Taylor Swift, helemaal op aanslaan. Het zijn namelijk 13 wolken. En 13 is helemaal het getal van Taylor Swift. Op alle posters, alle billboards over elke stad. Het zijn allemaal net een beetje andere soorten roottes. Dus de ene keer is het een heel groot billboard in de breedte. En de andere keer is een soort bushokje wat gevuld wordt. Maar overal staan 13 wolken op. En dus die initiale TS. Geen 5, alleen TS. Heel veel mensen, lees heel veel Swifties, denken dat Taylor Swift nu iets gaat doen met Toy Story 5. Misschien dat ze een stem inspreekt in de film. Misschien dat ze een liedje uitbrengt voor die film. Iets in die naart. En wat is er vandaag daar nog bovenop gekomen? Taylor Swift heeft een cover art van haar album 1989 aangepast. Want daar zag je normaal haar dan op het strand met op de achtergrond een blauwe lucht gevuld met allemaal zeemeeuwen. Maar nu, als je nu naar Spotify gaat en je gaat naar die cover, naar dat album, dan zie je geen zeemeeuwen meer op de achtergrond. Maar dan zie je, ja, je raadt het al, wolken. Je ziet wolken op de achtergrond. Nou, je raadt het 1 plus 1 is 2. Er komt iets van Taylor Swift aan. Wat natuurlijk te maken heeft met Toy Story 5. Of het een nieuw liedje mag zijn of een stem die ze gaat inspreken, daarvoor moeten we nog heel even wachten. Dit is Taylor Swift met Elizabeth Taylor.

0: exact 1 uur. Het Q Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
1: Goedenacht. De Zeppelin is terug. Finland zet een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip in voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. In de Zwitserse Alpen is een 70-jarige bergbeklimmer om het leven gekomen, meldt het AD. De man was alleen onderweg en werd vrijdag als vermist opgegeven. Tijdens een zoekactie werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is hij tijdens een afdaling honderden meters naar beneden gevallen. De oorzaak wordt nog onderzocht. En in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn mensen opgeschrikt door een harde knal. De politie kreeg veel meldingen binnen. Volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. 2 maanden geleden gebeurde dat ook al in Ohio en in Pennsylvania. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ik ga straks een hele onpopulaire mening delen, waarvan ik nu al weet dat heel veel mensen het niet met me eens zullen zijn. Nasha Boozy en Miles Smith, dit is Blink Twice.

Het is de nieuwste van Bebe Rexha, New Religion bij Q-Music. En ik denk dat ik nu een hele onpopulaire mening ga gooien. En ik hoop niet dat ik nu word gezien als een ongelofelijke muzikale, hoe noem je dat, miskwaksel dat ik dit nu ga zeggen. Maar ik vind dit lekkerder dan het origineel. En dat heb ik nog nooit gehad met een remake van een oud nummer. Waarvan, ja, weet je wat, tegenwoordig wordt alles maar door de blender gegooid. En dit is dan natuurlijk gebaseerd op Faithless, hè, met Insomnia. Ja, en dan moet ik je dus heel eerlijk bekennen. Ik vond alles van Faithless al van jongs af aan helemaal niks. Ik heb daar echt helemaal niks mee. En ik dacht ook toen Bebe Rexha dit dan ging uitbrengen. Ik heb het ook de eerste paar weken, ik had er nog niet zo heel veel mee. Moet ik eerlijk bekennen. Maar het is steeds meer op me gaan groeien. En sinds kort, het klikt gewoon in één keer. En ik denk gewoon, ja, dit is wel gewoon echt een knaller van een hit. En een waanzinnige remake. En om dus even een kanttekening te geven. I'm Good Blue van David Guetta. Wat natuurlijk I'm Blue Dabadidabadai heeft gecopycat. Vind ik verschrikkelijk. Fast Car van Jonas Blue. Hoor je me ook niet zo heel snel draaien, denk ik. Maar dit, het is zo lekker. Ik kan het zo aangooien in de sportschool. Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Overigens ook leuk dat Faithless zelf mee heeft geholpen aan het nummer. Dat het niet helemaal gestolen is van hem. Maar wat een ongelofelijke knaller. Vooral dat einde als die er nog bij komt. Ja, vind ik echt fantastisch. Hey, heb jij nou nog geen tickets voor de Foute Party, the big one? Maar hou je wel van foute muziek? Ik vertel je zo hoe je op een hele leuke manier die tickets kan gaan winnen. Na No Diggity.

kan dit nummer nooit zat worden. Somber met Homewrecker bij Q-Music. Vandaag 31 mei. Wat betekent dat het morgen 1 juni is. En dat betekent weer dat we met Q-Music vanaf morgen volledig hangen in het fout. 20 juni, dan vieren we de foute party, The Big One, in het Philips Stadion in Eindhoven. De week daarvoor hoor je ook nog natuurlijk een week lang feest op je radio met de foute 1500. En vanaf aanstaande dinsdag kan je al je stemlijstje invullen voor die foute 1500. Maar ik ga er zelf dit jaar ook nog een klein schepje bovenop doen. Bovenop die hele foute maand. We gaan de boel namelijk nog iets fouter maken. Want precies over 6 dagen ga ik hier op je radio een foute pubquiz doen. Misschien wel de grootste pubquiz van Nederland. Want iedereen in het hele land kan meespelen. Vrijdagnacht tussen 12 en 2 uur. Dus vrijdag op zaterdagnacht tussen 12 en 2 uur. Presenteer ik Kane's Game Night, de foute pubquiz. Dat is een quiz volledig in het teken van foute muziek. En blijk jij dan de grootste foute kenner te zijn met de meeste antwoorden goed, dan win jij 2 tickets voor de foute party The Big One in Eindhoven. Dus dan kan je genieten van Samuel Welten, van K3, van 3T, van Mel C, van de Spice Girls. Je kan genieten van Gerspard Doel, Kriskos Amsterdam. Het is een line-up om je vingers bij af te likken. Moet je dan voor die pubquiz helemaal naar Q-Music toe komen? Nee, wij komen met Q-Music gewoon naar jou toe. Dus je kan het gewoon thuis spelen, op werk spelen. Je kan meespelen in de auto. Het enige wat je namelijk hoeft te doen is Q-Music aan te zetten. Het kan zijn op de radio, maar je kan ook lekker een schermpje erbij pakken en via Kijk Live meekijken. En dan kun je antwoorden geven via qmusic.nl of de Q-Music app. Zo makkelijk is het eigenlijk ook gewoon. En je hoeft niet eens 2 uur lang mee te spelen. Want we gaan het opdelen in 2 rondes. Eerst een ronde tussen 12 en 1 uur 's nachts. Dan komt de eerste winnaar uit de bus die dus 2 tickets wint voor de foute party. En heb je die dan misgegrepen, dan hebben we gewoon nog een ronde tussen 1 en 2 uur 's nachts. Moet je wel lang op blijven, dat weet ik. Maar het is wel genieten.

ga vertellen, dan ga je exact hetzelfde hebben. Wat vertelde Marieke Elsinga namelijk? Bruno Mars wordt altijd van onderen gefilmd. Bruno is namelijk volgens mij 1,64 of zo. Ongelooflijk klein mannetje eigenlijk. En dat zal je ook ongetwijfeld zien als hij komt optreden in Nederland hier binnenkort. Het schijnt zelfs dat hij eigenlijk altijd een hoed draagt. En grote, wijde kleding aan heeft. Zodat hij groter lijkt als hij op het podium staat. Maar ook in zijn videoclips wordt hij dus altijd van onderen gefilmd. Zodat hij dus groter lijkt dan hij eigenlijk is. Nou, en dat feitje, als je dat nu weet, dan ga je er niet meer aan ontkomen. Sterker nog, als je nu meekijkt via qmusic.nl of de Q Music app en je zet Kijk Live aan, dan ga je het zelf zien in deze videoclip van I Just Might.

Dit nummer heb ik al lang niet meer gehoord. Leuk om hem weer eens te horen. Stuurt Kian in de Q-Music app. Ben ik helemaal met je eens, Kian? Klassiekertje van Coldplay, The Scientist bij Q-Music. En van een klassiekertje gaan we naar gloednieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It.

Pauwbop en Mo back your music. En nog even blijven. Kian die stuurde net een berichtje in de Q-Music app dat hij het zo leuk vond om The Scientist weer eens te horen van Coldplay. Omdat hij die heel lang niet meer had gehoord. En toen dacht ik, ik heb nog wel een paar liedjes in mijn platenkoffertje zitten waarvan ik denk, hey Kian, en niet alleen Kian, maar überhaupt iedereen. Ik denk dat er nog wel een paar liedjes zijn waarvan ik denk, die heb je lang niet gehoord. Bijna een soort vergeven liedje. Maar ik denk dat je ze wel nog woord voor woord kan meezingen. Zo ga ik zo meteen nog even één liedje draaien. Dat is eigenlijk best een bijzonder nummer. Die is al dit jaar 60 jaar oud. Maar dat nummer wordt tot op de dag van vandaag nog regelmatig gecoverd. Ik ben zelf enorm fan geworden de afgelopen maanden van toch vrij nieuwe cover. Ik denk dat die max 2 jaar oud is. Van een van de allergrootste en vetste artiesten van dit moment, als je het mij vraagt. Maar ik ga zo meteen de versie draaien die eigenlijk het hoogst heeft gescoord in de top 40. En tot de dag van vandaag de bekendste versie is van dat nummer. Om welk nummer ik dan nu helemaal heen zit te draaien, dat laat ik je zo pas horen. Eerst ga ik je deze weer eens laten horen. Ken je deze nog? Rag & Bone Man bij Q Music. Dit is Skin.

Levine bij Q Music en Skaterboy. Daarvoor nog Thomas Gray en Rumors. Maakt het alweer 2 uur. Marshmello, Alex Warren en Alanis Morissette hoor je allemaal zometeen.

0: hoor je Marshmallow, Alex Warren, oh en Taylor Swift.
1: Dus ben je werken, gamen of nog lezen? Nou haal die radio aan.
0: Nee, die had ik natuurlijk al lang genoemd. Je hoort ook nog Taylor Swift, Mr. Props en de alarmschijf zometeen. Veel plezier.
2: Het Q-Music Nieuws.
3: Goedenacht. In Parijs zijn inmiddels zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en greep de politie in met traangas. Ook op andere plekken in de stad liep het uit de hand. Vanmiddag is de huldiging van Paris Saint-Germain. Hierbij worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarse Veese Plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. In België zijn twee vuurwapens gevonden in het toilet van een Flixbus op weg naar Frankrijk. De chauffeur waarschuwde de politie, waarna alle passagiers moesten uitstappen en werden gecontroleerd. Van wie de wapens zijn is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. En de Zeppelin is terug.